0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

die.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
4: De beste.
5: De allerbeste.
6: We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen.
7: Here we are.
8: Good morning.
9: Yes, goedemorgen. Toebak leeft op de radio.
10: Goedemorgen.
9: En, ja, het is weer tijd voor de Menno-sfeer. De Menno-sfeer moet weer terugkomen op de radio. Het gaat helemaal hip te zijn om dat te doen dan. Namelijk. Ja, nee, ik bedoel, we 2 weken lang hebben we toch een ander soort sfeer gehad op de radio, toch of niet?
10: Even, ik weet, 2 weken zeker een andere sfeer gehad.
9: Ja, zeker.
10: Maar ze zijn net de beste. Nou, jij bent ook echt wel de beste met al die achtergrondgeluidjes en alles.
9: Oké, okay. Nou, dus, dat is goed om te weten.
10: Dat hebben we je zeker gemist.
9: Ja, zeker. Maar goed, ja, de vakantie is voorbij. Ik ben weer terug op de radio. Dus, ja. Nou, leuk. Ja, afgelopen weken hoop te doen natuurlijk. Ja, wat hoorden we allemaal op nieuws? Iets wat ons toch wel bij is gebleven is dit.
11: Shock en woede in Stadskanaal in Oost-Groningen, waarbij sommigen het recht in eigen hand nemen. Gisteren werd bekend dat 2 jonge kinderen ernstig zijn mishandeld door hun moeders, die inmiddels zijn aangehouden. Bij 1 van hen werden de ruiten ingegooid. Tot maandag geldt er een noodverordening. Deze vernielingen helpen de kinderen niet, zegt de burgemeester. Integendeel.
9: Nee, dat kan wel eens tegenvallen. En mensen in de buurt werden even geïnterviewd. Wat vonden zij ervan?
12: Ja, het is een gesprek van de dag. Je kan gewoon niet voorstellen dat het gebeurt.
13: Ik vond het echt raar. Ik had niet verwacht van die vrouw die daar woont. Want die ken ik al heel lang.
9: Ja, dat valt er nog een beetje tegen van je buren.
10: Ja, en, maar dan zijn die vrouwen al opgepakt en dan gaan ze alsnog de ramen ingooien.
9: Ja, het slaat helemaal nergens op.
10: Die kunnen ze beter bij de burgemeester ingooien. Want die heeft de hele mensengroep die erop moet letten en die zo vaak gewaarschuwd zijn, die hebben helemaal niks gedaan.
9: Klopt, want het was echt wel een jaar lang was het al bezig met allerlei meldingen. Dan is het niet aan elkaar geknoopt. En nou ja, goed, hoe kijken mensen eigenlijk en hulpverleners naar dit soort gezinnen?
4: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn. En
9: nee.
4: We hebben dat ook niet geleerd. Dus we leren niet om op die manier te denken dat er ook ouders zijn die heel doelbewust een
9: kinderen mishandelen, zeg maar. En daar wordt er niet naar gekeken. En dat is triest. Ja, moet je overal argwanend naar kijken. Maar goed, dit was wel lang op het beeld, hoor, als ik het zo begreep.
10: Ja, maar wij hebben bijvoorbeeld in Amerika, als je daar je kind heel even in de auto laat zitten omdat je eventjes een boodschapje wil halen en het slaapt.
9: Ja.
10: Daar in Amerika word je gelijk aangegeven, word je uit de ouderlijke macht ontzet. Dat is weer de andere kant van de medaille.
9: Dat is de andere kant van de medaille.
10: Maar hier is het zo dat je denkt van, nou, ja, ik ga mijn handen er niet aan branden. Het zijn je buren. Anders krijg je dan ook weer krijg jij een steen door je ruit.
9: Ja,
10: het is gewoon heel moeilijk.
9: Het is een delicaat onderwerp. Want ik bedoel, ja, je gaat er ook vanuit. Het is je eigen vlees en bloed. Daar wil je toch het beste voor hebben. Dat wil iedereen. Dus ik bedoel, ja, om dat sowieso het raam in te gooien lijkt me niet handig. Zat er vanochtend geloof ik iemand opgepakt, hoorde ik op het nieuws.
10: Maar ik vraag me dan af, ook, hè, dat zijn die moeders weggehaald.
9: Ja.
10: Waar is de vader? Is die er nog? Of is die eruit gezet waarschijnlijk? Misschien?
9: Ja, het zou
10: en die kinderen zitten dan toch niet alleen daar in het huis? Ik vind dat zo merkwaardig.
9: Ja, nou, we horen daar vast nog veel meer over.
10: Ja.
9: Maar goed.
10: Ik zie al in een film komen, net als bij die kinderen van die boerderij en zo. Weet
9: ja. Ja, dat was nog weer heel iets anders.
10: Ja,
9: dat was met eigen instemming, maar ook weer niet. En gebrainworst, nou, heel vaag. En als je die kinderen nu zag, dat je denkt van wauw. Goed bespraakt, eigenlijk een hele net opleiding gehad daar.
10: Ja.
9: En niet helemaal zoals het hoorde eigenlijk.
10: Nee.
9: Dat was niet helemaal zo. Goed, wat is jouw afgelopen week nog bijgebleven?
10: Nou ja, dit natuurlijk.
9: Ja.
10: En we hebben nu dat festival Vloed is hier begonnen.
9: Ja.
10: En ik heb nog niet echt, ik heb wel op het station iemand zien staan met een tentje en dat je daar informatie kon krijgen. Maar ik denk, echt, mijn hart gaat daar uit. Want het is gewoon, het weer werkt niet mee, hè?
9: Nee.
10: Een enorme regen.
9: Het is dus het weekend van het Vloed, maar ik zie ook wereldse smaken.
10: Ja,
9: zie ik.
10: Daarom.
9: Dus ik een heel boekje over wat je allemaal in je giegel kan douwen. Nou, ik vind het. Maar echt de meest lekkere dingen staan hier allemaal in. Dus,
10: vind jij die lekker?
9: Dat weet ik. Ik heb bladeren van. Ik denk, nou, ik zie koffie, dat lijkt me nog wat. De rest weet ik allemaal niet.
10: Ah.
9: Nou, goed. Toepak leeft terug op de radio. Na een week pauze hebben we gehad.
10: Terug. We waren er gewoon, hè?
9: We waren er gewoon, ja. Zeg een week. Ik probeer me te herstellen hier. Is maar even. Balthazar uit België. Entertainment for you. Speciaal voor u.

0: Altijd een lekkere barspartij. Van deze band Baltazar. Entertainment for you. Zeker, dat hebben we hier bij Toebak even maar gewoon bij ZFM 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hebben wij entertainment for you. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leef. We kijken even wat de wereld is. En, ja, we hadden het net over wereldse smaken, maar er is meer aan de hand natuurlijk. Onder andere zie ik hier iets over dat de Indiase minister-president is op bezoek. Modi.
1: Is Zandvoort?
0: Nou, niet in Zandvoort. Maar die komt... wacht even hoor. Nou, mooi weer.
1: Oh.
0: Nou, ik weet ook niet wat dat is. Goed, doe ik hem wel uit. Ook net zo goed. Maar goed, die komt vandaag op bezoek en die gaat praten met Willem-Alexander. En onder andere... Ja, Willy, wat was het ook weer? Gouden platen met allerlei inscripties uit de 11e eeuw... die dan beschrijven van een of ander volk wat toen leefde. Willen ze terug? Dat is ooit in de 12e eeuw, 100 jaar later, meegenomen... door allerlei families naar Nederland. En dat is van familie op familie gegaan. En dat is uiteindelijk in het museum terechtgekomen. Dat wil Modi eigenlijk wel weer terug naar hun eigen land. Want dat hoort bij hun geschiedenis. Misschien kunnen we dan iets inlossen. Want er is ook nog wel over en weer handeld. En er is natuurlijk ook nog de zaak. Nadi Rashid, haar dochter, is er 10 jaar geleden natuurlijk ontvoerd. Bij haar oma vandaan. En Nadia Rashid was ooit getrouwd met die man. En die is teruggegaan naar India. En die heeft haar hun dochter meegenomen. En die wil ze eigenlijk wel een keer zien. Ze wil in ieder geval even beeldbellen of zo. Maar dat mag zelfs niet van die man. Dus elke bekende vrouw in Nederland maakt zich druk over. Maxima ook. En vandaag gaat deze dochter bij het hek staan. Bij Paleis Den Bosch. Ik zeg bij het hek staan. Ik neem aan dat ze gewoon uitgenodigd is om op het paleis even kennis te maken met Modi. Bij het hek staan, bij zwaaien, meneer Modi. Dat was hem. Dat lijkt me nou niet helemaal een goede insteek.
1: Nee, dat schiet ook niet op.
0: Het lijkt me handig dat we zeg maar, haar gewoon gebruiken. Als hij die bladen terug wil hebben, dan willen wij dat kind gewoon gelijk oversteken.
1: Ja, dat vind ik wel een goed idee.
0: Dat ze gewoon bij het hek neerzetten, dat ze even zwaait. Dan gaat er niks komen natuurlijk.
1: Het waarde van een kind is niet in goud uit te drukken. Hè?
0: Nee, dus toch eigenlijk tekort.
1: Ja.
0: Er moet veel meer komen nog. Ja, zeker.
1: Ja, ja, en nog steeds genoeg doen ik ook over natuurlijk alle ellende.
0: Ja.
1: Van na de oorlogen daar en zo, de jappenkampen en zo. Dus,
0: Jij wil meteen alles.
1: Dat alles vergelden.
0: India is dit, hè? Dit is weer een ander
1: India.
0: Land.
1: Oh, India. Oh, sorry.
0: Het is India. Je moet ze niet door elkaar halen.
1: Ja, ik heb net zo van... Dat schijnt dus in Japan.
0: Ja.
1: Dat is ietsje verder.
0: Ja.
1: Maar daar zijn dus de chipszakken allemaal inmiddels in zwart-wit... vanwege het olietekort.
0: Ik heb het gehoord, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is even een andere manier. Ja, ze nu doen.
1: Dat is noodgedwongen eigenlijk. Want er is een tekort aan grondstoffen voor inkt door de oorlog in Iran. Dan denk je echt van, dat zal wel.
0: Ja.
1: Maar sinds de olieprijzen zo zijn gestegen... is er een tekort aan nafta. Dat is dus een belangrijke grondstof in de petrochemische industrie. En dat leidt op zijn beurt weer tot tekort aan oplosmiddelen en harsen... en de grondstoffen voor de inkt en zo. En ik denk ook misschien... grondstof voor harsen. Ik denk, dan krijg je straks allemaal mensen met harige benen.
0: Ach, niet. Of schuwelijk zeg.
1: Het is wel zo dat... dat is Calbee Chips. Daar heb ik er nooit van gehoord trouwens. Nee. Maar er is ook een Japanse drankenfabrikant. Die moet ook maatregelen nemen. Want vanaf eind deze maand stoppen ze met de bedrukking van verpakkingen... van 15 dranken die het voor grote merken produceert.
0: Okay.
1: Dus nou, straks is alles zwart.
0: Nou ja, dat
1: de wereld gaat op zwart vandaag.
0: Nou ja, ik denk dat het wel mooi iets is dat mensen... Ja, als je een zwarte zak ziet, een zwart-wit zak... Denk ik, nou, ik zie het er niet zo lekker uit.
1: Nee, nou, dat is ook zo, denk ik.
0: Dus het is wel goed voor de consumptie, maar niet zo goed voor de handel natuurlijk.
1: Oh, maar iedereen gaat afvallen.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Zeker. Nou, straks met de zomer in het verschiet is dat misschien geen slecht idee. Nee. Goed, begint een beetje vaag deze plaat. Young the Giants hebben een nieuwe album uit. Dat heet Victory Garden. Evergreen. Nou, misschien wordt het een evergreen.

0: uit de middagsfeer. Gonna find you a pimp, bitch. Ja. Labrinth uit Engeland. En hij is in 2010 brak hij door in de Verenigde Staten. Dus met Passed Out. En dit is zijn nieuwe plaat. Die heet Prostitute. I'm a prostitute. I'm looking for... Ja, ik look voor iets. Voor werk, denk ik, of zo. Hij zoekt ook een pimp. Nou goed, het is een grappig plaatje dat vorige week uitkwam. En hier hoor je het ook bij Toepelkleef. In de zaterdagmorgen ervoor nog Evergreen van Young the Giant. Die timmer ook al jarenlang onderweg. En Evergreen is het laatste singeltje. Hier bij Toepelkleef. We kijken naar de wereld. En wat blijft ons zo al bij?
1: Ja, het is vandaag de Internationale Dag van het Licht. Dat is een dag die door UNESCO wordt erkend in het belang...
0: Ja?
1: Om van licht in wetenschap en cultuur te vieren. En ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan doen eigenlijk.
0: Ik was wel verbaasd vanochtend. Ik werd al heel vroeg wakker, voor mij 4:30 of zo. En toen was het al een beetje licht aan het worden. Keertje. En dan is de klok al zelfs een uur vooruitgezet. Nou, anders was het
1: nog maar een maand. En dan is het gewoon de kortste dag en zo. Dan is
0: ik word nu al wakker. Ik word nu al depressief.
1: Ja, ja. Meen je dat nou? Ja. Ja, dat je weer teruggaat. Maar het is wel, als ik mijn badkamer lamellen niet dicht heb...
0: Nee?
1: Dan ga je bijvoorbeeld om 4 uur of 5 uur even naar het toilet. En dan heb je dat licht en dan heb je zo van... Oh god, ik moet eigenlijk opstaan, dat gevoel.
0: Ja.
1: Maar vroeger had je, dan ging je de kroeg uit. En dan was dat 2:30 3 uur. En dan begon het al licht te worden. En dan had je zo van, ja, dan moet je nog slapen. Dat is ook zo raar.
0: Toen was de zomer en winter daar niet ingesteld of zo.
1: Nee.
0: Ik had toch niet bijna om 2, 3 uur al licht.
1: Nee, maar het is ook wel heel grappig. Want het is ook vandaag, dat kan ik nu wel zeggen, we hebben het erover.
0: Ja.
1: Dat in 1940 de Duitse bezetters de zomertijd ingesteld hebben voor het allereerst in Nederland.
0: Ja, klopt.
1: Het leuke is dan wel 1:40 vooruit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik wil zeggen, maar wanneer ging je, in welke tijd ging je dan uit? Want als het om 2 uur bij jou licht werd, dat is dan al voor de, in de jaren 30 geweest dan of zo?
1: Nee. Het was in 86 of zo.
0: Is het in Nederland?
1: Of 76, in half jaren 70 of zo.
0: Oké, dus dat zou nog wel kunnen.
1: Want ik kan me inderdaad wel herinneren dat ik dan in zomers thuis kwam. Toen was het 11 uur of zo. En dan was het wel hartstikke donker. Nou, dat is het nu niet.
0: Nee. Nee, dat is waar.
1: Ja.
0: Goed, nou vandaag in de krant te lezen onder andere... Rusland Tribunaal is een stap dichterbij. In Den Haag hebben ze toch weer een heel druk plekje gevonden. Midden in de stad, waar ze dan zo'n tribunaal gaan opzetten. En dan moet de hele stad weer af worden gezet om daarvoor te gaan praten natuurlijk. En het schijnt dat 27 landen hier aan meewerken om dat voor elkaar te krijgen. Ongelooflijke voorbereiding. En dan zou dat dan moeten starten in 2028. Het is natuurlijk allemaal voor show... Want Rusland gaat hier natuurlijk nooit aan meewerken.
1: Een tribunaal.
0: Het
1: doet me zo denken aan dat ze dat zeiden in de coronatijd.
0: Ja, oh, daar komen tribunalen.
1: Ja, jullie worden afgerekend op.
0: Ja.
1: Ja. En dan denk ik ook van, oh, is dat ook dan met zo'n schafot?
0: Nou, duidelijk.
1: En zo'n
0: Joegoslavië-tribunaal
1: had je. En zo, weet je wel.
0: Ja, oh. Joegoslavië-tribunaal had je natuurlijk.
1: Ja.
0: En, nou ja, goed, dat begon natuurlijk allemaal na de Tweede Wereldoorlog. Toen had je natuurlijk dat Nuremberg. Dat is eigenlijk een beetje het eerste van... Ja, het was het eerste tribunaal eigenlijk. Dat we een oorlog gingen bespreken met de daders en de slachtoffers... om te kijken of er nog iets rechtgezet moet worden. Dat werd vroeger nooit gedaan. Dus nu gaan ze dat in Rusland ook opzetten. Kan nog lange tijd duren, maar in ieder geval 27 landen zijn al aangesloten. Ik vind het een mooi gebaar. En het blijft waarschijnlijk bij een gebaar... want er komen natuurlijk geen veroordeelden uit Rusland... om hier een getuigenis af te leggen. Dat zal wel heel mooi zijn.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Dat denk ik ook niet. Straks de Zandvoortse berichten. Yes, bye Paola. En het I don't know...

0: We hebben geen actieve herinnering aan.
1: Geen idee waar je het over hebt.
0: Het zou een antwoord kunnen zijn van een Russische president.
2: Ik heb geen idee hoor.
0: Dan zal hij een beetje lachen. Dat doet wel vaker, hè? Veel opmerkingen. Goed, bij Paola. En het is wat vroeger dan normaal, maar goed.
2: Het nieuws
0: laten we er toch maar
3: Zandvoortse berichten
0: aan beginnen. De Zandvoortse berichten, zeker. We kijken even naar de proef voor een rookvrij strand. Is vorige week vrijdag door Lars Carré ingesteld. Hij heeft een toestemming, of een toespraak gehouden, een speech. En hij verwees onder andere dat mensen van Jutters geluk vuil gingen rapen. En op 100 meter strand vonden ze 200 peuken. En dat, was, ja, dat moet toch echt afgelopen zijn. En ze zijn al eerder begonnen bij, bij de spot. Daar hadden ze namelijk een terras al helemaal in 2021 al rookvrij gemaakt. En het grappige is, mensen die er vaak kwamen, die waren aan gewend. Maar vreemden moesten ze er nog wel eens op wijzen van... Hé, je mag hier niet roken. Oh, sorry. Dan schiet ik mijn peuken even in het zand. Zeker. Ja. Zo even, ja. Ik weet, het is, ik ben met rokers op vakantie geweest. Er waren er maar 2 of 3. En echt, wat die wegpaffen en waar die sigaretten ook allemaal naartoe gaan. Dat je denkt, zo, oh, daar kan je hem ook naartoe schieten. Oh, kijk daar. Oh, hij gaat er nog wel even uit, uit te drukken, ja, tussen die bosjes. Ja, zeker, hartstikke goed. Dus het is, wat ik al eerder zeg, als ze een sigaret op hebben, het is net als een orgasme, dat je denkt van... Ik denk helemaal niet meer na. Ik denk gewoon helemaal niet meer na.
1: Ja,
0: ja dat is, en dan gooien ze hem gewoon ergens neer. Want ja, ze hebben ervoor betaald of zo. Dat is een stukje plastic in de natuur weg te gooien. Maar goed, ze zijn bezig. En er komen dus op heel veel locaties komen dus borden te hangen. En drie locaties komen borden te hangen. Niet heel veel, 3 maar. En daar van rook niet hier. Dat is levensgevaarlijk. En je gaat er in de dood aan. Met allerlei sfeer en zo. Nee, dan sla ik door.
1: Je slaat zeker door.
0: Ja.
1: Er is de 12e juni. Tweede vrijdag van juni is het zover. Dan is er weer een Theo Hilbers vismaaltijd.
0: Nee, toch?
1: Vanaf vandaag zijn deze kaarten alweer te koop. Ja. Bij de Bruna op de Grote Krocht, het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. En het wordt een speciale editie, want het evenement vindt al voor de 15e keer plaats. En viert dus haar 3e lustrum.
0: Ja.
1: Dus nou ja, ik denk misschien dat het wel leuk is om daarheen te gaan.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel bijzonder. Zijn vader heeft het ooit 5 jaar geleden ooit eens gestart. En uiteindelijk is dat, die vader is al een tijdje geleden overleden. En hij heeft daar weer nieuw leven ingeblazen. En dat is om mensen bij elkaar te brengen natuurlijk. Dat is mooi. Ja, 50 jaar geleden voor het eerst door Theo.
1: Oh,
0: hier.
1: Ja.
0: Ja, en nu is het Erwin die het doorzet. En komt nu ook, de wapenzangers komen erbij en accordeonist. En er worden nu ook liederen gezongen. Dus sterkte daarmee. En er komt ook een lied speciaal over 200 jaar Zandvoort. Wist je dat al?
1: Oh.
0: Hebben we het er al over gehad? Ja, dat weten we nou wel. De kaarten zijn trouwens €16 per persoon. En als je met meerdere personen aan één tafel wil zitten, groepen zeg maar. Ik wil niet bij die anderen zitten. Dan moet je het even aangeven. Dat is de regel.
1: Krijg je je eigen tafel.
0: Krijg je eigen tafel.
1: Maar voor 2 personen doen ze het niet.
0: En als je meer betaalt, krijg je ook een hek omheen. Want dan kan je zich in je eigen bubbel blijven.
1: Ja.
0: KNRM neemt bijna afscheid van Annapolise. Annapolise was een vrouw die natuurlijk regelmatig even kwam aanlopen. Zegt, waar is hij er goed bij, zag? Ja, en op een gegeven moment ging ze dood. Kwamen ze met een heel groot bedrag kwamen ze, de familie. En die zegt, van, nou, dat is voor een nieuwe boot. En er kwam er een nieuwe boot. Maar die is nu al vanaf sinds 1995 actief. Dus er wordt tijd voor een nieuwe boot. En ze gaan dus afscheid nemen van Annapolise. En dat kan met donateurs. Die kunnen nog een rondje met hem varen. Dus dat is erg grappig. En het boothuis doet goede zaken. Ze hebben een winkeltje daar gemaakt. En de nieuwe donateurs kunnen dan mogelijk... ik zie dat allemaal helemaal rommelig te lezen hier. Maar goed, ze hopen dat ze ook nog nieuwe donateurs krijgen... en mogelijk nieuwe vrijwilligers. Dat hebben ze nodig.
1: Ja, ja natuurlijk.
0: Ja, ik zit te denken. Oh ja. En uiteindelijk... Laat maar.
1: Ja, laat maar, hè.
0: Ja.
1: Nou, we moeten jou herstellen, maar daarnaast heb je nog spullen in huis die hersteld moeten worden. Dan kan dat, want aanstaande vrijdag, dan heb je weer Herstel het Samen. En dat is van 2 tot 4 uur in Pluspunt Noord. En je hebt het over elektrische apparaten, kleding of andere huishoudelijke spullen. En er zijn vrijwilligers die de reparaties uitvoeren en meedenken over oplossingen. Dus de reparatie is gratis, maar als je spullen nodig hebt... willen dat er een nieuwe rits in komt, dan moet je die rits wel betalen. Maar je hoeft alleen het maken zelf niet te betalen.
0: Ja, dat is te overleven volgens mij, een ritje. Ja, dacht ik wel. Hannie Schaftschool, de CDA, die heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het college... met behoud van de naam. Want ja, de Hannie Schaftschool en de Maria School zijn gefuseerd.
1: Ja.
0: Gefuseerd. Nee, gefuseerd. Nee,
1: gefuseerd.
0: Gefuseerd. Ja, het klinkt een beetje raar.
1: Wat is gefuseerd.
0: Dat is... Het klinkt een beetje engig dat ze bij elkaar zijn gekomen of neergeschoten. Wat was het nou ook weer? Maar goed, Hanny Schaft, ja, dat is een verzetsheld. Nou wordt haar naam misschien weggehaald. En er komt een nieuwe naam. Dus moet die naam van haar dan nog ergens op een gedenkteken komen? Op een monument? Want daar moet toch bij stil worden gestaan. Dus daar zijn ze nu mee bezig om te kijken of ze haar nou ergens neer kunnen.
1: Ja, vorige week is ook de heer Wim. Wim Wertheim is hier geweest. Kolonel in Rusten. En die heeft hier toen ook de mensen voor aangesproken. Van zorg dat je de moeders overtuigt dat deze naam moet blijven.
0: Ja, oké.
1: Want er waren twee verzetshelden in Zandvoort. Dat je Wim Gertenbach en Schaft.
0: Ja.
1: En de Gertenbach school die heeft nog wel die naam. En Hanny Schaft, ja, die moet gewoon blijven.
0: Ja, nou ja, het zou toch wel kunnen.
1: Zeker
0: Maria school is een beetje algemeen. Je zou denken, ja, wat is een beetje... Maar goed, ja, in 2026 wordt er officieel een nieuwe naam gekozen. Dus, nou, dan maar even met z'n allen de stemwijzer invullen of zoiets.
1: Ik heb trouwens nog leuk, want ik ben op het afscheid geweest van Gert-Jan Bluis. Hij is natuurlijk een collega van mij.
0: Ja.
1: Hij was wethouder van Zandvoort en hij gaat nu eindelijk met pensioen. En het leuke is, hij kreeg een heel groot bord. En daar stond het dus Zandvoort in beeld. En daar staat dus Gert-Jan Bluis, 28 jaar Zandvoortse politiek. Eindelijk met pensioen. En er zaten allemaal foto's van hem in. Ook van hem als baby. Maar ook met de oude burgemeester. En het is echt leuk om even naar te kijken in de krant.
0: Oké, nou, dat wordt wel even goed. Tot zover Zandvoortse berichten. Het tweede geld hebben.

0: Adams, met natuurlijk ook weer de man die ook toch in beeld komt. Kom, daar heb je hem weer. Ja. Never gonna give you up. Never gonna give you up. Terwijl Rick Astley, in alle videoclipjes komt hij voorbij. En nu doet het laatste stukje van dit Blossoms. En joke about divorce. Never joke about divorce. Zeker. Ja, het is leuk om het even te bagatelliseren. Om mee te relativeren als mannen onder elkaar. Maar maak er maar niet de grote grapjes over. Nee, in deze menno-sfeer natuurlijk. He? Ja, als man wil je toch een beetje laten zien. En voordat je weet, zit je in een divorce. Goed.
1: Ja.
0: Nou, wij vrijwilligers hier bij de Zandvoortse Radio zijn er altijd weer verbaasd over berichten in de krant over betaalde collega's. En het gaat over Willemijn Francissen. Die is vorige week, vorig jaar januari bij die NTR, is die vertrokken. En ze zat toen al een paar maanden thuis. Ze heeft een vroeg afscheid. En ze heeft nog een maximale ontslagpremie van 75.000 euro meegekregen.
1: Oh.
0: En uiteindelijk geloof ik bij elkaar. Dat gaat weer over andere. Gerrit van Timmer. Die heeft uiteindelijk nog 285.000 euro voor 2,5 maanden werk heeft hij binnengesleept. Dit is allemaal gewoon bij de NOS, hè? Gewoon bij de publieke omroep. Dat soort bedragen worden daar uitgedeeld. En dan gaat er onder andere ook nog Harm Beertema, die voor nog geen 4 maanden werken 53.000 euro aan salaris heeft binnengesleept.
1: Zo.
0: En later moest hij wel weer een gedeelte terugbetalen. Nou, ze noemen sowieso een paar andere mensen die allemaal een hoop geld hebben binnengesleept. En ook nog weer ook gedrag hebben vertoond wat niet helemaal correct was. Onder andere waar ik het begin al over had, deze Willemijn Francissen. Die werd uiteindelijk op non-actief gesteld. Ging vrijwillig thuis zitten omdat haar gedrag dwingend was. Echt mensen contracten liet tekenen wat niet helemaal klopte, geloof ik. Of geforceerd. In ieder geval, het waren niet helemaal te spreken over haar. Er kwamen heel veel klachten over binnen. En uiteindelijk krijgt ze dan nog 75.000 euro oproeppremie.
1: Nou ja.
0: Het is bijzonder allemaal bij de publieke omroep. Ik kan voorstellen dat sommige politieke partijen zeggen van, nou, daar kan het mes wel in.
1: Was hij in de leer bij Matthijs, dat je inderdaad zo keihard bent en zo?
0: Als je echt goede televisie wil produceren, dan moet je soms eens even duidelijker.
1: We moeten de koppen rollen en zo, hè?
0: Ja, ja, ja. En ze moeten op scherp van de snede moeten ze werken. Nou, dat doen ze ook.
1: Ja, precies. Ja. Er is een in Amerika, in Florida, het is wel al even geleden, maar er was een routineoperatie en die is helemaal uit de hand gelopen. Want de patiënt, dat is William Bryan, die had pijn en zo. Toen hadden ze besloten om zijn mild te verwijderen. Maar door al het bloed en alle chaos tijdens de operatie heeft de arts, die heeft per ongeluk de lever verwijderd in plaats van de mild. En daardoor overleed de patiënt door het enorme bloedverlies.
0: Huh?
1: En onderzoekstukken die hadden ook het verwijderde orgaan laten labelen als mild. Terwijl duidelijk te herkennen was dat het om een vergrote darm over een lever ging. Maar hij voerde aan van, ja, het was moeilijk te herkennen. Want hij had ook een vergrote darm en veel bloed. Maar ja, die man die wordt natuurlijk aangeklaagd. Nou, de chirurg die riskeert toch tot 15 jaar cel. Het is eigenlijk een doodslag eigenlijk.
0: Dit is gewoon doodslag. Ja, jezus. Ja. Had je papieren er even op nagekeken? Was de afzuigzuster die zeg maar al het bloed wegzuigt, was die er niet of zo?
1: Een afzuigzuster.
0: Afzuigzuster. Klinkt wel mooi toch? Ha! En die was er niet. Ja, je veegt er een beetje af. Ja, zei, dit is hem wel toch. Dit is hem. Nou, heb ze het lossnijden. Weg dat ding op tafel. Hond, afblijven.
1: Hond. Nee, oh.
0: Ja.
1: Ja, dus, oh. Nee, stel je voor dat er in zo'n operatiezaal, dat er dan inderdaad allemaal dieren rondlopen naar beneden. Of hier heb je ook een stukje.
0: Ja, zeker.
1: Het gaat even fout.
0: Hannibal Lecter zeker gekeken. Ja. Zeker met iets uit de hoofd. Nee. Nou, goed.

0: En die stapt dus nu uit de competitie. Dat is VSV 31 heette ze. Voetbal, sportvereniging waarschijnlijk, zoiets. Maar die trekt zich terug, want de tegenstanders die iedere keer zeggen ze weer af. Want ze hebben gewoon geen zin om naar het eiland te rijden en te varen. Dus de verschillende clubs hebben recent ook weer wedstrijden geannuleerd. Zoals FC Harlingen, VV Akrum en VV Blauwhuis. En de reis is een te grote uitdaging. En nu heeft dus gewoon het hele eiland heeft dus geen georganiseerd voetbal meer in de reguliere competitie. Jammer, okay. Hè?
1: Ja, ja zeker. Ja, jammer.
0: Dan heb je zo'n kind en die is helemaal gek van Cruijff of wat dan ook. En die wil op voetballen en zo.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze geen competitie spelen. Dat is wel jammer.
1: Ja, dan wordt het gewoon een beetje tegen de muur aan ballen.
0: Ja, nou ja, ze kunnen wel onderling natuurlijk af en toe schoolvoetbal doen.
1: Maar
0: er
1: moet natuurlijk een beetje dingen achter zitten.
0: Ja, dus een beetje spanning, hè?
1: Moet je winnen. Ja, ik heb een cliënt en die speelt altijd mee als 11e of 12e man. En,
0: reserve is hij?
1: Nee, hij speelt altijd in het veld.
0: Oh.
1: Hij speelt altijd mee. Ze hebben echt zoiets. Oké, we willen wel tegen jullie spelen, maar Alex speelt ook mee. Hè? Dat is de 12e man.
0: Oh.
1: En dat is een soort aanvoerder. En af en toe scoort hij ook wel. En dat
0: oh,
1: is wel heel grappig. Hij is ook een paar keer in de krant gestaan met zijn verhaal. Dat mensen hem echt op handen dragen. Zo van, nee, hij moet echt mee, anders gaan we niet spelen.
0: Oh.
1: Dus dat is wel leuk in zijn.
0: Oh.
1: Nou goed, vandaag in de krant ook nog gelezen over oranje fans verwachten beer op de weg. Ja, het is onveilig vijandigheid tegen het buitenlands bezoek. VS, daar gaan ze natuurlijk binnenkort spelen. In de WK voetbal. En nou, sommige voetbalwedstrijden die gaan als een speer. Zoals, wat was het ook alweer? Ik zag net hier tegen Japan. Wat zag ik nou net? Die kaarten waren... Oh ja, hier. Japan in Dallas. Daar wordt dan gespeeld. En daar zijn de kaarten ruim $650. Maar uiteindelijk is in Kansas City wordt Nederland tegen Tunesië verwacht. En daar zijn een paar duizend tickets door de KNVB toegewezen. En die zijn €180. En daar zijn heel veel stoelen beschikbaar. 76.000 stoelen. Maar veel Tunesiërs die worden niet verwacht, want die krijgen geen... geen visum om daar naartoe te gaan.
0: Oh.
1: Dus dan gaan de prijzen alweer gauw dalen natuurlijk voor zo'n ticket.
0: Die kaarten niet kwijt natuurlijk.
1: En uiteindelijk krijgen ze zo'n stadion waarschijnlijk ook niet vol. Want ja, hoeveel Nederlanders komen daar naartoe? En hoeveel mensen uit Tunesië? Ook niet heel veel. Dus het is nog afwachten of dit wel echt zo'n iets populairs en of het echt aan gaat slaan eigenlijk.
0: Ja.
1: Vooral de wedstrijden denk ik dat de dunningen leeg blijven. Denk ik op zo.
0: Hmm.
1: De tribunes. Goed, oh ja, dit moet ik even inleiden, want het begint heel zielig. En ze had ooit een plaat Into the Wild, en dan heb ik over LP. Zo heet ze gewoon, LP. Meer niet.
0: LP?
1: Ze heeft geen LP uit.
0: Van beide zijden hebben ze zichtbaar.
1: Dat weet ik niet. Maar ze heeft geen LP uit, maar wel een single, en die heet Shelly.

Janger en Dammer. Zingen ze dat nou? Maar goed, LB, LP. En ja, goed, een tijdje geleden draaiden we de andere single. Die was ook wel redelijk groot. Dit is even wennen hoor. Shelby. Dit was een tijdje geleden, deze plaat.

0: Ja, ja, ja, LP. En ja, ze is van de vrouwenliefde. En in haar videoclips is ook wel te zien dat ze van vrouwen houdt. En ook van mooie vrouwen, zeker. Dat is een mooi vorm te geven wat ze allemaal, waar ze het over heeft. Goed, het is Toepak Leeft op de radio. En ja, vanavond is het natuurlijk het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, ik heb nog niks gezien. Ik heb wel heel kort iemand horen zingen voor Luxemburg. En die vond ik echt goed. Maar die heeft het dus niet gehaald. Dus daar ben ik helemaal verbaasd over.
0: Nee, het schijnt dat Israël heel goed is. Dat had ik gehoord. Wacht, mensen. Dus, nee, wie weet gaat die winnen. Nee, dat zal grappig zijn. Maar goed, ja, Nederland was niet vertegenwoordigd. Omdat feit dat Israël meedeed natuurlijk. En Israël is niet helemaal goed bezig eigenlijk. Ja. Maar, nou ja, daarvoor deden we er nog wel verslag van. Maar niet O'Connor Maas. Die had er geen zin in. En ook, hoe heet die andere man ook alweer? Was dat Jan Smit? Die was ook altijd wel leuk in. Die
1: vond
0: was altijd wel grappig met zijn opmerkingen. Die kon ze zo even van een botte opmerking tussendoor doen.
1: Ja, misschien moeten wij dat eens een keer gaan presenteren.
0: Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Maar dan moet ik me wel helemaal heel veel gaan inlezen. Ik weet niet of dat...
1: Ja, we zitten daar gewoon 2 weken.
0: Die Carlo Baas, die kan het hartstikke goed. Die heeft lepelt gewoon een heel stuk tekst over van een of andere zanger of zangeres. Die denkt, oh, dat wist ik allemaal niet.
1: Ja, jongens, ze hebben daar een catalogus met al die...
0: Ja, nee, hij weet er vanuit basis gewoon heel veel vanaf. En dat vind ik altijd wel leuk om te horen. Maar goed, ik vind het te lang is dit, zo'n Eurovisie Songfestival. En we hebben al eerder deze week allerlei voorrondes gehad. Dus we zullen zien. Of
1: heb je die allemaal gezien?
0: Nee. Ik heb er fragmenten van gezien.
1: Maar... Ik heb gisteren wel een ABBA special gezien op tv toevallig.
0: Ja, precies. Kan je daar beter in verliezen? In Jelle Oude Meuk.
1: Ja, nee, ik vond het wel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Hoe ze vertelden hoe ze dat in elkaar deden met al die muziek over elkaar heen. Dat ze daardoor die speciale sfeer kregen.
0: Oh, oké, op die manier.
1: Ja, ja, gewoon technisch gezien.
0: Wonderwall gebruikt. Dus een Wonderwall.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Nou, goed. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Ja, dat precies. Daarvoor was gisteren even tot hier. Was niet op zaterdag, maar op vrijdag. Dus daarvoor, ja. Goed, vertel.
1: Ja, er was een dierenopvang. En daar werd een jonge moederpoes binnengebracht met 1 piepklein katje. Maar omdat het asiel tegelijkertijd ook nog een aantal moederloze kittens opving. En die moeder blijkbaar genoeg melk had en geduld. Hadden ze gedacht van nou, we gaan kijken of ze die andere ook misschien een beetje kan voeden en kan doen. En nou, het is gewoon een hele lieve moeder geworden. En die kindjes die worden heel blij van die mama. Dus ze heeft in één in plaats van 1 jonkie, hebben ze er 7.
0: Is het serieus dat we in kattennieuws zitten we hier voor te lezen?
1: Kattennieuws.
0: Ja. Kattennieuws.
1: Ja, eigenlijk dierenasielopvangnieuws.
0: Okay.
1: Dus heb je een poesje, wil je graag een poesje adopteren? Dan kan je dus daar dus een heel lief poesje.
0: Ja, dat echt
1: alle mooie kleuren.
0: Het scoort zo enorm gewoon. Echt, wij waren natuurlijk naar Marokko waren we 2 weken met de georganiseerde reis. En dan ga je dus van de ene attractie naar de andere attractie. En dan kan je daar een tempel bekijken. En daar een weet ik veel allemaal een oude stad doorheen slenteren.
1: Oh, oude
0: en, mooi. En wat nou echt de grootste bezienswaardigheden waren. Waren kleine poesjes op straat. En echt hele kleine poesjes op straat. Die zeg maar net te geboren zijn, net uit het ei komen, die daarop strompen. En iedereen foto's maakt en dan zie je die gids die echt iets wil vertellen over een of andere oude stadsmuur. Of die zie je echt kijken van oké.
1: Daar gaan we weer.
0: Daar gaan we weer, ik laat ze wel even gaan. Nou, zullen we nu weer even...
1: Ja.
0: Maar goed, het is echt bijzonder. Zelfs mijn eigen zoon zat foto's te maken. Ik zeg, nou hou je op, gek.
1: Nou, dan moet je ook toevallig zo'n... laserstraal hebben, dan kan je ze er wel achteraan laten rennen.
0: Ja, leuk.
1: Dat is ook zo schattig.
0: Maar goed, ze doen wel goed werk daar, want je hebt daar heel veel ongedierte. En dat wordt door die katten allemaal wel opgeruimd.
1: Oh ja, oh, dat is wel fijn.
0: Al visafval. Ja. Dat werd ook allemaal opgegeten door die katten. En ook door Meo trouwens hoort. Oké, tijd voor rock and roll op de radio. De Black Keys. Ach, pietjes. Heerlijk, dat is het nieuwe album. En dit is de Red Smoke. Ja, spaar. Rook is zeker vuur.

0: lekker loose rock op de radio. De Black Keys hebben een nieuw album uit en het heet Smoke There's Fire. En dan was het toch over vuur hebben.
1: Brand!
0: Zeker, straks hebben we het weer in het tweede gedeelte van de radio over geschiedenis. Ja, zeker is wel, wel vuur en dat begon een klein beetje en toen werd het toch iets heel groots. What the fuck, het liep allemaal uit de hand, daar straks meer over in het kopje geschiedenis. En we hebben er vandaag nog in de krant te lezen over, krijgen we straks een NL-alert bij een stroompiek? Nou goed, milieugedeputeerde Huub van Essen, die vindt het scenario niet onrealistisch. Momenteel krijg je natuurlijk een NL-alert als er iemand kwijt is. Zoek iemand, een meisje is kwijt, een jongetje is kwijt. Of er is een giftige damp in de buurt. Of toch Netanyahu heeft hier een Hamas-strijder kunnen lokaliseren. Die mag bommen gooien. Ik noem maar wat, hè. Dat zou allemaal kunnen gebeuren. Maar goed, nu schijnt ook dat NL-alert misschien in de toekomst wel aan worden gezet. Als we in één keer te veel stroom gebruiken in bepaalde gebieden. Want ja, sommige bedrijven hebben echt te maken met een wachtlijst. Als ze stroom aansluiting willen krijgen in een bedrijf. Dat ze zeggen, ja, sorry meneer, maar er is een wachtlijst voor. Ja, doe mijn zonnepanelen op het dak. Of ga me fietsen met wat werknemers in de pauze om wat stroom op te wekken. Maar van ons krijgt hij geen stroom. Er is geen aansluiting mogelijk. Dus nou ja, hij zegt dat zou op zichzelf wel kunnen in de toekomst dat we dat gaan doen. Ja, de leidingen worden overbelast. Daar gaat stroom van de daken naar het bedrijf, naar het energiebedrijf. En dan gaat weer stroom de andere kant op. Dus het is allemaal te veel. Dus daar moet aan gewerkt worden. En dat is voorlopig echt nog niet opgelost. En nou goed, een verdeelstation is gepland voor 2033.
2: Oh, moet even geduld hebben.
0: Vlot te trekken.
2: Nou, het grappige vind ik wel. Er is nu een of andere grote rockfestival of zo. Heb je dat gezien op tv? En die hebben dan besloten dat het helemaal wordt opgewekt. Alle stroom voor het festival via zonnepanelen.
0: Oké, okay, nou, dat kijk ik.
2: Maar het was wel zo. Want ze hebben wel een investering moeten doen. Want toevallig is dat hele festivalterrein dan naast een enorm veld.
0: Oh, dat is wel mooi dan.
2: Ja. Maar ze hebben dan wel voor 200.000 euro of zo een aggregaat iets moeten kopen om dat zo'n verdeelkast of zo moeten regelen. En daarnaast ook nog een soortje batterijen.
0: Oh, okay.
2: Dan denk ik van ja, maar ja, je hebt niet overal zo dicht in de buurt zo'n groot zonne.
0: Nee, daar moet je dan rekening mee houden. Misschien dat je denkt alleen gaan vieren of alleen gaan organiseren als het vlakbij zo'n, ja, zo'n groot veld is. Anders kan het gewoon niet.
2: Maar ja, er zijn er misschien weer mensen die van, nou, ga ik niet heen, al die straling.
0: Straling van de zon?
2: Nee, ook van die panelen zelf, al die elektriciteit en dingen.
0: Oh, dat valt allemaal toch wel mee. Dat heb je normaal
2: op geen idee eigenlijk.
0: Nou, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur straks geschiedenis. We kijken terug naar 16 mei door de jaren heen. Ik zal zeggen, tot zo.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Well,
0: happy birthday. Nee. Dit is allemaal nog veel te vroeg.
5: Toebak leeft. Toebak leeft.
6: We gaan beginnen.
5: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
7: Goedemorgen, Zandvoort!
0: Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we onder andere over die verjaardagen. Wie is de jarig? Dat is altijd spannende muziek dit natuurlijk. Hè? En uiteindelijk hadden we het al eerder genoemd. Over... Precies, we hebben het over brand en uiteindelijk was er voor het eerst een bandrecorder te horen.
8: There was a man there from the British Army at the same
0: Precies.
8: time, and we walked around together and subject of records and music.
0: Ja, precies, record en music en sound en kwam tevoorschijn. Goed, dit komt gisteren uit. Kent er het niet? Maar is het de Judith die tijdje geleden ook een plaat had? Maar dit is voor mij weer een andere Judith. Maar ik vind hem leuk.

0: Sommige dingen ontgaan me een beetje. Deze dame komt uit België. Belgisch Nederlandse singer-songwriter won in 2022 de radiowedstrijd. De MNM Rising Star. En toen maakte ze een cover van Begging. En goed, ze wist moeiteloos de jury te overtuigen. En dit klinkt ook lekker vrolijk. Ja, dit is een nieuwe single van haar. I Love to Be in Love. Dat is heerlijk, toch?
1: Wie niet, hè?
2: Een kijkje in het verleden.
3: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker, Tupac leefde en we kijken de geschiedenis in. En we gaan terug naar 1905. Dit is meer van een tijd geleden. Nou, vertel.
4: Het was middags om 1:30 dat ik met een vracht perenmes naar een tweede Leiden vuurde.
0: Wat?
4: Mijn broer.
0: Wat? Hallo. Gast, hallo. Dan ben je op de radio. Spreek dan gewoon even Nederlands. Dan lees ik het zelf voor, als het echt even te veel is. Gewoon, ja, het gaat over vuur. Het ging in 1905 in Vriezenveen. Daar begon een brand om 2:00 'smiddags. Het begon in een timmerfabriek van Johannes Goosenlink. En al vrij snel kwamen er 3 spuitwagens op af. Nou ja, spuitwagens, dat waren waarschijnlijk karren met paarden ervoor. Die gingen spuiten. Ze dachten het onder controle te hebben, maar vrij snel, binnen 15 minuten, sloeg het over. Er stonden 20 huizen in de brand. Het was vrij droog weer. Goede harde wind, waardoor een beetje werd aangewakkerd. En uiteindelijk dachten ze ook de kerk nog te kunnen redden. Dat werd ook niks. Die ging ook allemaal de brand in. Dus het werd toch wat paniekerig allemaal. Dus uiteindelijk zijn daar... hoeveel huizen zijn er ook? Nou, niet 20.
5: 228 zie ik hier.
0: Precies.
5: 228 huizen, 2 kerken en het gemeentehuis ook.
0: En het gemeentehuis. En het was over een lengte van 4 kilometer... werd het uitgebreid, die brand. En uiteindelijk aan het eind van de avond... was gewoon van deze Vriezenveen eigenlijk een ruïne overgebleven. De volgende dag kwam Wilhelmina en Hendrik... Ja, de koningin en de prins kwam op bezoek... Er werden er ook nog uiteindelijk allerlei dekens uitgedeeld. Dit was ook een duidelijke vorm van...
5: Branddekens? Branddekens?
0: Nou nee, gewoon omdat er namelijk 16... Wat was het? 260 gezinnen stonden op straat.
5: Ja.
0: Die konden nergens heen. De grootste ramp werd voorkomen. Namelijk de fabriek die daar vlakbij was. Die konden ze behouden. Want anders hadden ze met z'n allen geen werk meer ook. En dat was nog een grotere ramp geweest. Nu konden ze alles weer opbouwen. Uiteindelijk was de ramptoerisme nog een andere grote ramp die daar ontstond. Want iedereen kwam kijken en daar moest de politie bij komen om dat allemaal in goede banen te leiden. Echt schrikbarend. Het is echt niet iets van de laatste tijd, ramptoerisme. Dat had je toen ook. Goed, wat nog meer?
5: Ja, in 2006 vertrok Ayaan Hirsi Ali uit de Tweede Kamer. En op diezelfde dag maakte minister Verdonk al bekend dat uit onderzoek was gebleken dat Ayaan Hirsi Ali vooralsnog wordt geacht nooit het Nederlanderschap te hebben verkregen.
0: Oh ja, die discussie.
5: Dat zijn allemaal toestanden allemaal. Ja, ze loopt nu al heel lang in Amerika volgens mij.
0: Ja, ze is bij zo'n denkgroep. Echt over de wereld. Nou, ze is bij die grote denkgroep, weet je wel. Ze weet wat er met de wereld moet gaan gebeuren. Oh nee, toch niet, hè. Zij ook. Maar goed, dat was een heel gedoe. En Geert Wilders had daar natuurlijk ook zijn ideetjes over. Dat het ook niet helemaal goed was. 1975... jawel, de Japanse Junko Tabai die bereikt als eerste vrouw de Mount Everest.
6: Junko Tabai was a Japanese mountaineer. She was the first woman to reach the summit of Mount Everest and the first woman to ascend all 7 summits by climbing the highest peak on every continent. She was considered a frail, weak child, but nevertheless she began mountain climbing at the age of 10, going on a class climbing trip to Mount Nasu.
0: Precies, daar begon het mee. Toen ze heel jong was, toen wilde ze eigenlijk gewoon de berg beklimmen en bedwingen. Uiteindelijk heeft ze op hoge leeftijd nog steeds bergbeklimmen beoefend. En ze zetten zich ook heel erg in voor de natuur. Want ja, bergbeklimmen en natuur, dat wordt steeds meer is ook een conflict. Hè? Want die bergbeklimmers laten nog wat rommel achter op de berg.
5: Ja,
0: dus daar
5: zeker.
0: Streed ze voor om dat goed te houden. Goed, wat nog meer?
5: Ja, dat was ook de eerste Oscar-uitreiking. Maar ik heb niet op Netflix staan wie dat was. Maar het was in 1929. Dus zo lang. Het is over 3 jaar.
0: Ja?
5: Is het dan de 100ste keer dat ze uitgereikt worden?
0: Ik heb daar volgens mij een fragment van. Maar goed, moet ik zoeken. Goed, had ik voor moeten bereiken.
5: Als 100 jaar geleden is.
0: Precies. De Beach Boys brengen hun Pet Sounds uit. En de Beach Boys hebben daar 10 maanden lang aan gewerkt. Het was een schrikbarend bedrag wat daarbij gemoeid was. Ze hadden 10 maanden aan gewerkt en ze hadden $70.000 uitgegeven. Deze Brian Wilson. Nee, het wordt toch een beetje zo. Zing eens zo. Hij bleef maar door. En maar om dat geluid van de Pet Sounds goed te laten klinken, had de Rubber Soul album van de Beatles had hij gehoord. En dat stimuleerde hem om ook een conceptalbum te maken. De Pet Sounds, ja, nou even een fragmentje.

0: Ja, het lijkt allemaal op elkaar. Het zijn allemaal verschillende nummers.
1: Is die liedzanger niet pas geleden overleden?
0: Brian Wilson, vorig jaar is overleden.
1: Ja, hè?
0: Ja, er is ook een hele mooie documentaire over hem. Dat hij door een journalist wordt rondgereden. En dan zie je dat hij echt wel een beetje, toch wel redelijk in de war is.
1: Ja, maar hij was wel de motor achter de...
0: De Beach Boys. Ja, zeker. Hij heeft eigenlijk alles geproduceerd. Van de 12 nummers, of van de 13 nummers, heeft hij de 12 gecomponeerd en geproduceerd. En het één nummer was instrumentaal. Dat had hij dan geloof ik niet gedaan. En ze gebruikten geluidseffecten van fietsbel, flessen, cola, blikjes. Ze gebruikten van alles om iets te maken wat echt apart was. En een concept album. Het grappige nog wel over het album Pet Sounds is dat op de voorkant van de album is dus hun te zien in een zoo, in een dierentuin. En dat ziet er als een vredeliefend iets uit. Dat je denkt, dat is het leukste, het aaien de dieren. Maar waarschijnlijk de witte geit, ja, de witte geit, zie je hem staan. Die scheen nogal opstandig te zijn en die hebben ze een paar keer een klap gegeven. Dus het personeel zei van, ja, ze hebben ze mishandeld.
1: Nou ja, dan kunnen we altijd daarna nog opeten, toch?
0: Oké, het moet weer wat gegeten worden. Vertel, wat dan
1: meer? Ja, wat had ik nog meer? In 2022, 4 jaar geleden inmiddels, trad er een totale maansverduistering op. Van alleen het begin was te zien in Nederland, maar in België. Maar deze verduistering is de 34e in de Saros-reeks. Vraag me niet wat dat is, ik heb geen idee.
0: Nee, precies. Nou goed, iets anders is, en dat moet het ook gevierd worden. Het is in 1948 dat Sjam Weisman...
1: Geim is dat.
0: Geiman.
1: Geim.
0: Geiman. Goed, die wordt Geim Weisman wordt gekozen door de eerste president van het Heilige Land. Het land der land, oftewel Israël. En nou goed, hij, in zijn vorige leven was hij scheikundige. En toen had hij een uitvinding gedaan. En dat werd later weer gebruikt bij aceton. En aceton kon dan weer mooi gebruikt worden bij wapens. Die dan natuurlijk gebruikt konden worden om het Heilige Land te beschermen. En hij werd een gelouterde wetenschapper. En omdat hij heel gelouterde wetenschapper kon, had hij gemakkelijk contacten met al die kabinetten. En is hij zo uiteindelijk naar voren geschoven om de zionistische zaken te bepleiten. Ja. En nou goed, er zijn nu nog wat loose ends die ze nog op moeten lossen daar in Israël. Maar dat is binnenkort ook gewoon klaar.
1: Dat piece is of cake.
0: Dat is gewoon echt. Als Nederland zich mee gaat bemoeien, dan is het zo klaar, joh.
1: En vandaag is ook de MacBook jarig. Want die is in 2006 die zich geïntroduceerd. En het is een van de best verkopende laptopcomputers van Apple. En 20 jaar geleden alweer. Moet je nagaan hoe hard dat gaat, hè? Want zelfs de computer zelf, dat begon allemaal zo'n beetje... Ik weet dat ik in 96 zo'n beetje, dat had ik wel mijn eerste computertje. Maar dat was toch allemaal met die zwarte schermen, met die groene lettertjes.
0: Ja. Commodore's
1: en die geluiden andere. Ook. Over, ja.
0: Dan moest je floppy disk erin klikken.
1: En dat dit nou allemaal kan, hè? Dus het blijft een mirakel.
0: Ja, en straks krijgen we de quantum computers. En dat schijnt echt... Dan krijgen we weer een omslag in de computergebruik. Dat schijnt echt zoiets bizar te zijn. En quantum, ik probeer er wel eens over te lezen, maar sorry.
1: Hoe lang kan het nog duren, denk je dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Want ik moet namelijk, als ik straks met pensioen ga, moet ik natuurlijk mijn laptop inleveren.
0: Ja.
1: En dan moet ik eens kijken wat ik ga doen. Nou, misschien een quantumcomputer, hè?
0: Ik heb geen idee of dat zomaar te realiseren valt. Maar dat schijnt echt het nieuwste van het nieuwste te zijn. En dan gaat het zo ongelooflijk snel. Ja, dan hoef je zelf niks meer te doen, denk ik. Nou goed, tot zover de geschiedenis. Straks onder andere nog een verjaardagje die we voor u hebben klaarstaan. Eerst natuurlijk de nieuwe single van de Editors. Ja, dat is alweer een tijdje geleden.

En natuurlijk, Papillon was een van die grote hits natuurlijk. Dit is over een nieuwe plaat, die heet Call It In. En ja, het is nu uit en er is ook een album aan te komen. Daar moet ik me even in verdiepen, maar dit is de nieuwe single. En ja, als je ze echt leuk vindt, ja, heel veel mensen vinden ze het ook leuk. Moet je gewoon naar Landgraaf gaan, want daar treden ze op 20 juni. En uiteindelijk gaan ze naar Brugge in België, Lokeren in België. En dan gaan ze zakken ze zo langzaam af naar Frankrijk. En dan hebben we het... dan gaan ze beginnen. De eerste rijden met je. Nog, maar ja, in ieder geval, ik zal zeggen, Landgraaf, 20 juni, daar spelen ze de Editors. Het is er weer tijd voor. Happy birthday de verjaardag. Zeker, we kijken ernaar. Hij is al van ons heen gegaan in 2010. En dan heb ik het over Bobbejaan Schoepen. En Bobbejaan Schoepen, ja, je moet lachen. Ik ken de man ook niet, Bobbejaan Schoepen. Maar hij is een zanger en hij komt uit België vandaan. En het begon allemaal met dit. Daar

0: Zonderbier, zeg maar.
1: Hij maakte allerlei muziek, leuke teksten. En ook in het buitenland was hij heel populair. Dit is oud, hè? Dit is uit de jaren 50 gewoon.
2: Wanneer was hij geboren?
1: 1925. In de jaren 50 was hij populair in het buitenland, in Nederland en België. Uiteindelijk, hij is echt van alle markten thuis. Hij is entertainment, acteur, kunstfluiter, gitarist. Nou goed.
2: Hij heeft echt zo'n stem als van het Polygoonjournaal.
1: Ja, zo'n stem heeft. Is het een beetje oud. Maar goed, uiteindelijk is hij zelfs naar Zuid-Afrika geweest. Hij is echt een bijzondere man. Hij is in Amerika geweest. Ed Sullivan Show is hij ook geweest. België heeft hij nog het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigd in 1958. Toen uiteindelijk merkte hij dat al die gasten, al die tenteigenaren, al die cafés, die vroegen heel veel geld aan hem dat hij daar mocht optreden. Toen dacht ik, daar heb ik geen zin meer. Ik koop een circus tent.
2: Vroegen ze geld aan hem om op te treden? Wat raar.
1: Dat was toen blijkbaar in die tijd. Daar was er zat van. Dus hij zei van, ik koop een eigen circus tent. Daar ging hij mee rond reizen.
2: Oh.
1: In die circus tent. En daar bood hij allerlei dingen aan. Tot een gegeven moment, in 59 kocht hij in lichte taart een kasteel. Nee, goed, hij kocht daar een landgoed. Abbroek heette dat. 30 hectare, een beetje moerassig, maar goed, ik denk, daar kan ik wel iets mee. En daar heeft hij uiteindelijk Bobbejaanland gemaakt.
2: Oh!
1: Want daar kennen we hem van. Bobbejaanland.
2: Oh,
1: maar
2: ja.
1: Het is eigenlijk Bobbejaan Schoepen. Zo is de artiest.
2: Oh, wat grappig.
1: De Bobbejaanland bestaat nog steeds en daar kan je van alles beleven. Maar het begon eigenlijk met een theaterzaal van 1200 personen. En daar begon het bij.
2: Goed, oh, wat leuk.
1: Wat een geschiedenis. Ja,
2: jij haalt de wind uit mijn zeilen met zo'n verhaal.
1: Ja.
2: In 1827 was de geboortejaar van Pierre Cuypers. Pierre Cuypers was een Nederlandse architect. Hij is in 1921 overleden.
1: Ja.
2: Maar zijn naam wordt vaak in één adem genoemd met het Rijksmuseumgebouw.
1: Ja.
2: Dat ken je dat? Het Centraal Station. Bij de Amsterdam, maar hij was ook een architect van kerken. Hij onderwierp meer dan 100 kerken, waarvan ongeveer 70 werden gebouwd. En zijn eerste kerk was de San Salvatore-kerk, gebouwd in Oefeld. Maar ja, helaas, die is door oorlogsgeweld verloren geraakt in de Tweede Wereldoorlog. En, maar het jaar 2007-2008 werd uitgeroepen tot het Cuypersjaar, ter gelegenheid van zijn 180ste verjaardag. Dus ik denk haast wel dat volgend jaar waarschijnlijk wel weer een Cuypersjaar zal worden.
1: Ja, dat denk ik.
2: Ja.
1: Goed. 1905 werd hij geboren. Hij heeft voor de filmwereld heel veel betekend. Henry Ford.
2: Ja.
1: De vader van Jane Fonda. Deze Henry Fonda, die overleed in 82. Hij heeft onder andere in Mr. Robertson, 12 Angry Men heeft hij gespeeld. Maar natuurlijk was hij echt werelds gewoon in Once Upon a Time in the West. Daar speelde hij toch wel een hele foute gast. Die gast door die mondharmonica liet ademen. En uiteindelijk, ja, The Longest Day zat hij ook in. Many men will pass this way. Zeker. Many men will count the hours. Maar goed, hij werd 89, dus dat is een mooie leeftijd.
2: Nou, het is ook wel leuk om te melden dat hij een jaar voor zijn overlijden was hij samen met Catherine Hepburn.
1: Ja.
2: En zijn dochter Jane Fonda was hier te zien in de film On Golden Pond.
1: Okay.
2: Dat is ook wel een bijzonder iets geweest. Ja, wie ook vandaag de geboortejaar heeft, in 1919, was Liberace. Dat is een Amerikaanse pianist. En hij kwam in 2013 kwam zijn film Behind the Candelabra uit. En hij was hij heeft altijd ontkend dat hij gay was. Maar dat was hij gewoon wel.
1: Ja.
2: En in die film kwam het ook wel heel duidelijk uit. En dat was dan, die film was er gespeeld door Michael Douglas. En het grappige is, Matt Damon die speelde daar zijn vriend Thorsten. Ze waren allebei niet gay.
1: Nee.
2: Maar ondertussen, echt van al die glamour en zo. En hij heeft ook heel veel in Las Vegas opgetreden en zo.
1: Ja, dat
2: was die man met die lange jassen en zo.
1: Ja, met die veren.
2: Al die ringen aan zijn vingers.
1: Ja,
2: en,
1: echt overdreven. Volgens mij was het een inspiratiebron van onder andere Geert Joling.
2: Ja, ik denk het ook wel.
1: De tops of zoiets. De
2: toppers.
1: De toppers.
2: Ja,
1: ook een beetje inspiratie toen zij ging optreden. Nou goed, hij is vandaag 80 geworden. Robert Fripp. En Robert Fripp is van Crimson. King Crimson. Dat een beetje symfonische rockmuziek wat in de jaren 70, jaren 60, 70 uitkwam. Hij begon eerst met League of Gentlemen. Dat uiteindelijk werd het omgevormd naar dus King Crimson. En uiteindelijk zijn ze bekend geworden door In Court of the King Crimson, dat is echt het meest populaire album van deze band. Er is later nog weer een nieuwe festival gemaakt met onder andere Steve Wilson. Die is van Porcupine Tree. Dat is ook een grootheid in de wereld. Hij is verder ook solo gegaan en heeft met heel veel grote sterren gewerkt. Bowie, Brian Eno. En 2015 heeft hij nog met David Cross muziek gemaakt. Dus nou, die man is nog goed bezig. Ja. Vertel.
2: Vandaag is ook Janet Damita Jo Jackson is jarig.
1: Yep.
2: Ze wordt vandaag 60.
1: Ja.
2: En zij was dus het jongste kind van de Jackson family. En ze brak pas muzikaal door in 1986. Hè? Maar volgens het magazine Billboard was ze behoorst tot de 10 succesvolste artiesten in de geschiedenis. En de choreografie en die videoclips waren natuurlijk helemaal fantastisch. En ze is samen met Bruce Springsteen en Barbara Streisand de enige soloartiest met nummer 1 studioalbums in de Verenigde Staten in 4 verschillende decennia.
1: Zo.
2: Dus de jaren 80, 90, 00. Ik hoor hier een Jolandekeuze aankomen, ja, denk ik.
1: Daar was ik al een beetje bang voor.
2: Nou ja, ik kan ook eentje doen van waar jij het net over had, over de Beach.
1: De Beach Boys.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook wel weer grappig voor. Kan wel weer gebruiken.
2: Good Vibrations met of zo, regen. Weet je wel.
1: Ja, goed, over Janet Jackson wil ik nog toevoegen. Dat ze uit een gezin komt van 10 kinderen.
2: Ja.
1: En die zijn grootgebracht in een huis met 2 slaapkamers.
2: Ja, erg hè.
1: En goed, uiteindelijk de vader, die was zelf ook een muzikant. Maar die vond uiteindelijk dat zij ook wel in de spotlight terecht moest komen. Zij is zeg maar, op de 16e kwam het eerste album uit. En dat is grappig, dat was echt nog een meisje. Dat heette gewoon Janet Jackson. Dit was daarop te vinden. Was echt een wat grotere hit. Young Love. Wij draaiden toen regelmatig op de Piraat toen nog. Uiteindelijk heeft ze ook nog in een paar afleveringen van The Love Boat gezeten.
0: Exciting and...
3: I'm gonna be very careful.
4: I like that a lot better. I'm Delia Parks.
5: Isaac Washington. You look familiar to me. Do I know you?
4: Well, you might have seen me. I'm an actress. I did a few pictures and a couple of commercials.
5: Oh. If I were a producer,
1: echt, wat een stemmetje heeft ze daar nog. Een heel klein stemmetje. Het was gewoon een heel klein meisje ook nog. Ze was toen volgens mij 12 of zo, of 13, dat ze daar in die loveboat speelde. Maar goed, uiteindelijk, What Have You Done For Me Lately? Dat was natuurlijk haar grote doorbraak, ja, in Nederland.
2: Dat is ook een fijn nummer ook.
1: Ja. Zeker. 60 jaar oud en een zoncarrière achter de rug. Ongelooflijk.
2: Ja, en is ook zeer bekend van dat Nipplegate, hè?
1: Nipplegate, ja. Met Justin Timberlake. Ja. Ja, dat was een bijzondere ervaring.
2: Justin Timberlake.
1: Tot zover de verjaardag. En straks misschien nog een verloren verjaardag. Maar eerst even muziek, dames en heren. Ja, een moment confus. See man. Stay for something. Blijf leven hangen. Straks de Zandvoortse berichten. Is een reden om te blijven hangen.

0: een dramatiek, wat een overgave aan C-Mac. En het heet Stay for Zanting. Het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren.
1: Het nieuws gaat beginnen.
0: Zeker, de eerste paragraaf van het coalitieakkoord zijn geschreven. De oudere partij Jong Zandvoort en VVD. Patrick Berg van OPZ zei dat tijdens de raadsvergadering is de eerste keer dat ze bij elkaar kwamen. En nou goed, Fred Teve heeft natuurlijk, is bij deze mensen aangesloten. Heeft met ze gepraat om te kijken wie bij elkaar past. Nou goed, er zijn een aantal mensen zijn al, zeg maar, die hebben de eten afgenomen. En die hebben al, zijn al ingezworen. En, en uiteindelijk moet er nu nog even een screening worden voor diverse commissieleden. Moet er nog even een screening komen. Want er kan natuurlijk altijd wat ellende nog tevoorschijn komen. Dus daar moeten ze nog gaan kijken. En dan hebben ze binnenkort, gaan ze nog wat meer namen noemen. Ze noemden in de Zandvoortse krant heel veel namen. Onder andere Jim Kerr, Harry Lemmens en Kim Currensen. Die hebben zeg maar ook al bloemen gekregen. Maar er waren veel meer mensen. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar goed, die zijn al genoemd. Die daar gaan samenwerken.
2: Die zijn genomineerd.
0: Die gaan ons Zandvoort besturen natuurlijk.
2: Die blijven in de raad.
0: Ja, die blijven in de raad.
2: Ja, we moeten toch, de wethouders moeten nog bekendgemaakt worden. Daar ben ik helemaal benieuwd naar.
0: Ja, daar moeten wij
2: natuurlijk direct mee werken. Ja. Het is morgen, is het 17 mei uiteraard. Maar er is dan van 11 tot 4 uur georganiseerd IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met het Juttes Museum een zee-evenement voor jong en oud. Dus als je bij de rotonde naar beneden gaat, daar kunnen kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen meedoen aan activiteiten. Met je voet in het zand ontdek je echt alles over het zeeleven en kennis met Noordzee vissoorten. Het is ook nog zo dat er volgens mij nog wordt gereden met de korvisser om 12 uur. Er wordt er gevist met een kornet. En samen met, wat is dan een kor? Netto dan, hè? Dat is geen eitje wat naar vis smaakt.
0: Nee.
2: Nou ja. Maar samen met de kinderen trekt de korvisser een speciaal sleepnet vanaf het strand door de zee. En dan gaan we ze met de allen toe kijken wat er allemaal uitkomt. En er wordt van alles verteld. En de vrijwilligers van IVN staan met partytenten op het strand vlak voor de rotonde. Dus ga gewoon even langs. Even kijken hoe en wat.
0: Nou, lijkt me een goed idee. Goed, Wendy Moore is te zien en te horen tijdens de popronde. En de popronde is iets wat door heel Nederland heen trekt. Dat begint in september. Eindigt ergens in november, geloof ik, of december. En het gaat dan, in elke plaats doen ze aan. En in die plaats in Alkmaar bijvoorbeeld. Ik ga elk jaar heen met een aantal vrienden om daar even te kijken. Dat nieuwe talent van Nederland te bekijken. Vorig jaar was daar Bodine Monet. En die kwam ook uit Zandvoort. En Wendy Moore is nu dus ingetekend. Ze heeft zich elk jaar al opgegeven de afgelopen jaar. Ze zagen het niet zitten met haar, maar nu zien ze haar wel zitten. En klopt ook, want ze heeft flink aan de weg getimmerd. Ze heeft al heel veel optredens gedaan. Het is bijna niet meer nodig, zou je bijna denken, om mee te gaan. Maar goed, zo komt ze op rare plekken waar je normaal niet speelt. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat Bodine Monet speelde in de bibliotheek in Alkmaar. Oh. En die doet, het is heel rustgevende muziek. Ik val erbij in slaap, dus misschien is dat te goed, maar ook weer niet, denk ik. Maar Wendy Moore is wat steviger. Daar zit even wat meer rock in. Dus, maar goed, Wendy Moore schijnt er ook nog hier bij ZFM ook nog een keer gaan optreden. En dat, Jaap regelt dat vast wel weer. Maar goed, het is leuk om te horen. En ik ga zeker bekijken in Alkmaar als het daar langs komt.
2: Morgenmiddag om 2 uur geeft Wim Wertheim, kolonel buitendienst, een lezing over het Nederlandse militaire inzet in het Midden-Oosten in het Zandvoorts Museum. Hij bespreekt missies van de afgelopen 80 jaar, van vredesoperaties tot oorlogssituaties. Dus ik zou zeggen, je kan kaarten bestellen via zandvoortsmuseum.nl. Of je kan ze bij de balie van het museum bestellen. Die kosten 10 euro. Maar dat vind ik dan wel flauw. Exclusief museum entree. Ik denk, nou.
0: Ja.
2: Zeg dan gewoon dat die kaarten 15 euro zijn. En dan kan je ook gratis het museum in. Dat is veel wervender, vind ik.
0: Ja, er komen altijd weer wat kosten bij. Je wil zo min mogelijke prijs wil je laten zien. Maar dan komen nog administratie, voorrijkosten. Ja. En de hele
2: parkeerkosten natuurlijk.
0: Parkeerkosten komen er ook nog bij. Ja, die vermelden ze ook niet. Ja, dan kwam je de treinkosten. Goed, veel onderdelen van het racefestival zijn bekend geraakt. Rob Langenberg is de organisatie van Zandvoort Beyond. En die heeft er heel veel werk aan gehad. Het is nu bijna alle vergunningen zijn ingediend. Het is nu nog fine-tunen. En dat is best nog wel een paar maandjes werk om dat voor elkaar te krijgen. Want het is natuurlijk de week voor dat ze gaan racen, is natuurlijk is er van alles te doen om wat extra aandacht te geven. En dat de horeca en de mensen hier in Zandvoort er ook iets in hebben. Niet alleen het weekend. Want de Formule 1 is natuurlijk een gesloten circuit. Waar ze eigenlijk alles met elkaar regelen. En het is leuk dat de buitenstaanders ook nog iets aan verdienen. Dus daar hebben ze nu goed iets omheen gerealiseerd. Onder andere de zeepkistenrace op 16 augustus. Dus de Oranjestraat. En dan heb je onder andere de filmavond op 17 augustus. 18 augustus de bingo, race bingo. Daar kunnen 100 mensen bij komen. En verder is openluchtbioscoop. Nou, je moet maar even kijken op Zandvoort Beyond, geloof ik. En het racefestival. En onder andere gaan er nog wat artiesten optreden. Vorig jaar was natuurlijk Yves Behrens te horen en Walter Kroes. Dat waren grote namen. En die zijn steeds groter geworden afgelopen jaar. Die spelen dit jaar niet, maar er komen vast wel anderen die ook wel leuk zijn om te horen.
2: Goed, ja, zeker.
0: Tot zover de Zandvoortsberichten.
2: Ja, zeker.
0: Zeker. Nou, straks de Jolandekeuze wordt toch naast de gezoek naar wat gaan we dan doen. Doen we eerst even pure dramatiek op de radio. Nieuwe single van Back!

0: sfeervolle muziek van Beck. Ja, die stem heeft altijd iets in zich, hè. Dat Lonesome Ride, die bij Tupac leeft. En straks hebben we die landenkeuze. En jawel, het is Janet Jackson geworden. Hoe kan het ook anders? Ja. Zij is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 60 nog maar, hè. En dan zou je denken, sommige artiesten zijn al in de 80. Zij kan gewoon nog 20 jaar mee, hoewel...
1: Ze gaat al 40 jaar mee gewoon, hè. Muziek in 4 decades. Ja. Ongelooflijk.
0: Dat is gewoon bizar, gewoon. Ja. Goed, ik heb nog een stukje geschiedenis staan. Dat gaat terug naar 2003. En het wordt elk jaar nog weer herdacht, eigenlijk.
2: Morocco's 21st century day of terror is remembered every May the 16th. It's 10 years since Casablanca was rocked by 5 explosions in 20 minutes, killing 45 people and injuring over 100. The country's
0: en het maf is, ik ben natuurlijk op vakantie geweest in Marokko en ook in Casablanca geweest. Dus wie weet ben ik op plekken geweest waar deze bomaanslagen waren gepleegd. Ja, in korte tijd werden er flinke wat bomaanslagen gepleegd en ook mensen met de mes bewerkt. En uiteindelijk zijn er 33 burgers en 12 terroristen daarbij om het leven gekomen. Er zijn allerlei beschrijvingen bij, die zou ik je besparen. Maar onder andere gingen ze drukke hotels binnen, in drukke centrums gingen ze mensen te lijf. Ze lieten bommen afgaan. Nou, uiteindelijk is hier uit voortgekomen dat er 2000 verdachte moslim-extremisten zijn opgepakt.
1: 12.000, wauw.
0: 12.000 rechtszaken zijn er geweest. 12.000 rechtszaken. Uiteindelijk zijn er 700 veroordelingen uit voortgekomen. En uiteindelijk hebben ze nog echt de man die daarvoor verantwoordelijk is geweest... hebben ze nog nooit echt kunnen pakken. Mm. En die wordt namelijk ook in verband gebracht met de aanslag in Londen in 2005. En dan gaat het over Mohamed Al-Gharbi. En die is 45 jaar oud. Die is nog steeds, die loopt nog steeds vrij rond. Vanochtend hoor ik ook weer dat er een Irakeense terrorist ook opgepakt was. Dus er zijn wel mensen aan het oppakken. Maar met deze rechtszaak hebben ze zoveel kwaad bloed gezet... dat dit ook weer een reactie geeft. Omdat ze namelijk heel veel mensen hebben opgepakt... die er niks mee te maken hadden.
1: Oh.
0: Die alleen maar het gedachtegoed... hadden van deze moslim-extremisten, maar geen uitvoering gaven aan iets. Dus die werd ook opgepakt. Die kregen ook gevangenisstraf. Dus het is een kettingreactie van alle ellende.
1: Vreselijk. Ja. Ja, het doet me ook een beetje denken aan... je hebt natuurlijk ook die film van dat Hotel Mumbai of zo. Dat ook van die terroristen daar dat hele hotel ingingen. Er is ook een film van gemaakt.
0: Oké.
1: Dat zeg je niet.
0: Ja, in eerste instantie zegt me wel iets, maar hoe het precies gegaan is, weet ik niet.
1: Nee.
0: Oké.
1: Maar ja, we gaan weer terug naar de opmerkelijke berichten.
0: Ja?
1: Er was een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol. Die is afgelopen zaterdag uren vertraagd door een bommelding. De aanleiding was een dreigende tekst. Die was zichtbaar via een wifi-naam aan boord van het toestel. En wat was die wifi-hotspot-naam nou? Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Dat was de naam van.
0: God.
1: Lekker slim. Ja. Dus daarom werd een grootschalige veiligheidsoperatie opgetuigd. Het vliegtuig werd ontruimd en volledig gecontroleerd. En uiteindelijk werd er helemaal niets verdacht gevonden. Maar ja, de Spaanse media die zeggen... ja, we nemen meldingen altijd serieus.
0: Ja.
1: En de passagiers moesten uren wachten... Maar ze zeiden ook... we hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen... in nauwe samenwerking met Spanje. Dus veiligheid staat voorop.
0: Ja.
1: Maar ja, wie verantwoordelijk is voor de hotspot is niet bekend. Maar het is ook nog onduidelijk... of de persoon in kwestie gevolgen kan verwachten. Ja, dat jij je aanlogt op een hotspot. Ja,

0: 60 jaar oud wordt Janet Jackson. What have you done for me lately? Dat was een van de grote doorbraak. Wij bij de Radio Piraten draaien al veel eerder Love and My Best Friend. En Young Love is ook een van die grote hits die ze had destijds.
1: En dit, dit was toch Donny Osmond? Young Love.
0: Nee, dat was weer een andere Young Love. Je hebt zoveel natuurlijk. Goed, ik heb nog steeds een paar verjaardagen gestaan. En ja, we hadden net alleen nadigheid. Maar het is ook wel weer leuk om iemand gewoon aandacht te geven die een beetje humor heeft. Milton Jones wordt vandaag 62, een Britse komiek. Hij is bekend van de droge en absurde humor. Bekend van one-liners. Hij kreeg in 96, toen hij net bezig was een jaartje, kreeg hij een prijs voor beste nieuwkomer. Ik ken hem ook van BBC-programma Mock of the Week. Even een fragmentje.
2: I couldn't sleep last night, I was too hot. Then the smoke alarm went off. Put it on snooze. Then the phone went off. Picked it up, a voice said, can you speak? I said, how did you think this conversation was going to work? And I recognized the voice of my mother, the very woman who taught me to speak in the first place. She said, listen, it's your dad. I said, that is the worst impression. Do you ever have a conversation with someone and towards the end they say, well, I'll let you go. You think, yeah, thanks. Oh, I see what you're saying. You're trying to make me think that you think that I've got better things to do.
0: Ja, zeker. Milton Jones, grappig. Je moet even heel snel luisteren, maar hij zit wel leuke stukjes in.
1: Hij doet wel heel erg denken aan die mannen van Monty Python.
0: Ja, door die stem.
1: Ja. Dus
0: wel, dat, ja, goed.
1: Grappig.
0: Ja, goed. Ja. Wat nog meer?
1: Ja, er was een vrouw. En die normaal als je het warm bent, je zet een ventilator aan of je doet de deur open of wat dan ook. Maar er was een mevrouw en de hitte hield niet meer vol. Toen heeft ze eigenlijk een oplossing bedacht waar niemand om had gevraagd. Maar ze heeft een cementen zwembad gebouwd boven haar slaapkamer.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dat klinkt, kan dat wel?
1: Ja, blijkbaar. Nou ja, iedereen zou denken aan een barbecue of een terrasje of helemaal niets. Maar zij zegt, hier komt een zwembad. Ja. Nul angst voor lekkages, het gewicht van water of op een dag wakker worden en ontdekken dat je slaapkamer onder water staat. Dus nou ja, dat ziet er goed uit. Het is geen diep zwembad hoor. Het is, ik denk misschien 40, 50 centimeter.
0: Ja, maar weet je hoeveel water
1: er even gaat heel veel water in, ja.
0: Ik weet nog wel dat ik een rubber zwembad kocht bij de... Nou, een of andere van die goedkope troep, weet je wel. En die hebben toen

0: in de tuin neergezet. En daar gingen we water in doen. Jezus, dat duurde uren bijna gewoon voordat het helemaal vol was.
1: Ja.
0: En ook nog wel koud. Moet er ook nog warm water bij? Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen.
1: Nee. Het warm valt op door de zon.
0: Ja, wat wel altijd leuk is om, zeg maar, om een zwembad te creëren, is eigenlijk gewoon de papierbak leeg te gooien. De papierbak, de blauwe bak, want die is niet zo vies. Weet je, want die andere bakken zijn ook hartstikke vies.
1: Ja, maar dan worden ze wel schoon, hè?
0: Ja, en uiteindelijk zeg maar daar water in te laten lopen en dan in de papierbak te gaan zitten. Ik heb dat een paar keer gedaan. Mijn zoon begon er ooit mee. En het is wel even, je moet even je... je kan het ook niet heel dik zijn, hè, dat is waar. Maar goed, je moet eigenlijk die knieën even naar boven. En dan kan je het echt inzetten. Dan kan je de klep ook dicht doen. Heerlijk. En zeker in de zomer blijft het water ook wel een tijdje warm nog wel. Dat is ook wel weer geil.
1: Ja.
0: Goed, dames en heren. Zeker even wat tips hier om even af te koelen in deze hete, snikhete zomer. Hé, hij is nog niet begonnen, hè?
1: Je moet beginnen, joh.
0: Je moet ook beginnen, zeg. Een beetje vertrouwen erin hebben. Oké, wat hebben we hier bij Toebak Leeft in de zaterdagmorgen? Wolf Alice. Witte paarden. I don't know.

0: Wolf Palace timmer al een ruime tijd aan de weg. Het schijnt een bijzondere band te zijn. Ik heb een aantal nummers van hun gedraaid ook. Zeker, ik ben ook wel een fan. En mocht je ze ook leuk vinden, dan kan dat Hilvarenbeek 13 juni komen, zeg. En onder andere ook Rostelaar in België, dat is 3 juli. En daarna gaan ze naar Mexico stad. Dus dan moet je opschieten, anders voordat je weet, dan mis je ze, zeg maar. Goed, er was toch wat opheffen over een of andere Kamerlid. Hoe ging dat ook alweer?
1: Een Kamerlid dat een oproep doet geweld te gebruiken tegen Palestijnse asielzoekers. Woorden uit de mond van Gidi Markussauer. Tijdens een interview met een journalist van Left Laser eerder deze week. En ze worden in Den Haag door partijen van links tot rechts fel afgekeurd. Inmiddels is er ook aangifte tegen Markussauer gedaan door The Rights Forum.
0: Zeker. Nou, gisteren in het televisieprogramma, wat was het ook weer bij RTL Late Nights, sprak de interviewer nog even met hoe kwam het nou? Heb je hem uitgedacht? Hij zegt nee, hij kwam zelf al met deze woorden. En waar ging het ook precies om?
2: Het gaat om deze uitspraken die hij deed over Palestijnen die naar Nederland willen komen.
3: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld... Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden.
0: En dan denk je bij jezelf, wat zegt hij nou? En de interviewer van Left Laser, dat is een beetje een communistische omroep. Nou ja, het schijnt een beetje voor een grapje te zijn, ook dat hij dat zo noemt. Maar die vroeg, wat bedoel je nou? Nog meer geweld dan Israël op ze pleegt met bommen en zo. Ja, met nog meer geweld moeten ze terugsturen. Wat? Nou ja, goed, later probeer deze man deze Markussauer nog een beetje recht te zetten. Dat lukte natuurlijk niet helemaal meer. Hij had het wat charmanter moeten zeggen. De man is echt zwaar in de war gewoon. Maar goed, de man komt uit de PVV. Daar ben je nog wel gewend van.
4: Dit is zijn Waterloo.
0: Ja,
4: misschien wel, hè?
0: Ja, nee, hoor. Nederland heeft niet zo'n heel erg duidelijke mening tegenover de Israël. Dus daar komen we mee weg.
4: Ik vind toch ook, hè, oproepen tot geweld door Kamerleden, ik vind dat niet kunnen.
0: Nee.
4: En ik vind ook zeker van, want die blonde man, ja? Hè, meneer Wilders, ja? die zit dan bij een demonstratie ergens. Gewoon te zeggen: ja, je hebt gelijk, het zou niet pikken. Terwijl het uit Den Haag komt. Dat asielzoekers verdeeld moeten worden, hè? Yeah. Het spreidingsbeleid.
0: Yeah.
4: En hij komt daar ook weer mee weg, weet je wel. Ik vind dat gewoon niet kunnen.
0: Het is gewoon stennismakerij. En uiteindelijk zie je wat er van komt. Gaan dingen in de brand. Dit is echt te gênant voor woorden.
4: Ja, ik vind dat gruwelijk.
0: En bepaalde mensen proberen nog een beetje te demonstreren. Lukt niet, want ik krijg nog even die stennismakerij personen nog bij. Dus het is ook niet duidelijk, het beleid in Nederland. Dat is ook zeker waar. Maar om zo te reageren erop. Nee, daar heeft iedereen al zijn zegje over gedaan, denk ik.
4: Ja.
0: Dat kan bijna niet anders. Maar goed, het maf is wel dat gisteren de Nakbar werd herdacht. Ik vond dat toch wel een beetje antisemitisme, dacht ik zelf zo.
4: De Nakbar.
0: De Nakbar.
4: Legt mij uit.
0: Nou, dat is 1948 was dat. Wat was het? 700.000 Palestijnen van een land werden weggebonjourd.
4: Oh,
0: omdat het heilige land, die hadden recht om het land daar te maken. En ze hadden toch hele goede afspraken gemaakt om het land goed te verdelen. En die moesten weg. Sommige Palestijnen het land wel goed verkocht. Anderen werden gewoon weggebonjourd. Daar werd bij stilgestaan. Ik dacht echt van, dat kan toch niet? Dat is toch antisemitisme? Dan geef je eigenlijk de Joden de schuld dat ze dit hebben gedaan. Dus ik was daar zo apart. Maar,
4: eigenlijk gebeurt dan hetzelfde bij de Palestijnen als dat mensen die in de oorlog weer terugkeren naar een huis, die het zowaar overleefd hebben, die hun appartementen kwijt zijn geraakt en zo. Hè?
0: Ja, klopt. Ja,
4: dus
0: Het is, het is een beetje...
4: Wat gij niet wilt, u geschiet. Dat zei Jezus. Hè? En die hangen zij niet aan natuurlijk.
0: Een beetje in een spagaat zitten we momenteel een beetje. Ja. Maar goed, ik vind het wel mooi dat herdacht wordt. Natuurlijk, daar moeten we zeker bij stilstaan. Dat is bizar wat daar overkomen is. En daar zitten we nog steeds in de Nakbar. Hè? Het is niet over. Dat is nog steeds niet over. Maar goed, heb jij nog als afsluiter nog iets?
4: Ja, de Nederlandse backpacker van 21 jaar, die is in Panama geweest. Hij kwam terug van een lange rondreis door Zuid-Amerika en hij meldde zich kort na aankomst in Panama stad met symptomen van hoge koorts,
0: hoesten,
4: uitgeslagen huiduitslag. En de arts stelde dus de diagnose mazelen. Vervolgens is de jonge Nederlander in isolatie geplaatst. En het is voor het eerst in lange tijd dat deze ziekte in Midden-Amerika opduikt. En ze hebben wel heel snel gereageerd in Panama. En ze zijn nu echt op zoek om te kijken waar hij gereisd heeft. Wie waren er met hem? Wie waren in de buurt? En die worden er allemaal gewaarschuwd en ze krijgen gelijk een prik in hun mik.
0: Oh, een prik in hun mik. Oké. Okay.
4: Nou, dus ze zijn wel heel goed. Hoor. Noodteams sporen echt iedereen op die met hem in contact is geweest. En ja, in Nederland zeiden ze al de familie van ja, ze had zich niet laten vaccineren. En als je dan zo ziek wordt, hè, dan is het toch wel een duidelijke reden dat je je misschien wel even moet laten vaccineren.
0: Had veel erger kunnen zijn.
4: Ja, en in 2025 onderzocht Panama ook nog 184 verdachte gevallen. Maar die waren allemaal negatief. Maar inwoners worden nog weer met klem opgeroepen. Laat je dan vaccineren. Het is zo kleine moeite en je wordt zo verschrikkelijk ziek als je het niet doet.
0: Soms krijg je toch weer verhalen van mensen die toch een bepaalde beslissing hebben genomen dat ze door die vaccinatie... Nou goed, ja,
4: komt
0: we hebben toch momenteel
4: ebola
0: komt weer tevoorschijn en het handtasvirus. Handtasvirus, natuurlijk, wat in je handtas, dat moet je ook niet meenemen, moet je thuis laten.
4: Ja.
0: Goed, laatste plaatje voor 10 uur. Dit was Toepakleef weer.
4: Ja, het was weer gezellig.
0: Het was
4: volgende
0: weer gezellig.
4: Week.
0: Ik heb genoten. Heeft u thuis ook genoten?
4: Ik hoop het.
0: Dat
4: laat het ons weten.
0: Weer. Dan doen we volgende week doen we het gewoon weer. Ja, goed, Nederlands beentje. Friday, lastig hoor, op zaterdag om dat te draaien. Golden Years, hoi!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, daar zijn we weer. Excuus, goedemorgen Zandvoort. De muziek is weer van Maya Kopp. Maya, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb vandaag allemaal eendagsvliegen meegenomen.
1: Eendagsvliegen?
2: Wat, ja, wat zijn dat? Van die mensen die een hit hebben gemaakt en vervolgens in het niets opgegaan.
1: Oké, okay, nou, we gaan het zeker hebben over muziek met Edwin Keur. Doen we het 2 uur. We gaan eerst praten met Frank Breukelman van het carrièreplatform CVSTER. CVSTER is het meer. Over een onderzoek wat ze gedaan hebben over fietsen. Fietsen naar, van Zandvoort naar je werk en andersom. Dan praten we met Anton Rauhorst, voorzitter Juttersmuseum, die inmiddels al aangeschoven is. Welkom. Van wat daar gebeurt tot aan de vrijwilligers ongeveer. Dan praten we nog met Marijtje Rutgers over Kogel in de Kont. Kogel in de Kont is een boek van Thijs Okkersen. En het is in 2005 uitgegeven en wordt nu verwerkt als toneelstuk. In de 2e uur praten wij met Gert-Jan Bluis. Afscheid als wethouder. Hij neemt afscheid, maar is nog niet weg, want er zijn nog geen nieuwe wethouders op 1 na. Dan praten we met Edwin Keur, fotograaf en DJ. En als laatste praten wij met Willem Strooman. Uiteraard over Classic Concert. Pianist Jaap Stok speelt Boudewijn de Groot. Ik ben zeer benieuwd. Als het goed is, is Frank Breukelman aan de lijn?
3: Zeker, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Allereerst, ik heb het onderzoek ook gezien en gelezen. Wat is CV-ster?
3: Ja, CV-ster is een online platform wat je eigenlijk helpt met het maken van bijvoorbeeld cv's en sollicitatiebrieven. Met allerlei handige templates, zodat je in ieder geval zeker weet dat je cv er netjes uitziet. En dat alles erin zit wat erin hoort te zitten. En je vindt allerlei tips op de website hoe je dat het beste aanpakt.
1: Als je zo'n bureau hebt, hoe combineer je dat met een onderzoek?
3: Hoe bedoelt u dat?
1: Nou, jullie zijn een bureau wat helpt met het maken van cv's, helpt met solliciteren. En nu komt er een onderzoek uit over fietsen.
3: Ja, hij is misschien net een beetje ver gezocht. Ik kan het me voorstellen. We doen eigenlijk iedere maand doen we een soortgelijk onderzoek. Of maken we in ieder geval een soortgelijk bericht. Waarbij in ieder geval de inhoud wel iets met werk. Of het werkende leven te maken moet hebben. In dit geval dachten we van er is zoveel te doen de laatste maanden rondom die brandstofprijzen. Dat we dachten we duiken hier eens een keer in.
1: Nou, het is een aardig onderzoek, want ik heb een plaatje gezien met groen, donkerblauw en lichtgeel. Het blijkt dat de gemiddelde afstand om te fietsen naar je werk in Zandvoort hoger ligt als normaal in Nederland.
3: Ja, in ieder geval iets hoger dan het gemiddelde van Noord-Holland, zeg maar. Als je het vergelijkt met heel Nederland is het eigenlijk vrij vergelijkbaar, want de gemiddelde woon-werkafstand in Nederland is ongeveer 20 kilometer. En in Zandvoort is dat 19,6. Dus dat komt eigenlijk nagenoeg overeen.
1: Oh, dus het valt eigenlijk wel mee als je in Zandvoort woont en naar je werk moet fietsen?
3: Ja, vergeleken met de rest van Nederland wel. Maar bijvoorbeeld de gemeenten zoals Amsterdam, Amstelveen, Alsmeer, daar is de afstand wel iets kleiner. En vergeleken met Bloemendaal bijvoorbeeld, Haarlem, is het nog best wel vergelijkbaar.
1: Ja, dat komt natuurlijk omdat mensen in die stad wonen. Maar die hebben natuurlijk ook mensen die van buiten Haarlem naar Haarlem moeten fietsen. Die fietsen ook.
3: Ja, dat klopt. Kijk, en het blijven natuurlijk gemiddelde. Hè? Dus een deel van die inwoners die zal daar zal die afstand wel zeker groter zijn. En die zullen ook dagelijks met de auto gaan. Maar de overgrote meerderheid die woont inderdaad gewoon in de eigen gemeente.
1: Nou blijkt dat 60% van de werknemers woont binnen de 15 kilometer.
3: Mm-hmm.
1: En 40% binnen de 10 kilometer. En toch pakt 25% de auto.
3: Ja, sterker nog, die 25% pakt de auto voor een stukje van 5 kilometer of minder. Ja.
1: Hebben ze daar ook een verklaring voor gegeven?
3: Ja. Nou, nee, niet dat ik kon vinden. Dus dan moet je aannames doen. Maar als ik wel naar mezelf bijvoorbeeld kijk, werd dan nu vanuit huis eigenlijk, dus dat geldt nu niet meer. Maar ik weet eerlijk gezegd ook toen ik nog wel zeg maar dagelijks naar kantoor ging, dat was ook, wat zal het zijn, 10, 15 minuten fietsen en toch pak je regelmatig de auto als het ook maar een klein beetje regent, zeg maar. Maar zelfs het stukje naar de supermarkt, wat dan misschien 5 minuten is, dan ben je toch al gauw uit een soort van gemakzucht.
1: Nou, ik zeg, het is gemakzucht, hè?
3: Ja, ben je toch geneigd, maar pak toch wel die auto, want voor je het weet moet je toch nog iets meer meenemen of dat soort dingen.
1: Of je wordt nat.
3: Of je wordt nat, hè?
1: Ja, dat kan ook.
3: Dat is het allerergste, ja.
1: Ja, dat vindt men het allerergste. Als je dit leest en je trekt hier conclusies uit, wordt het dan tijd voor een ga met de fiets campagne?
3: Ja, en ik denk dat de voorbije jaren zijn die campagnes er ook zeker wel geweest. Dus het is best wel grappig, hè, want Nederland is echt typisch een fietsland.
1: En toch gaan we met de auto.
3: Dat is wel bekend, maar als het dan toch om die stukjes naar het werk gaan, dan valt er nog best wel veel winst te behalen.
1: Aan de hand van dit onderzoek, hoe ga je dat dan bereiken?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet niet dat helemaal onze taak is. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat het zijn vanuit overheidswegen zijn er natuurlijk vaker dit soort campagnes geweest, inderdaad, van laat de auto wat vaker staan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het met dit soort campagnes dat het niet belerend wordt. Zo van, hey, je bent slecht bezig als je met de auto gaat of je moet nu met de fiets.
1: Nee, je zou het andersom moeten. Je zou het een beetje positief moeten doen. Hè? Ga met de fiets, wees sportief.
3: Ja, nou, wees sportief en... Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk altijd het meest geraakt als het om de portemonnee gaat. Dus daarom hebben we ook geprobeerd om dit nou door te vertalen naar wat bespaar je daar nou op jaarbasis mee door die auto gewoon wat vaker te laten staan. En dan zie je toch al, als je gewoon 5 dagen in de week naar je werk gaat en bij die gemiddelde zeg maar 20 kilometer, dan scheelt je dat gewoon 1200 tot 1600 euro op jaarbasis. Ja. En daar sta je denk ik... vaak niet bij stil als je elke dag dat kleine stukje rijdt, dan denk je dat valt wel mee. Maar als je dat het hele jaar optelt, dan daar kun je een keer van op vakantie, om het zo maar te zeggen.
1: Maar dat moet wel een fietsvakantie worden.
3: Het kan wel een fietsvakantie worden, dan kun je misschien wel 2 of 3 keer op
1: vakantie. Dan kun je wel 3 keer op vakantie.
3: Ja, ja precies. Nee, dus ik denk als je het een beetje zo insteekt van wat bespaar je, wat zou je er anders mee kunnen doen?
1: Nou, dat is...
3: De tijdswinst van een stukje van 10 kilometer wat je met de auto gaat in plaats van de fiets, ja, die is natuurlijk heel beperkt. Want je moet nog weer een parkeerplek zoeken. Die staat eens een keer in de file of voor een stoplicht. Dus al met al is de fiets vaak niet eens per se. Hè, ben je niet per se langer onderweg en het bespaart je gewoon een hoop geld.
1: Nou, wat ik ook verrassend vond was dat de onkostenvergoeding gewoon doorgaat.
3: Ja, klopt.
1: Maar
3: ja,
1: hoe zit dat dan?
3: Nou, de onkosten, zeg maar de reiskostenvergoeding, dat staat volledig los van hoe ver jij van het werk woont of hoe je naar het werk gaat. Dus je hoeft echt niet bij je werkgever aan te kunnen tonen dat jij dagelijks met de auto komt. Dus ook als jij gewoon de fiets naar het werk gaat, dan kun je gewoon, als je werkgever dat tenminste uitkeert, kun je gewoon die reiskostenvergoeding krijgen.
1: Dus dan bespaar je en 1200 euro en je krijgt ook nog de 25 cent kilometer tegenwoordig.
3: Ja, precies.
1: Nou, nog meer reden om op de fiets te gaan.
3: Het is niet dat dan inderdaad wegvalt ten opzichte van wanneer je met de auto gaat. Nee,
1: ja. We hadden het net even over campagne voeren. Zou het wat voor de provincie zijn?
3: Ja, misschien wel. Kijk, je ziet wel dat het in de Randstad vallen die afstanden nog relatief mee. Dus dan zou je zou dat natuurlijk kunnen benadrukken. Van, goh, je woont hier toch al relatief dicht bij je werk. Ga dan eens wat vaker op de fiets. Ja, waarom niet?
1: En gaan jullie dat ook aanbrengen bij de provincie?
3: Nee, zover zijn we daar nog niet mee. Dus dat is gewoon een campagne om eens in kaart te brengen wat nou hoe het ervoor staat.
1: Maar ik vraag dit omdat het natuurlijk een goed onderzoek is waar iets uitkomt.
3: Ja.
1: Maar er moet wel wat mee gebeuren.
3: Ja zeker. Zeker. Dus ik hoop ook dat er, in ieder geval dit gesprek, dat er wat mensen van de gemeente of van de provincie wellicht luisteren. En überhaupt het onderzoek is door best wel veel regionale media opgepikt. Dus we hopen eigenlijk dat het op die manier ook onder de aandacht komt van mensen die daar wat mee kunnen, zeg maar.
1: Dat iemand van provincie, rijk of gemeente dit oppakt en er wat mee gaat doen.
3: Ja, precies. Ja.
1: Nou, we weten een heleboel over wat je krijgt en wat je bespaart. En je moet toch gaan fietsen. Dus meneer Breukelman, dank voor de uitleg.
3: Geen dank. Fijn dat ik de gast mocht zijn.
1: Geen dank. En wat wordt het volgende onderzoek?
3: Oh, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, we proberen altijd een beetje in te haken op wat ook actueel is. Dus maar eens kijken wat er volgende maand allemaal aan de hand is.
1: Nou, dan willen we graag het onderzoek weer zien.
3: Zeker, zeker. Jullie worden op de hoogte gehouden.
1: Oké, dank u wel. En prettig weekend.
3: Dank. Hoi, hetzelfde.

0: dit was van Kopspijkers. Met Peter Heerschop en nog vele andere comedians.
1: Dat is al een hele tijd geleden.
0: En ja, echt zeker. Een tijd geleden. Maar het gaat
2: wel
0: ook
2: wel leuk om te horen.
1: Wel leuk om te horen. We gaan verder met Anton Rauhorst, tegenwoordig de voorzitter van het Jutters Museum.
2: Museum,
1: klopt. Zee met hoofdletters.
2: Klopt, ja.
1: Anton, wie heb jij opgevolgd?
2: Mijn voorganger was Martijn. En die is twee jaar geleden, of nou, vorig jaar, plotseling gestopt.
1: Oh.
2: En toen was ik als Jutter bij het Jutters Museum. En toen denk ik, ja, dan dacht ik het maar doen. Dus er moest toch iemand op...
1: Iemand moet het doen.
2: Iemand
1: moet het doen.
2: Ik heb er geen spijt van. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. We hebben een ontzettend leuk team mensen.
1: Ja, dat geloof ik ook.
2: En daarvoor doe je dat natuurlijk. Dus.
1: Hoe lang is het Jutters Museum eigenlijk al open? Ik weet dat Victor Bol en Wim...
2: Ja, Kruiswijk.
1: Ja, die zijn ooit eens begonnen.
2: Klopt, ja. Het is, dit jaar bestaan we 26 jaar. En we hebben, als het goed is, volgend jaar, als we dat halen krijgen, hebben we 500.000 bezoekers gehad. Dat is giga veel mensen. En de laatste jaren zitten we zo'n beetje op 10.000 man of vrouw per jaar. En dat is best wel veel voor zo'n heel klein museum. En dat is ook leuk om te doen. Want wij als Jutters van het Jutters Museum spreken iedereen. En daar leer je van. Dat is leuk. Ja.
1: Het museum staat helemaal vol met allerlei leuke en interessante dingen. Wordt er nog eens nu nieuwe dingen binnengebracht?
2: Ja, we hebben een kindertafel, zoals dat heet. De kinderen die leveren wat spulletjes in. En dan mogen ze hun naam erbij zetten. En maken we een foto. Of de opa's en oma's maken foto's. En dan komen ze een paar weken later terug of het er nog ligt. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Er komen niet zoveel spullen meer bij. De laatste jaren zijn er wel wat meer botten gevonden. En dat komt eigenlijk door die windmolens die geïnstalleerd zijn. Die zeebodem wordt zeg maar losgevoeld. En dan,
1: dus van die dinosaurussen die duizenden jaren geleden...
2: Ja, er zijn wat mensen, vissers, die hebben zo'n groot bot in hun net gehad. En die brengen ze dan. En dat vinden we ook ontzettend leuk. Maar de laatste tijd is het wat minder.
1: Als er nou zo'n bot binnengebracht wordt, hè, kan je daar iets mee? Kan je daar een leeftijd uit halen of laat je dat onderzoeken?
2: Nou, we laten het onderzoeken in Leiden bij Naturalis. En die geven ons advies wat het dan is, want dat weten we natuurlijk zelf allemaal niet. We hebben wel veel deskundigheid in huis ten aanzien van schelpen en zeedieren, dat soort dingen. Maar botten is altijd wat moeilijk en dat vragen we ook hulp bij Naturalis.
1: Nou, er ligt natuurlijk van alles, want een stuk raket ligt er nog en dat soort dingen.
2: Ja, we hebben een draagarm van een raket die toen naar Mars gegaan is. Daar heeft een camera op gezeten. En dat is ook wel een heel bijzonder ding dat we hebben. Dus we hebben echt wel veel bijzondere spullen.
1: Toen dat binnengebracht werd, hè, wat is dat nou? Hoe is dat verder onderzocht?
2: Nou, er zit op zo'n deel van zo'n raket zitten wel wat wij noemen partnummers, dat weet je. En daar hebben we onderzocht, daar hebben we gedacht, hoe komen we er nou achter? Toen zijn we naar de NASA gegaan en die hebben ons geadviseerd wat dat onderdeel specifiek was en van welke raket dat was.
1: En je mocht het wel houden?
2: We mochten het houden, ja. We hebben het ingelezen in een soort schilderij en dat hangt erop. Er is veel vraag naar. Iedereen zegt, hé, wat leuk, wat is dat?
1: Wat is dat dan?
2: Wat is dat dan? En dan gaan we weer.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzonderheid.
2: Ja, we hebben wel meer bijzondere dingen. We hebben natuurlijk ook veel metalen delen van vliegtuigen vanuit de Tweede Wereldoorlog liggen en hangen. En ja, die kleine kinderen zegt dat niet zoveel. Maar de ouderen die vinden dat toch wel leuk om er weer te zien. Ja.
1: Nou ja, wat je al aanhaalt, je hebt een speciale kinderhoek. En er is achterin heel veel te doen voor kinderen. Je kunt naar de film kijken.
2: Ja.
1: Onlangs hebben jullie verbouwd.
2: Ja.
1: De schorpioen is weg. Bekleefd, moet ik zeggen, sorry.
2: Ja. Ja, ik ben twee jaar zeg maar, geleden als vrijwilliger gekomen bij het Jutters Museum. Toen lag de kreeftenbakker nog en het aquarium. En die hele hoek was een beetje in een rommeltje. Mm-hmm. Toen hebben we met een stel vrijwilligers hebben we gezegd, ja, we moeten wat doen. Je kan er wel over praten en je moet het gewoon doen, oppakken en doorpakken. En dat hebben we toen gedaan. Dus daar hebben we een bomschuitenhoek van gemaakt. Dat is ook wel heel erg leuk geworden, moet ik zeggen. We hadden eigenlijk ook wel wat meer... We hebben in die tijd ook contact gehad met de bomschuitenclub hier beneden.
1: Ja.
2: En er wilden ook wat zijn prachtige gebouwen die ze gemaakt hebben. En die wilden we eigenlijk wel tentoonstelling. En dat is toen de tijd nog niet gelukt. Maar we proberen dat toch wel weer een keer op te pakken.
1: Ja, er staan hier beneden prachtige dingen.
2: Geweldig. Ja, dat is zo mooi. En er staat met de stof op een plank. Ik denk, ja, waarom kunnen we dat niet tentoonstellen? Dus,
1: nou, ik weet dat meneer Bluis er ook mee bezig is. Misschien kan je die vragen.
2: Oh, ja. voor een prom. Misschien kan Gertje en Bluis ook vrijwilliger worden bij ons nog.
1: Oeh. Dus,
2: dat kunnen we nog wel even vragen.
1: Ja, ik zal het hem straks even vragen.
2: Ja.
1: Hoe zit het Judith Museum verder in elkaar? Jullie zijn gratis toegankelijk.
2: Ja.
1: Een en ander kost geld.
2: Ja. Nou, we zijn een stichting met een bestuur natuurlijk, uiteraard. En wij leven van donaties. En daar kunnen we eigenlijk de operationele kosten mee afdekken. En dat lukt redelijk. We doen zelf heel veel onderhoud, schilderwerk enzovoort, schoonmaken. Alles doen we zelf, vernieuwen. Dus dat is allemaal wel redelijk betaalbaar.
1: Maar jullie vallen toch wel onder cultureel Zandvoort?
2: Ja, we zijn eigenlijk nog een beetje zelfstandig. Mensen vragen wel eens aan mij, krijgen jullie geen subsidie van de gemeente? Ja. Dat is niet, is niet helemaal terecht als ik nee zeg. Want we hebben die ruimte tot onze beschikking gekregen van de gemeente. Dus dat is indirect wel een subsidie.
1: En indirect is de huur al een subsidie?
2: Tuurlijk. Dus de gemeente doet genoeg. Dus dat is ook wel... Want mensen zeggen, ja, jullie krijgen geen subsidie, je leeft van donaties. Ik zeg, nee, dat is niet waar. We krijgen subsidie van de gemeente indirect.
1: Ja, dat moet wel helder zijn natuurlijk.
2: Ja,
1: die weg dat ze dat ook hebben en ter beschikking stellen.
2: Ja.
1: Loopt dat een beetje, die donaties?
2: Nou, het grappige is dat er de Duitse families altijd wat meer geven dan de Nederlandse families.
1: Hoe zou dat nou komen?
2: Ja, oké. De Duitsers stoppen er vaak een briefje in en de Nederlanders doen er een muntje in. Dat is het verschil. We hebben wel eens uitgerekend dat je ongeveer, als je van 10.000 bezoekers uitgaat, dan is de gemiddelde donatie ongeveer 20 cent per bezoeker. Nou,
1: dat is wel laag, hè?
2: Ja, maar het is 2.000 euro, 2.500 euro per jaar.
1: Het is geld.
2: Het is geld en daar kunnen we toch wel wat dingen van doen. Dus, maar ja, vorig jaar moesten we een groot televisiescherm kopen, want er zat bijvoorbeeld die film De Wilde Noordzee, was door de vorige voorzitter geregeld allemaal. En dat kost geld van televisie. En daar hadden we dus wel wat geld voor nodig. Maar dat is allemaal gelukt.
1: Komt allemaal goed.
2: Komt allemaal goed. Zo is dat.
1: Andere kant is dat het Juttersmuseum Museum geheel en al door vrijwilligers gedaan wordt. En jij bent voorzitter, dus jij moet er een beetje aan trekken hoe dat met die vrijwilligers gaat. Hoeveel hebben jullie er nu?
2: We hebben er nu 13. En eigenlijk 14, want er is ook een dame vrijwilliger geworden. Die geeft alleen maar rondleidingen aan de scholen. En dat doen we ook veel. We hebben dus veel schoolbezoeken door de week. En dat gaan buiten de officiële openinguren om natuurlijk. En dat doen we met twee dames. En dat gaat geweldig. Dus dat is heel leuk om te zien. En af en toe moet je bijspringen. Dat doen we allemaal. We zijn een heel flexibel team. We kunnen goed met elkaar opschieten. En dat is heel erg belangrijk. En de meeste mensen zijn heel erg gemotiveerd om dingen te doen.
1: Ik wil even terug en ga straks nog even over vrijwilligers. Maar die rondleiding voor scholen, is dat uit de hele regio?
2: Ja, we hebben mensen uit Haarlem. Scholen uit Haarlem, maar ook uit boven het Noordzeekanaal. Zandvoort uiteraard hebben we verschillende scholen gehad. En we hebben ook veel scoutinggroepen. Die vragen een rondleiding aan. Gisteren hadden we er ook weer een. Er zijn heel veel scouts in Zandvoort op het ogenblik. Van het
1: Nabeveld.
2: Ja, precies. Dus dat is ook erg leuk. En het grappige is voor die scoutinggroepen. Die kinderen zijn heel erg geïnteresseerd in de natuur en in de zee. En noem het maar op. Dus het is een heel ander publiek dan, laat ik zo zeggen, de gemiddelde kinderen.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel, en zeker in de scoutingwereld, dat komt uit heel Nederland en internationaal naar Naaldenveld en naar Zandvoort toe. Ja. En sommige kinderen hebben natuurlijk nog nooit de zee gezien.
2: Nee, dat klopt, ja.
1: Dus dat maakt het nog interessanter.
2: Ja. Ja.
1: 13 vrijwilligers, is dat genoeg? De volgende is, wil je er nog meer hebben?
2: Ja. Nou, we willen eigenlijk naar ongeveer 20 als het kan. En waarom is dat? Je zit toch met vakantieperiodes. En we zijn een redelijk flexibel planning hebben we ingericht. We laten aan de vrijwilligers open of ze één keer per maand komen. En wanneer enzovoort. En dan maken we voor de volgende maand een planning. Dat doet een van de vrijwilligers en dat loopt goed. Dus de vrijwilligers zijn niet gebonden aan één, laat ik zeggen, één plek of één
1: ja, je moet niet elke dinsdag om 12 uur daar zijn.
2: Dus sommige mensen die willen op zaterdag een keer of op zondag. Sommigen doen het 3 keer in de maand. Anderen doen het 1 keer in de maand. En die flexibiliteit is wel belangrijk. En,
1: Je hoort het wel vaker met mensen die dan een soort van vrij zijn na hun AOW of na hun pensioen.
2: Ja.
1: Ik wil wel doen, maar niet elke dinsdag om 12 uur.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat horen wij ook. Vandaar dat we het zo hebben ingericht. Dat de mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze een dienst willen doen, zeg maar. Ja. Dus, en dat loopt heel erg goed.
1: En dat loopt.
2: Ja, ja.
1: Als mensen zich willen aanmelden, ik las ook, je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben. Nee. Moet je wel een babbel hebben?
2: Ja, dat vind ik zelf wel leuk. Omdat je dan, wat ik altijd doe, is ik vraag als mensen binnenkomen, waar komt u vandaan? Welkom, leuk dat u er bent, noem het allemaal maar op. En dan ga je zo'n gesprek aan met zo iemand. En dat is heel erg leuk om te doen. Want je spreekt mensen uit de hele Nederland, of uit het buitenland, Duitsers, Fransen,
1: ja.
2: Belgen. En dat is ontzettend leuk om te doen, ja. En dan hoor je ook wat ze van het museum vinden. En dat is heel erg leuk om zo'n enthousiast publiek te mogen ontvangen. Dat
1: maakt het vrijwilligerswerk alleen maar leuker.
2: Ja, dat is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja. Ik had dat niet gedacht toen ik begon,
1: nee?
2: Maar dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja.
1: Als mensen dit horen en zeggen van nou, ik wil toch eens een keertje komen praten. Kun je gewoon binnenlopen of moet je bellen? Of?
2: Nee hoor, je kan gewoon binnenlopen. Ik ga zo om 12 uur ga ik het museum weer openmaken. Met wat andere jutters. En dan mogen ze zo binnenlopen vanmiddag of andere dagen.
1: Ben je elke dag open?
2: Nee, in principe zaterdag en zondag en woensdagmiddag.
1: Okay.
2: En halve dagen vanaf 12 tot 4, zo'n beetje.
1: Ja, ja,
2: en dus we overwegen wel om in de zomermaanden ook op vrijdagmiddag open te gaan.
1: Een vakantieperiode.
2: Juist. Maar ja, dan komen we net even wat vrijwilligers tekort.
1: Nou, vandaar Zandvoort. Dus als je niet gebonden wil zijn, ja, ga even vanmiddag langs het Juttersmuseum. Praat met Anton en je weet alles.
2: Ja, zo is dat.
1: Zo is dat. Hey, vloed is in de buurt.
2: Ja.
1: Merk je dat?
2: Ja. Gisteren hadden we, moet ik even goed zeggen. Nee, donderdag hadden we meer dan 220 bezoekers. In het Juttersmuseum, dat is best veel.
1: Dat is ook opvallend dan, precies in die, in die vloedperiode, toch?
2: Ja, het was toch. Maar het waren veel mensen van buiten Zandvoort, merkten wij. Gisteren waren er 120 nog, ondanks het slechte weer. Het was best koud op het strand. Je ziet meer mensen buiten Zandvoort dan Zandvoort, volgens mij. Maar,
1: nou, dat is er meer mensen opgevallen over het festival. Er gebeurt van alles. Hè. Gisteravond heb ik de avondroute gelopen. Bijzonder leuk. Er zijn speurtochten voor kinderen vanuit het museum.
2: Ja.
1: Bijzonder druk bezocht, want het museum staat bommetje vol. Ja. Dus het trekt wel.
2: Ja, ja, ik vond het wel een heel mooi evenement, moet ik zeggen. Wel heel erg leuk, ja. Dus,
1: heb je ook naar die schreeuwende kinderen gekeken op die fietsjes?
2: Ja, ja. Ja, dat was echt geweldig. Ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Nee. Ik denk, wat is die man aan het doen? Dacht ik nog. Ja, dat is heel erg leuk.
1: Ja, het is geweldig om te zien. Ik hoop ook dat het vandaag een beetje weer blijft voor ze. Want vandaag is de laatste dag, hè?
2: Ja, het schijnt vanmiddag wat zonniger te worden, heb ik begrepen.
1: Ja, mooi.
2: Van mijn echtgenoot. Dus ik hoop dat het allemaal wel droog blijft vandaag.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk voor beide festivalen. Voor Vloed en voor De Wereldse Smaken.
2: Ja.
1: Want ik was er gisteravond even. Er staat iedereen wel onder die tent. Maar ja, de foodtrucks, die hadden niet zoveel meer te doen.
2: Nee, dat klopt. Want ik was gistermiddag even langs gegaan. Ik zei tegen mijn echtgenoot, zullen we even gaan vanavond? Ze zei, nou, niet in dit weer. Dus ja, dat is wel jammer, denk ik, voor het evenement.
1: Nou, dan hopen we dat het voor beide evenementen toch opklaart. En voor Vloed, die sluit af. De Wereldsmaak gaat nog een dagje door tot zondag, zoals traditie is. Het Juttersmuseum gaat vanmiddag open.
2: Ja, en zondag hebben we ook nog de IVN-dagen.
1: Dus, oh ja.
2: Dat is er ook nog. Dat te helpen als Juttersmuseum ook nog bij. En dat is ook een heel erg leuk evenement.
1: Dat zijn altijd wel grappige dingen. En het is mij een beetje ontgaan. Want vaak praat ik dan met een van die mensen. En dan wordt alles verteld over dat ze gaan korren. Dat ze beneden staan met een kraampje.
2: Ja, ja.
1: Dat ze ook met schelpen allerlei uitleg geven.
2: Ja, ja. Dat is zondag weer. Dus, en daar zijn we ook weer bij betrokken. Dat is dan wel leuk.
1: Beginnen die ook om 12 uur?
2: Ja, wij gaan om 11 uur al open, geloof ik, zondag. En, we hebben weer een druk weekend.
1: Nou, dat wens ik je. Ontspannen wordt het niet. Maar een druk weekend. En ik hoop dat er een paar vrijwilligers bij jou gaan aanmelden. Anton, bedankt.
2: Ja, bedankt. Ik vond het erg leuk om te doen. Dank je wel.
1: Oké, dank je.
0: Ik heb Andrew Gold met Lonely Boy.

0: Ja, we hebben gesproken met Anton Rauhorst, voorzitter van het Judith Museum. En wij wachten eigenlijk op Marijtje Rutgers. Mocht je het horen, snel dan hierheen. Want we willen praten over Kogel in de Kont, een kort toneelstuk. Okay. Dat is aardig, muziekje.
1: Ik heb nog Brainpower met dansplaat.
0: Oké. Okay.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Dit was Brad met Guitar Man.
2: Doen we nog één muziekje en dan gaan we al een beetje met... Ja, doe nog maar een muziekje.
3: Oké, maar dan moet ik
2: en dan gaan we met meneer Bluis even praten, want daar hebben we nog wel even...
4: Het gaat gewoon over het journaal.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, helaas Marijtje Rutgers over het toneelstuk Kogel in de Kont. Hebben we geen contact mee. Dus we gaan wel praten met meneer dan wel wethouder Bluis. Goedemorgen.
2: Ja, nog steeds wethouder Bluis.
1: Ja, dat duurt nog wel even, hè?
2: Nou, ik schat zelf in dat het nog 3 weken duurt.
1: Nog 3 weken?
2: Drie weken. Volgens mij zijn ze met het coalitieprogramma al ver. Volgens mij met hun wethouderskandidaten. Dus meneer Teven zet er wel de vaart in. Dus, en ik hoor daar ook wel wat over. Ik hoor natuurlijk ook wel over de kandidaten en zo. Dus dat is prima dat er 3 nieuwe... Ik hoop dat het goede kandidaten zijn. En dat ze een goede klik hebben met hun eigen partij. Want dat is altijd een beetje de problematiek in Zandvoort.
1: Dus maar het is toch niet meer van de eigen partij? Het is toch onafhankelijke wethouder?
2: Ja, maar ja, okay, je ziet, ze worden voorgedragen door een partij. En de laatste keer... Martijn Hendricks werd door zijn partij teruggetrokken. OPZ, hun wethouder gingen ze niet meer steunen. Ja, dan, dus je moet wel een klik hebben.
1: Ja, Martijn had dus eigenlijk ook als zelfstandige door kunnen gaan.
2: Ja, maar ja, als je de steun niet meer van je eigen fractie
1: dan
2: hebt...
1: Wordt het
2: de fractie heeft de steun niet meer in de coalitie... Dan gaat dat zo. Ja, dat zo. En dan, maar hoe beter je als partij degene voordraagt... en hoe beter je met elkaar on speaking terms bent, zeg ik maar... hoe makkelijker het in het college is en vice versa. En dan krijg je stabiliteit. En dat is nodig, want als je wethouder wordt... zeker als je, zoals deze nu waarschijnlijk 2 nieuwe wethouders... die hebben ook tijd nodig om zich in te werken. Dus die moeten ook het voordeel van de twijfel krijgen dan. Ook van de andere partijen. Ik heb daar wel vertrouwen in dat het goed moet komen.
1: De nieuwe raadsleden en commissieleden zijn dan naar de Hei geweest. Nou, dat was Duin en Kruisberg, lekker dichtbij.
2: Ja, ja.
1: Is het verstandig om met wethouders dat ook te doen?
2: Ja, de wethouders gaan sowieso dan ook met elkaar de Hei op. Maar ja, ik denk dat het ook wel goed is om eens per jaar... met de benen op tafel wethouders en college dus versus raad. Vooral als er dan dingen zijn waar je het over wil hebben... en wat meer begrip voor elkaar tonen, dat ook best goed zou zijn. Nu hadden ze volgens mij voor het eerst... dat ze ook die schaduw of die
1: commissieleden.
2: Die commissieleden zijn meegegaan. Dat is al een verbetering, want dan krijg je ook daar betere klik mee. Je zal toch als team moeten samenwerken.
1: Nou ja, er is een partij in Zandvoort die zegt... dat alle raadsleden opgeleid moeten worden.
2: Ja, opgeleid. Ja, ik vind dat ook aan... dat blijf ik zeggen, toch aan de partijen... om daar de juiste kandidaten naar voren te brengen. En daarvoor hadden we partijen. Maar ja, oké, dat is een beetje aan het verwateren... dat je nu straks meer lokale kandidaten nog meer krijgt... en minder partijen. Maar dat was de kracht wel van partijen. Dat ze mensen kunnen leveren en ook de kwaliteit kunnen leveren. En mensen ook die de tijd erin gaan steken die nodig is. Maar over het algemeen doet iedereen toch wel zijn best.
1: Ja, dat is buiten kijf. Iedereen die zit in de Zandvoortse Raad doet uiteraard zijn best. Het is natuurlijk wel zo, denk ik, dat landelijke partijen een beter opleidinginstituut hebben als een lokale partij. Hoewel je dat als lokale partij ook kan doen als privé, maar dat gaat wel meer geld kosten.
2: Ja, oké, maar ook het geld, men doet net alsof wij door de bijvoorbeeld CDA worden gesteund. Wij betalen allemaal contributie, maar daar krijgen wij maar misschien 10-15% van. Dat is bijna niks. En zoveel leden hebben wij ook niet meer tegenwoordig, want dat loopt dus terug.
1: Dat loopt terug.
2: Dus iedereen moet er toch wel een hoop vanuit zijn eigen fractie doen.
1: Er is ook een financiering vanuit de gemeente voor de fractie.
2: Ja, dat is het fractiebudget. Ja, ik roep altijd van geef gewoon dat fractiebudget en... laat de verantwoording over afleggen. Maar dat ligt soms nog wel ingewikkeld. En de laatste jaren is er bijna... niemand heeft het uitgegeven. En dan werd er weer geroepen van... ja, maar daar is het dan niet voor. En nou ja, ik denk dat je... Ja, ik zeg, laat ze dan gewoon sparen. En want het gaat al het gaat ook niet om gigantische bedragen. Nee. Maar ondertussen is die begroting van Zandvoort 70 miljoen. En het fractiebudget is 500 euro... Per lid of zo. Ja, waar hebben we het over? En laat ze dan het geld sparen en zeg dan... nou, dan mag u het voor de verkiezingen gebruiken. Want de meeste partijen hebben gewoon geen geld. Dus dan geef ze dan die ruimte. Maar dat is mijn idee. Dat roep ik al jaren, maar oké. Misschien omdat ik nu voorzitter word van het CDA... kan ik op dat soort dingetjes nog wel eens in gesprek over gaan.
1: Dit was weer een beetje toekomstmuziek. Overigens heeft meneer Teven 2 weken geleden verteld... dat hij over 3 weken vanaf die datum... klaar zou zijn.
2: Ja, ja, dat gaat denk ik.
1: Gaat niet lukken dus.
2: Ietsje langer. Ik weet wel dat ze gewoon afgelopen week keihard gewerkt hebben. Mm-hmm. Want waar de fractieberaad zat ik dan ook nog even bij. En ze waren nog, meestal zijn wij de laatste die weggaan. Maar ze waren nog keihard aan het werk. Dus ja, er zit dus volgens mij wel schot in.
1: Komt goed. We gaan de muziekje draaien. Maar heb je nog wat leuks?
3: Ik heb
1: nog een één dag vlieg.
3: Ik heb Yesterday Man van Chris Andrews.
1: Oké, dank je.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we gaan door naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En aangeschoven is inmiddels wethouder en meneer Bluis. Dan gaan we nog even kijken wat het verschil nou gaat worden. Helaas, Marijtje Rutgers, ik had graag over de kogel in de kont gesproken. En over het boek van Thijs Okkersen. Edwin Keur komt nog langs. DJ Lambda. En aan het einde praten wij met classic concert Willem Strooman. Meneer Bluis, goedemorgen. U komt helemaal uit Bentveld gefietst.
2: Ja. Zit op Naaldenveld, altijd met hemelvaart, met mijn hele familie. Kinderen, kleinkinderen en vrienden. Iets regenachtig, maar we maken ons prima.
1: Oké, dan is goed. Deze week, dinsdag, was het afscheid van u als wethouder. Hoe was dat?
2: Ja, het was wel bijzonder. Voor mijzelf is het meer als wethouder. Hè, want ik ga ook met pensioen, ik ben 67. En dus voor mij is het ook gewoon afscheid van mijn werkzame periode. Dus dan denk je ook terug aan hoe je begonnen bent. Toen ik nog 20 jaar was bij de Nederlandse Rotogravurenmaatschappij. Daarna mijn eigen bedrijf, Nedelhof Repro. Eerst als bedrijfsleider, daarna als directeur, eigenaar. En wat ik daar allemaal gedaan heb. En uiteindelijk wat ik uitgestippeld voor mezelf heb, is redelijk uitgekomen. Mm-hmm. Wat dat betreft. En dan is het wel bijzonder dat je daar dan afscheid van neemt.
1: Heeft u in het grafische werk ook de hele verandering gezien? Van, ik zie dat nog voor me, die pers. En ja, ook met Tom de Rode bijvoorbeeld.
2: Ja, alles, want
1: werd het digitaal.
2: Ja, dat is goed dat je het zegt. Want ik heb natuurlijk van mijn grote vriend Tom de Rode natuurlijk weer op mijn kop gehad. Ja, je hebt helemaal niet verteld dat je toen je 14 was. bij drukkerij Verpeter.
1: Bij Tom stond.
2: En pakjes rondbracht. En dan hielp ik op vrijdag. Gingen ze die krant drukken. En dat was allemaal nog loodzet. Zonder zo'n zetmachine. Dat werd daar dan getypt. Met Kuiper erbij. Het was altijd één groot feest daar ook. En al iedereen kwam dan binnen het laatste nieuws brengen. En dan werd die krant gedrukt. En dat werd met zetsel nog gedaan. En daarna, ik ben die grafische school, was ik toen al mee begonnen. En daarna is het de fotozetter geworden. Ja, daarna kwam het digitaal drukken erbij. Wij deden heel veel lithografie. Mm-hmm. Dus dat was nog met dia's die gescand moesten worden. En nu is het allemaal digitaal. Dus ik heb echt, dat is echt een gigantische tijdsperk van 50 jaar, wat er dan allemaal gebeurt in zo'n grafische industrie.
1: Ja, je ziet die loodplaatjes nog wel eens. En dat werd in zo'n kassie gedaan. Ja, en dan ronddraaien. Ja. En nu is het tik, krant.
2: Ja, precies, bij wijze van spreken. Ja, digitaal. Ja.
1: Werkzame leven leg je ook neer. Er werd net gevraagd of je kwam vrijwilliger bij het Juttersmuseum.
2: Bij het Juttersmuseum, ja. Ik wil wel. Ik ga natuurlijk vrijwilligerswerk. Ik doe al vrijwilligerswerk. Want ik ben nu al gevraagd om met de Zonnebloem mee te gaan. Dus door
1: met vakantie?
2: Vrouw, met vakantieweek. Dus dat doe ik. En dat soort dingen, wat losse klussen wil ik doen. Ik wil het liefst niet meer in besturen, want dat heb ik
1: genoeg gedaan.
2: Genoeg gekletst en geregeld en gedaan. Dus ik wil liefst gewoon wat leuke dingen doen. Dus handen uit de mouw steken. Misschien bij zo'n scoutingclub waar ik al jaren bij ben geweest in het onderhoudsteam. En dan klusjes doen. Want ja, gewoon lekker bezig zijn.
1: Ja, lekker bezig zijn. Dan naar de politiek. Wanneer bent u begonnen met de politiek?
2: Ja, ik ben in 1994 ben ik begonnen. Toen was ik 27 jaar oud. En toen maakte ze mij meteen lijsttrekker van het CDA. Ik nam het over van Peter Ingwersen. En toen zei ze, ja, de politiek. En ik zeg, man, ik was bedrijfsleider bij Nederlof. Ik werkte daar al 10, 12 uur per dag. Ik denk, hoe moet ik dat er nou nog bij doen? Maar het trok me wel, hè, al, dus ik heb het gedaan. Ik zeg,
1: waarom,
2: geen wethouder.
1: Waarom trekt dat?
2: Ja, ik ben wel iemand die sociaal bewogen is en dingen wil regelen. En ik denk, nou, in de politiek kan je dingen regelen. Ik zei ook altijd van, ik wil ook altijd een eigen bedrijf hebben. En zo zat ook in het, denk ik wil ook altijd wat in de politiek doen. En misschien ook ooit nog eens wethouder worden in die tijd. Want ja,
1: in het begin zeker niet.
2: In het begin niet, ik kwam qua tijd niet. En ik denk, jeetje, hoe klets ik, hè? Want er zat meneer Aukema daar. Nou jongen, die kletste. Dan zat ik daar te luisteren en dacht ik, waar hebben ze het over? En hoe kletst die het allemaal aan elkaar? Nou, ondertussen, en die was dan ook van mijn leeftijd ongeveer gestopt. Dat kletsen, dat ga je dan wel leren. En je constateert zelf ook wel eens, je klets wel eens wat te veel dan. Mm. En dat krijg ik nu de laatste tijd ook wat meer te horen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat kletsen. Ja, dus, en dan zeggen ze, nou, dat zal wel goed zijn, dat is de wijsheid. Maar dat is dan wel zoals het is.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb nog een archief over 2006.
2: Ja.
1: Daar staat u naast Hans Hoogendoorn.
2: Ja, met Hans Hoogendoorn, ja, ja, ja, ja.
1: En dan over mensen die praten. Er is Van Praag, Tatus, ja. Draaier, Hoogendoorn, ja, Simons.
2: Simons, ja. Ja,
1: Tonen zit er nog bij zelfs.
2: Tonen erbij, ja, ja, ja.
1: En Ingrid de Leeuw van SP.
2: Ja, SP.
1: Die,
2: ja,
1: die ben ik een beetje kwijt.
2: Ja, maar die heb ik nog eens een keertje gezien. Met dat rood haar, weet ik. Had.
1: Vandaar.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan naar het raadslidschap. Raadlidschap. Hoe heb je dat ervaren? Want je, ja, komt dan uit een bedrijfsleven. Veel mensen in de raad werken gewoon overdag. En allemaal goede bedoelingen. Hoe kom je daarin?
2: Nou ja, je moet dus heel veel gaan lezen. Dus je moet, ja, omdat je uit het bedrijfsleven komt. Ik benaderde het wel vanuit het bedrijf. Dus ik zat altijd heel snel in die begroting. Wat staat er nou in zo'n begroting? Wat voor producten, wat voor diensten hebben ze, levert zo'n gemeente? Doen ze dat slim? Doen ze dat efficiënt? Dus dat maakte ik mij wel vrij snel eigen. Dus ja, ik heb het altijd wat gezegd van, ja, eigenlijk is een overheid ook een soort van bedrijf met heel veel producten die ze eigenlijk moeten leveren en diensten die ze moeten leveren. En daarvoor vind ik ook dat ze heel klantgericht moeten zijn.
1: Ja, nou,
2: dus dat was een beetje de drive steeds waar ik in zat. En ik was best wel eigenwijs. Ik heb een keer gewoon een hele alternatieve begroting ingediend. Dan was er weer geen dekking genoeg. Ik zeg, nou, als je het zo oplost. Zelfs toen zaten we in de oppositie. En dat soort dingen werden wel geaccepteerd. En dat was wel in de tijd dat er wat meer mensen met bepaalde hele specifieke kennis in zo'n raad zat. Dan had je ook zo'n commissie financiën. En dan zit je daar met Pim Kuiken en met Fred Paap en Cor van Koningsbrugge. Ja. En ik erbij. En ja, dan was het niet zo politiek geladen. Want het ging dan ook gewoon over de financiën. En dat mis je nu een beetje meer. Het zijn allemaal meer generalisten. Die daar nu in het raadswerk. Iedereen moet alles kunnen. Maar het zou best wel goed zijn. Die specialisme her en der wat beter vast te houden.
1: Hetzelfde verhaal vertelde Pieter Jouwstra. En die is natuurlijk nog ouder. Ja. Die had ook zo'n verhaal. Van joh, we gingen zitten met die en die en die. En dan kwam er wel wat uit. Over naar de wethouder. Op een gegeven moment wordt u gevraagd om wethouder te worden. En hoe ging dat met het bedrijf? Want heb je toen een stukje bedrijf afgestoten?
2: Ja, nou kijk, ik had dat wel in mijn hoofd zitten. Ik denk, ik wil ook nog dat wethouderschap. En dat vond ik op een gegeven moment. Ik denk, nou, dat moet ik ook gaan doen. En nou, dat wilde ik ook wel graag doen. En ik denk, dan ga ik het ook anders doen. Een beetje bedrijfsmatig. Dus ja, we deden dat bedrijf met z'n drieën. Dus ik zeg, nou, ik wil er wel mee stoppen. Aandelen verkopen, dat jullie het overnemen. Nou, dat heeft wat tijd gehad. Maar dat was wel in een tijd dat wij net gingen fuseren met een ander bedrijf. Nou, ik weet nog dat ik soms wel 24 uur per dag heb gewerkt. Toen de tijd, want toen moest het een stukje. Ik heb het een jaar nog bij elkaar gedaan. Ging ik om 6 uur naar dat bedrijf tot 11 uur. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, jongens, ik moet er van minder. Want twee bedrijven laten draaien en dat zit tussen je oren, blijft dat ook spelen, dan krijg je geen rust. En je moet ook een beetje rust kunnen nemen af en toe.
1: Is die fusie in die periode dat u daar werkte nog afgerond?
2: Ja, die is afgerond. Ja, dat was heel, ik heb de twee spannendste weken van mijn leven daar meegemaakt. Ja? Om met dat bij elkaar te brengen. Maar dat is toen uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk ben ik uit het bedrijf gestapt. En helaas is het bedrijf er nu niet meer, maar oké.
1: Daarna was het fulltime wethouder.
2: Ja.
1: 14 jaar.
2: 12 jaar.
1: 12 jaar. Een stabiele factor heb ik gehoord. Een monument heb ik gehoord. Feestbluis heb ik gehoord. Ik heb van alles voorbij horen komen. Daar wil ik het straks nog even over hebben. Stabiele factor. In die 12 jaar zijn er, en dat heeft u zelf gememoreerd, ongeveer 11 of 12 wethouders gepasseerd. Waarom bent u dan de stabiele factor?
2: Dat komt mede omdat ik zelf altijd wel verbind. En niet zo gauw uit het veld ben geslagen als ik iets aan het doen ben. En ik voorzie vaak als er problemen zijn en dan ben ik ze gewoon voor. Kijk, je moet in gesprek blijven met degene waarmee je dan een probleem hebt. En als je dat niet doet, dan ga je uit elkaar en dan groei je uit elkaar. Nou, dat is een gave die ik heb. Want ik heb natuurlijk altijd een bedrijf geleid met op een gegeven moment met 50 mensen. En dan wist ik ook wel precies wie wat kon. Dus bijvoorbeeld zorgen dat je on speaking terms met iemand bent, terwijl je weet dat die er anders over denkt. Dan moet je toch, zou je ook wat water bij de wijn moeten doen. En je moet mensen dan ook niet de dingen laten doen of laten gebeuren waar ze niet helemaal happy mee zijn of geschikt voor zijn. Nou, dus je moet dat goed regelen. En dat was gewoon niet goed. En ik had een partij, CDA, die daar stabiel, heel stabiel in is. En ja, politiek, zei ik al, het is een kat- en muisspelletje. Ja, dan moet je toch maar zorgen dat je meer de kat soms bent als de muis. En dan gaat dat goed.
1: Wat was in die 12 jaar de leukste periode? Drie?
2: Nou ja, eigenlijk de leukste. Ja, dat was toch de eerste periode met Gerard Kuipers erbij. Was ook heel bijzonder, hè, want ik begon met Han Cohen. Nou, dat was binnen de kortste keren was dat één groot feest. Toen kwam Lisbeth Tjalk. En daarna nog een keertje in een wissel. Dus eigenlijk we namen eigenlijk het bedrijf, hè, de gemeente Zandvoort. Ja, daar was eigenlijk. Het was er wel, maar het was er ook niet. Financieel stond het er niet goed voor. De organisatie was helemaal uitgekleed ondertussen. Er was wel besloten iets in het sociale domein met Haarlem te gaan doen. Dus eigenlijk hebben we samen met vooral met Gerard Kuipers daar echt gewerkt en gebouwd. Hè. Ja, we willen gaan investeren. Ja, hoe doen? Nou, was de boulevard bijvoorbeeld. Hadden we 300.000 euro voor. Ja, wat gaan we dan doen? Nou, toen hebben we onder andere die kiosken die er nog steeds aan neerzetten. Maar we zeiden, we hebben een structuurvisie. Waarvoor doen we er niet meer mee? En zo is die strategische investeringsagenda ontstaan. En er is er geld gevonden en gespaard. En,
1: die strategische investeringsnota is eigenlijk wel een erfenis van u.
2: Ja, is erg. Degene die we hadden, die is af. En ze hebben nu weer een nieuwe gemaakt. En dat geeft wel een beetje ook focus dat geld er is. En het is ook voor de gemeenteraad dan fijn dat ze daar dan wat mee kunnen. Dus
1: U haalt de boulevard af aan.
2: Ja.
1: En in 2005 is er een projectleider aangesteld. Dat vond ik wel grappig. Ik vond dat gisteren bij het boek van Thijs. Gerard Kuipers, ja, die was u al na aan het hart. Dat bleek ook wel in de gesprekken toen de tijd.
2: Ja.
1: Zandvoort gaat door en gaat fuseren met Haarlem. Wat was uw gedachte daarover toen?
2: Nou ja, kijk, Zandvoort, toen wij kwamen, was het sociale domein was al geregeld. Ze wilden toen alles doen al. Nou komt het leuke. Ik heb toen nog een interpellatiedebat als raadslid gevoerd dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Heb ik eigenlijk een stokje voor gezegd. Ik zei, we gaan niet zomaar fuseren zonder. En dat doet het allemaal goedkoper. Ik zeg, dat kan helemaal niet. Ik zeg, Haarlem is helemaal niet goedkoper. Zo'n bedrijf, hè, is dat niet. Maar ja, toen waren we ondertussen met het sociale domein. En dat ging goed. Ja, en toen kwam het verhaal hoe ze het over hadden gedragen. En toen kwam ik er natuurlijk achter van, ja, dan moet op, als je dat definitief doet, dan krijg je overhead kosten. En toen bleek gewoon dat het bedrijfseconomisch gewoon helemaal niet meer terug kon. En dat was de reden. En dat wij de capaciteit niet hadden. En dat is eigenlijk de reden dat vanuit bedrijfseconomische gronden ik ook gezegd heb van, we moeten doorgaan. Ja. En dat is gedaan. En ik denk dat we daar toch blij mee mogen zijn. En je krijgt wat en je laat wat. Maar ik denk dat we nu wel meer capaciteit hebben. En we ongeveer 4 keer zoveel aan ambities kunnen uitvoeren. Als dat de tijd toen ik voor het eerst kwam. Want het was echt een uitgeklede organisatie. Mm-hmm. Met weinig capaciteit, weinig slagkracht. En natuurlijk kan het altijd beter. Ja. Maar als je ziet wat we nu doen. Zo'n Formule 1, hè, trouwens. Ja. Dat daar is Gerard Kuipers de baas. Maar die is er wel gekomen. Ook met. Trouwens, middelen van de gemeente Zandvoort. En ik blijf het dan nog steeds teleurstellend vinden. Ja. Hoe het circuit dan over die retributie elke keer praat. Maar dat zijn wel de afspraken die we gemaakt hebben. Maar het is er wel gekomen. En als je dan ziet hoe we dat organiseren. Ja, dat kan je alleen maar als je dat in een grote verband doet. Dus ambtelijk gefuseerd met Haarlem heeft daar dan toch wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, okay.
1: Tussentijds nog even een, mag ik zeggen, dieptepuntje in de grap, de krocht. In 2014 stond in alle raadsprogramma's, ook bij het CDA, dat de krocht verbouwd zou worden. Het heeft lang geduurd. Doet het zeer zoals het nu gaat?
2: Ja, dat doet heel zeer. Nou, niet zozeer dat
1: het is
2: zeer.
1: Wel, u hebt de aanzet gegeven.
2: Ja.
1: Het is redelijk gegaan. En nu zijn er nog wat hobbels.
2: Ja, er zijn wat hobbels. Ja, ja, dat komt ook om. Ja, dat gebeurt. Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Dat we ook de kosten niet helemaal in de hand hadden. Maar ja, aan de andere kant staat er wel iets moois. En een groot deel van die kosten zijn gewoon in de apparatuur gegaan. Mm. Alleen we hadden dat gewoon beter moeten begroten. En dat hebben we niet gedaan. Ja. En nou, ik vind dat daar ook iets tekort geschoten ben, helaas. Maar ja, oké, dat is dan een klein smetje. Het is wel jammer dat het aan het eind van de periode is. Maar er staat wel een fantastisch gebouw.
1: Staat
2: en
1: ik woon
2: er om de hoek. Dus net zolang dat het er blijft staan. En ik kijk naar binnen, heb ik smaarlijk toch denk is toch gelukt.
1: U bent vaak heen en weer gelopen dinsdagavond.
2: Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja, wat al die flessen wijn en zo.
2: Cadeaus en leuke dingen, theaterbonnen.
1: Het was hartstikke leuk.
2: Ja. En nog gesprekken en bezoeken die ik met mensen ga doen.
1: Nog een laatste vraag, want we moeten straks met de DJ verder. U praatte over uitgeklede organisatie. Nu hekelt u een beetje de overdaad aan ambtenaren en ook het vele gesprek. Het is niet meer, we doen dit en we doen dat. Hoe voelt u dat?
2: Ja, nee, daarom moeten we goede bestuurders hebben die dat vanuit dat ondernemersgeest handelen. Want je kan het verschil wel maken. Ik kan een heleboel dossiers noemen waar echt het verschil gemaakt is. Uiteindelijk oplossingen zoeken. Het Watertorenplein, 5 meters opgevallen. Mm-hmm. Opnieuw opgepakt. Ik heb het opgesplitst. En daar ben je als wethouder, kan je het verschil maken.
1: Dus niet blijven zitten wat ambtenaren doen?
2: Nee, niet helemaal. Maar het systeem is, ons systeem is heel ingewikkeld. Onze regelgeving is nog veel te ingewikkeld. Want wonen is onze eerste levensbehoefte. En als iedereen goed woont, is de helft van de problematiek op allerlei gronden is minder. Maar toch hebben we een groot probleem met stikstof. We lossen dat niet op. Nou, daar mag meer power gegeven worden. Dus wat dat betreft, wethouders, daadkracht tonen. Dus ik wens de 3 komende veel sterkte. En ze kunnen altijd voor een adviesje bij mij terecht.
1: Wij wensen u namens ZFM, u bent vaak genoeg hier geweest, ook een eerste fijne vakantie. Dan als voorzitter van het CDA nog veel werk te doen. En in ieder geval terug naar Naaldenveld voor een mooi weekend. Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Aangeschoven is Edwin Keur. In mijn optiek fotograaf. Maar hij blijkt ook DJ te zijn.
2: Ja.
1: Hoe combineer je dat?
2: Oh, het is niet altijd dezelfde tijd. Dus dat scheelt.
1: Nee, dat scheelt.
2: En soms kan je het niet combineren. Dus dan moet ik een van de twee afzeggen. Maar meestal gaat het goed.
1: Eerst even naar fotograaf. Dat is echt het beroep. Of is DJ ook een beroep?
2: Dat is allebei eigenlijk wel.
1: Allebei?
2: Ja. Ik moet zeggen dat het DJ'en wel veel minder is dan vroeger, hoor. Ik heb... ik zit even te denken. Vooral tot 2003 ben ik heel actief geweest. En toen was het... 2004 nog een beetje. En toen is het heel lang eigenlijk een beetje rustig geweest. Een jaar of 10. En nu de laatste tijd komt het weer veel terug. Dus nu... even kijken, in maart ben ik 2 keer naar Duitsland geweest. April. En dan sta ik daar op een grote show om mijn kunstjes te vertonen, zeg maar. Ja.
1: En nog even een fotograaf. Ja. Foto's die jij maakt, hè, want ik zie je overal.
2: Ja.
1: Zijn die van jouw website af te plukken?
2: Ja, maar dat is niet altijd de bedoeling, zeg maar.
1: Nou, je koopt de foto, toch?
2: Ja, precies. Dat is het. Dus het is meer om te laten zien wat er is. En dan kunnen mensen het kopen als ze dat willen. Of bedrijven. Het gaat meestal om bedrijven. En dat gaat alle kanten op, hoor. Ik had laatst, of vorig jaar nog, met de Grand Prix had ik een foto die dan De Boer, ik weet niet of je dat bedrijf kent, die grote tenten maakt. Die zagen een foto en die kopen dan een foto die bij hun heel groot op de gevel in Alkmaar hangt.
1: Ja,
2: en
1: bijzonder.
2: Achter op de busjes. Dus dat eigenlijk dat soort...
1: Dus zo werkt dat een beetje.
2: Ja.
1: Dan gaan we naar DJ, want ik heb een partij archief gelezen van hier het overmorgen. En het viel mij op, ZFM 107, daar is het eigenlijk allemaal... Nee, daarvoor is het nog begonnen als illegaal.
2: Ja, met Delta, hadden we een radiopiraat.
1: In welk jaar was dat ongeveer? Dat is echt een hele tijd geleden.
2: Oh, dat is echt lang geleden, ja. Daar had ik eigenlijk even... Daar heb ik me niet op voorbereid.
1: Maar het maakt niet uit.
2: Ik heb nog wel ergens een krantartikeltje... dat we opgepakt waren met de radiopiraat. Ja,
1: dat is ook de aanleg daarvan. Dus jullie zijn opgerold.
2: Ja, we zijn opgerold... we hebben een tijd lang ieder weekend op de radio gezeten. Met een illegale zender. Samen met Rob Harms, die nog steeds hier natuurlijk is. En nog met 2 andere vrienden. Dirk van Duin en Niels Paardenkoper. En daar hadden wij zeg maar een radiopiraat mee. En tegelijkertijd hadden we in de nacht bij die radiopiraat... hadden we een paar jongens uit Haarlem... En die jongens uit Haarlem, die waren goed in het aanvragen van bijvoorbeeld de vergunning voor ZFM.
1: Ja.
2: En wij zijn toen met hun samen hebben gekeken van, nou, kunnen we hier een vergunning krijgen in Zandvoort? Zij hebben dat aangevraagd. En op het moment dat eigenlijk bijna de vergunning rond was, werd ons illegale radiostation opgerold. En kregen zij de vergunning. En zijn we eigenlijk gelijk zo meegegaan. En het... wat wel bijzonder was, is dat we hadden toen zo'n cassette... vroeger had je natuurlijk allemaal cassettebandjes. Dus om de nacht door te komen, dan kon je niet een computer aanzetten... maar dan zette je gewoon 10 cassettebandjes achter elkaar. En die speelden gewoon de hele nacht door.
1: Maar dan moet je ook 10 cassette recorders hebben.
2: Nee, het was 1 recorder en die speelde dan 10 bandjes. Die schoof ze door. Ja, dat was
1: al modern.
2: Ja, dat was een mooi ding. En die was dus in beslag genomen bij, bij de oprolactie van de radiocontroledienst. Alleen, die hebben we toch mooi teruggekregen... omdat we de vergunning voor ZFM al hadden. Dus toen, ik weet niet of jullie ooit tussen de jingles nog wel eens zoeken... maar er is nog een oude jingle en die heet Willy de Wisselaar. En dat was dus de cassette...
1: Willy de Wisselaar, dat ga ik even...
2: De cassette wisselaar die we voor de nacht altijd inzetten. Ja.
1: We hadden het net met meneer Bluis ook over de grafische wereld... maar dat is in de radiowereld natuurlijk eigenlijk wat hetzelfde... met cassettebandjes, platen, nieuwe computers...
2: Ja.
1: Bij jullie was dat nog meer handwerk, hè?
2: Ja, zeker. Want we hadden we draaiden heel veel vinyl nog. De cd kwam op. We hadden MD-spelers waar we de jingles op starten. Daarvoor hadden we nog van die oude cartridges. Met, ook van cassetten, zeg maar. Cassettes, dan zorgde je ervoor dat je bijvoorbeeld het aanloop... Een cassettebandje had vroeger een hele aanloopstrook. Die knipte je er dan uit.
1: Moet je eruit knippen.
2: En dan moet je gelijk op, want dan kon je hem terugspoelen en play drukken. En dan hoorde je gelijk je jingle. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. hebt ook nog een programma gehad. Je ging naar een andere omroep.
2: Ja.
1: En daar heb je ook nog een programma ZAP gedaan.
2: Nee, het ZAP was hier.
1: Was hier?
2: Ja. Ja
1: en BPM?
2: Ja, ook hier. Ja, Beats Power Music. Ja.
1: En wat was die andere...
2: Ik heb bij New Dance Radio gezeten.
1: New Dance Radio, ja.
2: Ja, dat was eigenlijk...
1: Was dat hier in de buurt?
2: Nee, dat was in Amsterdam. In Osdorp zaten ze. En in het begin zaten ze vlakbij Arters. En er waren een aantal jongens die zaten hier bij ZFM. Ik noem het nog steeds CFM hoor, maar in mijn hoofd. Maar
1: daar is discussie over geweest.
2: Ja, discussie over. Ik weet het.
1: Probeer ZFM aan te houden.
2: Ik hou ZFM aan. En wij, een paar van de jongens die zaten daarbij. Waaronder Jan Lochtenberg en nog een paar anderen. En die jongens die... daar ben ik op een gegeven moment op bezoek gegaan. En ik heb gezegd van nou, ik wil hier ook wel draaien. Nou, stuur maar een demootje in. Dus ik heb mijn tape ingeleverd. Ja hoor, kom maar. Dus voor ik het wist zat ik daar. En was dat landelijke radio met alles wel wat groter en serieuzer. En alles dan wat we hier deden. Maar het was wel erg leuk, ja.
1: Is dat voor jou, daar kom ik straks nog even op terug op de nieuwe plaat. Hè? Of de oude plaat die steeds maar vernieuwd wordt.
2: Ja.
1: Is jouw spectrum in de muziek veranderd? Ben je anders gaan draaien?
2: Nou, ja, weet je. Je moet wel een beetje natuurlijk met de tijd mee. Alleen ik draai classics, dus dat scheelt. Dus ik hoef niet alleen maar nieuwe platen te draaien. Ik kan ook gewoon oude platen draaien. Maar ik draai ook... oude platen die in een nieuw jasje gestoken zijn. En dat gebeurt nu heel veel, nog steeds eigenlijk. Dat gebeurt al jaren, maar nu nog steeds heel veel. Waardoor je dus een oude plaat van, van Tiësto of Armin of van mezelf draai... Die gewoon een beetje klinkt als de andere platen van nu. Maar wel met het oude gevoel. En dat,
1: dat is zelf muziek maken.
2: Ja, ook.
1: Jij hebt in 1995 Hold on Tight gemaakt.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Die is redelijk naar boven geschoten. Goeie hit geworden.
2: Zeker, nog steeds. Ja.
1: Nou, over nog steeds wil ik het ook even hebben.
2: Ja.
1: Want je haalt het zelf al aan. Het wordt geremixed door allerlei andere lui.
2: Ja.
1: Moest dat aan jou vragen?
2: Ja, dat gaat allemaal via de platenmaatschappij. Er zijn ook heel veel mensen die hem zelf remixen. Als je op internet kijkt, er zijn ontelbaar veel remixes van mensen die het zelf doen. Maar dat is, die komen niet officieel uit, normaal gesproken... ik heb in Duitsland een platenmaatschappij en die zijn daar altijd vrij goed in, ook om nieuwe mensen te vinden die heel populair worden, maar nog niet bekend zijn, en die kunnen dan een soort van gebruik maken van een oude plaat om hun naam weer op de kaart te zetten.
1: Dus die geven ze Hold on Tight?
2: Ja, die krijgen DJ. Samples van mijn plaat, ja? Die gaan daar een nieuwe versie van maken en voor je het weet hebben zij het voordeel dat ze wat bekender worden. En heb ik het voordeel dat mijn plaat weer...
1: Ik zeg, jouw plaat leeft maar door. Dus in 2015 is hij met een Webba-mix gemaakt. Ja. Wat is een Webba-mix?
2: Ja, Webba is... Dat is wel een heel mooi verhaal trouwens. Webba is een jongen uit Brazilië. En die was hier helemaal niet bekend. Had nog nooit in Nederland gedraaid. En... mijn platenmaatschappij uit Duitsland zegt... ja, ik heb een jongen die gaat een remix maken. En ik zeg dan, ja, prima. En dan luister ik ernaar. Dan zeg ik, ja, ik vind het goed of ik vind het niet goed. Maar in principe gaat de platenmaatschappij daarover. En ik had hem gekregen. En ik vond hem heel leuk. Dus ik zei, ja, nou, goed, te gek. En even later word ik hier... voordat die plaat uit was... word ik benaderd voor een festival op het circuit. Dat heette In The Cloud Festival in dat jaar.
1: Ja.
2: En dat is dan weer een kennis van mij die dat feestje organiseert.
1: Weijers was dat toch? Dat was achter de hoofdtribune?
2: Achter de hoofdtribune. Ja. En het hele... was helemaal gitzwart van de rotzooi.
1: Ik ben er geweest.
2: Ja. En het was erg leuk.
1: Het was erg leuk.
2: Ja, en mijn, die jongen die dat organiseert, die stuurt me een berichtje. Die zegt, ja... we hebben dit en dat feest. Kom je ook? Want hij weet dat ik natuurlijk van de muziek ben. En ik zeg, ja, is goed. Zeg, maar wie heb je dan als DJ's? En hij zegt, ja, ik heb die en ik heb die en ik heb Webba. Maar die was dus gewoon... De eerste keer dat hij in Nederland draait, draaide die hier in Zandvoort. En die had net mijn plaat geremixed. Was ook nog helemaal niet uit. Staat op YouTube, staat nog een heel mooi filmpje dat hij mijn plaat draait. En dus ik was daar ook bij. En dat was erg leuk, om dan hoor je en je plaat en hij draait hem. En hij was nog niet eens uit. En wat ik leuk vond, is dat mijn dochter was erbij. Die is erg van de hardrock, dus die vond het helemaal niks. Die kwam ook bijna te laat.
3: Die vinden maar niks.
2: Die vond het helemaal niks. Maar uiteindelijk, nu vinden ze het wel leuk hoor. Dus ze gaan nu af en toe ook mee met als ik ergens moet draaien in Duitsland.
1: Overigens wel jammer dat het maar een eenmalig festival was.
2: Dat was zeker jammer, want het was echt, echt goed.
1: Zoiets heb Zandvoort denk ik wel nodig. Eén keer zo'n gigantisch ding. Lekker.
2: Ja. Nou ja, het enige wat je nu, wat ernaast een beetje is gekomen, is dat Luminosity. Dat is wel de grotere broer van wat het toen was.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. En dat wat ook wel grappig is, want bij Luminosity boeken ze heel vaak Nalin. Nalin is van Nalin en Kane. En die hebben ooit in 97 mijn plaat geremixed voor Duitsland. Mm. En dat is echt de hit voor Duitsland. Daar word ik ook nog steeds heel vaak op geboekt. Dus die plaat moet ik ook altijd draaien. Die
1: meenemen versie. En draaien.
2: Ja, maar die draait dus altijd wel hier op Luminosity. En dat is dus
1: grappig. Het leeft gewoon dus heel langzaam.
2: Ja, terwijl hier niemand weet dat mijn plaat is. Als die plaat gedraaid wordt.
1: Nu wel.
2: Oké.
1: Hold on tight, Edwin Keur.
2: Kijk. Oh, sorry.
1: Nee. We zijn er nog niet, want en Willem komt ook nog zo.
2: Ja.
1: Het optreden neemt tijd in beslag. Hè? Je zegt, ik ga naar Duitsland.
2: Ja.
1: In Nederland ook?
2: Nederland niet zoveel of bijna niet. Vroeger wel hoor. Vroeger af en toe is. Wij hadden de platenmaatschappij waar ik in Nederland bij zat. Die startte zeg maar ADE, wat nu zo groot is in Amsterdam. En dan moest ik wel eens draaien in de Pasha of op de Wallen had je vroeger een kleine Pasha. De Superclub heb ik wel gedraaid. Maar eigenlijk niet zoveel in Nederland. Het is echt, het is bijna altijd Duitsland. En dan ook meestal Oost-Duitsland. Polen.
1: Wat zijn dat voor festivals dan?
2: Eigenlijk hetzelfde als hier. En dat kan vergelijkbaar met Sensation zo groot. Mm-hmm. Tot een discotheek voor 500 man. Maar laatst was ik in Bernau. Dat zit vlakbij bij Berlijn. En daar waren ruim 2000 man. Ja. En dan het grappige is, dat realiseer ik mezelf ook niet altijd, maar dat zag ik nu op internet staan. Toen hadden we op één avond twee shows. Eén in Bernau en één in Potsdam. En dan staat er op internet, vragen mensen dan van, waar moet ik nou naartoe? En dan zegt ze, het maakt eigenlijk niet uit, want de hoofdact is op beide locaties. En ik ben de enige DJ die op beide locaties staat. Dus dan,
1: dat is de hoofdact.
2: Dan neem ik aan dat ik de hoofdact ben. En dat is dan wel grappig.
1: Dat is wel grappig,
2: ja. En ik draai altijd samen met een vriend van me, die ik hier bij ZFM heb leren kennen, zeg maar. Waar ik dat programma Bass Power Music mee deed. Jeffrey de Gans, die zit ook overigens nog steeds in de muziek. Doet heel veel mastering.
1: Hoeveel doe je er per jaar?
2: Varieert van 10 tot 5 tot vorig jaar helemaal niks. Maar het jaar ervoor weer heel veel. Dit jaar zitten we bijna op 5 wat we nog moeten doen.
1: Nog moeten doen?
2: Ja, we hebben er nu 3 gehad. En ik heb nog september, oktober, november staan, december ook.
1: Alles Duitsland?
2: Ja.
1: Verrassend dat het in Nederland niet...
2: Het heeft echt te maken met die plaats. Dus daar spreekt de mensen heel veel die plaat aan. En overigens wel op heel veel plekken hoor. Want als je op Spotify kan je heel mooi zien met je artist account waar mensen luisteren. En dat gaat gewoon echt over de hele wereld. Mm. En daar hebben ze gewoon extra gevoel erbij op de een of andere manier. En het is ook zo dat in het begin dat mijn plaat uitkwam, toen vroegen ze van ze willen je boeken. Ik zeg, maar wat willen ze zien? Ik heb een liedje gemaakt op mijn slaapkamer. En kijk, nu is het zo, hier ben je gelijk DJ als je een plaat hebt gemaakt. Maar dat was toen nog niet zo. Je had toen producers en je had DJ's. En de platenmaatschappij die zaten een beetje te pushen van ze willen iemand hebben. En anders kunnen we ook iemand anders sturen uit jouw naam. En toen zei ik van
1: dat ga ik zelf wel.
2: Dat ga ik zelf wel. En toen ben ik met Jeffrey gegaan. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt. Dus dat is heel grappig, ja.
1: Nou, ik vond het heel interessant om te horen wat de DJ doet. En de fotograaf ken ik.
2: Ja.
1: Dus ik wens je heel veel plezier met je volgende optredens.
2: Dank je wel.
1: We spreken elkaar nog een keer.
2: Zeker.
1: Dank je wel.
2: Oké, hoi.
4: Ik heb een stukje van jouw
3: van jouw site gehaald. En dat draai ik nu. Ja.
4: Thank you.

0: Nou, deze muziek was dus duidelijk van Edwin Keur. En we gaan over naar Willem. Want dan gaan we over naar Boudewijn de Groot.
1: We gaan over naar Boudewijn de Groot. En die komt dus morgen, 17 mei, komt hij dus naar de protestante dorpskerk. Maar Jaap Stork komt eigenlijk. En Boudewijn de Groot komt mee. Zij zijn jeugdvrienden van elkaar. Dus zij kennen elkaar al...
0: Ze kennen al 100 jaar.
1: Ze kennen elkaar al, ik weet niet hoe lang inderdaad. Dus dat is ook de basis tussen deze twee. En nou, hij heeft dus een heel aantal nummers van Boudewijn de Groot. Ze zijn dus gebaseerd op klassieke nummers, klassieke muzieknummers. En dus dat hebben ze met z'n tweetjes hebben ze dat uitgezocht. Van hoe kunnen we daar een leuk programma van maken in de dorpskerk. Dus dat gaat morgen. Dus Jaap Stork die legt uit over het eerstvolgende nummer van dat is dat en dat. Dat is toen geschreven zo gegaan. En Boudewijn de Groot die levert daar dus dan ook commentaar op. Die zegt, ja, dat klopt, dat is zus en dat is zo. En dan vervolgens...
0: Zoals je het nu vertelt, wordt het geen discussieprogramma? Dan?
1: Het is geen discussie, nee. Nee, nee, het is toelichting van... er zijn dus een aantal nummers van Boudewijn de Groot... gebaseerd klassiek. Op klassieke muziek. En Jaap Stork, die weet dat. Die heeft dat. Daar hebben ze samen over gesproken, in de tijd al.
0: Ja.
1: En dat wordt gepresenteerd morgen. Dus een aantal nummers van Boudewijn de Groot... maar dan de oorspronkelijke klassieke muzieknummers.
0: Ik proef het zo dat het een klassiek geschreven stuk is...
1: Ja.
0: Die Boudewijn de Groot dan later op gitaarmuziek heb gedaan.
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat was een van mijn dingen. Ja. Ik ken de muziek van Boudewijn de Groot, want ik vind hem heel goed.
1: Ja.
0: Als gitaarmuziek.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Wij spelen dus morgen alleen maar op de vleugel.
0: Maar het is dus eerst klassiek geschreven en daarna populair geschreven. Dat vind ik bijzonder.
1: Nou, het is wel meteen als gitaar geschreven.

0: Maar het is dus gebaseerd op klassieke nummers.
1: Oh ja.
0: Je hebt een prelude van Brahms. Nou, dan heeft hij welkom, minister-president. Heeft hij daarover geschreven. Maar dat is eigenlijk... Dat is dus niet door hem gecomponeerd. Het is eigenlijk gebaseerd op dat Brahms-nummer.
1: Heb je voorbeelden van?
0: Nou, hier... Dat is nou jammer, in het programma worden niet de nummers genoemd. Hier wordt gezegd... een prelude van Rachmaninoff. Nou, geweldig. Strand, à la J.S. Bach. Ook erg mooi. De Verdronken Vlinder. Dat is op muziek van Scarlatti. Onderweg van Schubert. Eva Schumann. En het Testament, Mozart.
1: Het is voor mij wel een eye-opener, dit.
0: Ja.
1: Ik denk dat, heel veel mensen dit niet weten.
0: Nee, ik denk eigenlijk dat bijna niemand het weet. En waar ik nu zelf een heel klein beetje angst voor heb... is, we hebben hier een affiche gemaakt. Er staat duidelijk Jaap Stork. Speelt muziek van Boudewijn de Groot. Maar een heleboel mensen reageerden... oh, wat geweldig, Boudewijn de Groot komt optreden.
1: Maar er staat Jaap Stork.
0: Er staat Jaap Stork komt optreden. Het is dus niet...
1: Heb je dat al een paar keer moeten rechtzetten?
0: Ja, heb ik een paar keer rechtgezet. En dat zeg ik dus vandaag nu ook nog een keertje. Kijk, eerst was het niet duidelijk of Boudewijn de Groot wel mee zou komen. Hij is ouder, weet je. Hij is niet zo goed termijn.
1: Hij is een beetje grijs.
0: Nou ja, dat is Jaap Stork ook. Kijk, alleen ik heb er nog geen last van, maar hij...
1: Nee,
0: wel.
1: Jij niet.
0: Nee. Maar, nee, het gaat over... Nou ja, als je zanger bent, dan weet je wel, op een gegeven moment... dan zakt het niveau van jouw stem, zakt. Als je op een paar huizen zelf, hij is in de 80 inmiddels, weet je. Dus, ik bedoel, dat gaat niet zo best meer. Dus je kan niet van zo iemand verlangen dat hij zo'n heel programma... zo'n concert komt zingen. Dat doet hij gewoon niet, dat gaat gewoon niet. Dat snap ik heel goed.
1: Ja, dat begrijp ik ook wel.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En het idee kwam eigenlijk, ja, ik weet niet... of het idee nou van Jaap Stork kwam of dat het van ons kwam.
1: Nou, dat wil ik ook gaan weten. Hoe kom je daaraan?
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk toch door het jaar heen af en toe... nog wel eens contact met Jaap Stork. Want dat is natuurlijk een van de bekendste organisten hier uit de hele regio. Hij is dus organist in Haarlem en hij heeft overal opgetreden. Hier in de Dorpskerk heeft hij meerdere keren piano gespeeld. Ook orgel gespeeld, op het orgel.
1: Mocht dus, dat wel van jou?
0: Dat is de voor de tijd dat ik hier kwam. Nee, ja, nee, hij mag wel spelen hoor. Daar markeert niks aan. Maar in ieder geval, dus hij is een bekende hier. En, dus, en dan is het ook zo, hij woont hier ook. Niet op Zandvoort, maar hij woont dus verderop in Heemstede en zo. Dus ook,
1: lekker dichtbij.
0: Daarom. Dus ook mensen ontmoeten hem. Bij de supermarkt of gaan wandelen in de bossen. Daar staat Jaap Stork ineens. Dus het is wel iemand... waar je veel contact mee hebt door het jaar heen. Dus al pratende, al bezig zijnde... kwam dus uiteindelijk nogmaals wie het voorgesteld heeft. Het kan Jaap Stork geweest zijn. Het kan dus bij ons...
1: Bij jullie?
0: Van ons vandaag gekomen zijn. Het zit er tussenin. Het haalt een beetje in het midden. En ja, nogmaals, Jaap Stork is dus een persoonlijke vriend... van Boudewijn de Groot. Dus... Dat was meteen van, oh, dat lijkt me een geweld. Ja, dat gaan we, daar gaan we een leuke middag van maken.
1: Gezellige vriendenmiddag wordt het.
0: Jawel, jawel, jawel. Dus, en wij hebben dus ook voorverkoop van onze kaartjes. En er zijn 160 kaartjes in de voorverkoop. Dat is meer dan we normaal... We hebben meestal rond de 150, 160...
1: Ja, in de voorverkoop.
0: Maar niet, dat is niet in de voorverkoop. Dat is dan 100 kaartjes voorverkoop... en er komen er nog 50 mensen aanlopen... Mm-hmm. Maar we hebben dus nu 150 kaartjes voorverkoop. Dus wat dat betreft denk ik, nou, we zijn heel benieuwd uiteindelijk hoeveel.
1: Hoeveel er binnenkomen? Hoeveel mogen erin?
0: Nou, kunnen erin, 200.
1: 200 kunnen erin.
0: Er zijn ongeveer zo'n 200 stoeltjes. Maar dan is het wel heel vol. Kijk, ja, een ander probleem is natuurlijk, er is pauze. Dus er wordt koffie geschonken en dan gaat iedereen naar de wc. Maar er is één
1: wc'tje.
0: Er is één hele wc'tje. Er is
1: één dames wc'tje.
0: Een heel klein wc'tje. Een heel klein dames wc'tje. Dus bedoel, op een gegeven moment... eigenlijk past het dan niet meer.
1: Nee.
0: Dan zit je eigenlijk aan de grens van wat zo'n gebouw kan. En ja,
1: ja, dat is logisch.
0: Het is natuurlijk toch... Kijk, ik weet van de kathedraal...
1: In principe is het een kerk. En een kerk die duurt een uur en een kwartier. Nee, en dan ga je zonder te plassen naar huis.
0: Oh nee hoor. Ik weet, die kathedrale basiliek in Haarlem... hebben ze dus een compleet toiletgebouw... tegen de kerk aangebouwd.
1: Ah ja, kijk.
0: Met 7 grote toiletten,
1: ja,
0: hoor.
1: Alles ja, maar dat, ja,
0: daar dat, kunnen dus ook heel wat meer mensen ja, precies, dan deze dorpskerk. Maar precies. Dat zou hier dus ook best niet gek zijn om... Laten er nou 4 toiletten zijn, 5... Van mijn partner, invalide toiletten, 2 heren, 2 dames toiletten. En een kinderluierverschoning. Want het gebouw wordt meer en meer... Het is deze
1: publiekelijk gebruikt.
0: Het is deze 3 dagen ook weer gebruikt voor optredens.
1: Nou, ik was daar gisteren en er staat een gigantisch podium.
0: Ja.
1: Moet dat weg of ga je dat gebruiken?
0: Nee, dat gaat weg.
1: Want dat vandaag is daar de laatste...
0: Ja, dat gaat vanmiddag afgebroken worden. Nee hoor, zij hebben het podium meegebracht.
1: Groot ding.
0: Ja, dat is een gigantisch ding. Maar ja, wat moet je nou? Moet je nou Boudewijn de Groot?
1: En een piano.
0: Nou, die piano krijg je daar niet op.
1: Nee.
0: Die is veel te zwaar om daarop te zitten. Dus die piano staat ernaast. En dan gaat Boudewijn de Groot gaat dan...
1: In een stoel enorme, op het midden.
0: Op dat enorme podium staan. Dus
1: nee, dat wordt het niet.
0: Maar dat podium is dus... Ja, waarschijnlijk hebben ze het gehuurd hoor. Maar dat is dus niet, is niet van de kerk.
1: Nee.
0: Ik ken het niet.
1: Dat is van de organisatie die heel vloed organiseert.
0: Ja. En dat is heel fijn, want wij hebben ook wel eens concerten in de, hier in de Agatha-kerk. En dan kom je wel met 150 man op een podium. En dan zeg je gewoon, nou, dat moet zo breed zijn en zo diep.
1: Ja,
0: en dan,
1: kan je
0: en, dan, en dan komen zij dat leveren en zij zetten het voor je klaar.
1: Ja.
0: Met een doekje eromheen, een randje. Het ziet er
1: keurig uit.
0: Ja, het ziet er keurig uit, joh.
1: Morgen.
0: Ja.
1: Hoe laat mogen we binnenkomen?
0: Nou, we gaan om 2:30 gaan we open. 17 mei. En om 3:00 dan komen ze met z'n tweeën op. En dan gaan we bekijken.
1: Een vriendenmiddag.
0: Het is ja, €10 entree. En dan krijg je van mij krijg je een gratis kopje koffie erbij.
1: Dat is wel heel wat.
0: En ik schenk ze zelf in, hè?
1: Nou, dan heb je morgen wel een
0: ja,
1: pols.
0: Ja, hoor. Ik schenk ieder concert schenk ik... Ja, niet in mijn eentje, hoor. We zijn met de man of 6.
1: Okay.
0: Met de man of 6. Maar ik schenk ook... Je krijgt echt koffie van mij.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder. Koffie van Willem.
0: Ja.
1: En Jaap Stork en Boudewijn de Groot zijn aanwezig... en maken er een gezellige middag van.
0: En een heel bijzonder programma. Ja.
1: Een heel bijzonder programma. Nogmaals, Jaap Stork speelt Boudewijn Praat Mee.
0: Juist.
1: Willem, dankjewel en veel plezier morgen.
0: Oké, dankjewel.
1: Dit was Goedemorgen Zandvoort. Maya Kop heeft de muziek verzonnen en de techniek weer gedaan. Waarvoor dank. Ger Loogman die heeft het meeste gedeelte gedaan van de redactie. Ik een heel klein beetje. En mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Ik hoop dat het droog blijft. Vloed is nog steeds leuk om te zien. Badhuisplein, erg leuk. En natuurlijk de wereld te smaken. Vandaag nog en morgen. Prettig weekend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Wilt u splitsen of dubbelen?
6: Wedden dat je het leuk vindt? Speel al vanaf 1 euro met speluitleg op vrijdag en zaterdag vanaf 8 uur. Holland Casino Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
7: Minimumleeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.
8: Je maakt wat mee.
9: In Zandvoort aan Zee.
8: In Zandvoort aan Zee.
10: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
11: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort.

deze avond hartstikke gezellig. He, eind van de avond, kroeg gaat sluiten, wij lopen samen naar de fiets. Ik vraag netjes, hey, zullen wij tongen? Ik vraag netjes, hey, zullen wij tongen? En zij zegt, nee. Oh, nou, dan niet. Joejoe. Dag daarna stuurt ze mij een berichtje. Waarom heb jij mij gisteren niet gezoend? Ik zeg, ja, jij zei nee. Zij zei, klopt, maar ik gaf wel signalen. Ja, ik draaide nog heel flirterig een krul zo in mijn haar. Ik zei, ja, ik klopte met een stijve lul tegen de onderkant van de tafel. Maar dat signaal ben je ook niet begrepen, of wel? Mom.

0: Hallo,
1: ja, hallo, met De Vries. Goedemiddag.
0: Ja,
1: zeg, ik bel eventjes met je raar verhaal misschien, maar kan het zijn dat jullie een portemonnee kwijt zijn?
0: Ja, dat kan voor mijn moeder misschien wezen. Dus hier heeft mijn moeder, ja?
1: Ja, oké. Okay. Dag mevrouw Van Heuvel, met De Vries. Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, een beetje raar verhaal misschien, maar ik heb vanmorgen een portemonnee gevonden. En ja, voordat ik ermee naar de politie stap, even gekeken wat er nou precies allemaal in zit. Een beetje uit nieuwsgierigheid eerlijk gezegd. Een kaartje zat erin met dit telefoonnummer. En daar stond ook bij Ravens.
2: Ja, dat is zeker.
1: En er zat ook €1380 in aan papiergeld. En wat pasjes. Maar is dat uw portemonnee dan?
2: Ja, nee, het is niet mijn portemonnee, maar misschien van mijn man. Hoe ziet die portemonnee eruit?
1: Ja, hij is zwart. Het is een beetje een leerachtig zwarte portemonnee.
2: Ja.
1: En er zitten wat foto's in. Een vakantiekiekje van een meisje op een schommel. En een paar pasjes van de bank, ABN AMRO Bank.
2: En,
1: ik heb geen idee wat ik ermee moet, eerlijk gezegd.
2: Op het pasje van de ABN AMRO Bank.
1: Ja.
2: Wat staat erop? Staat daar Geffere Mafia net op?
1: Even kijken. Ja, dat staat erop.
2: Oh, dat is van mijn man. Die is zijn portemonnee dan verloren. Jeetje.
1: Nou, dan is die, heb ik hem gevonden.
2: Nou, wat fijn zeg. Wat fijn van u dat u daarvoor belt.
1: Ja, ja, tuurlijk.
2: Jeetje, want hij weet vast niet hoe of wat.
1: Nee.
2: Want anders had hij mij vast gebeld.
1: Nou zeg.
2: Oh.
1: €1380 zat erin.
2: Nou.
1: Ongelooflijk zeg.
2: Jeetje.
1: Ja, dat is wat hè?
2: Ja.
1: Ja, wat doet die man met zoveel geld in zijn portemonnee?
2: Ja, nou, dat, daar zal hij wel zijn reden voor hebben. Ja. Want,
1: onverwacht damesbezoek?
2: Wat zegt u?
1: Onverwacht damesbezoek?
2: Nou, nee, gelukkig dat niet. Maar.
1: Er zit ook een kaartje bij van Madame Claudia. Zegt u dat wat?
2: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja.
1: Escort staat erbij. Het is wel zeker uw portemonnee van uw man, hè?
2: Want, ja.
1: Zeg, dan kom ik hem zo voor langsbrengen. Tuurlijk, geen probleem.
2: Prima, dan wacht ik even.
1: Wat denkt u van vindersloon?
2: Wat zegt u?
1: Vindersloon.
2: Ja, 10% altijd, toch?
1: €138.
2: Ja.
1: Dan haal ik hem liever zelf, de portemonnee.
2: Wat zegt u?
1: Dan haal ik hem liever zelf.
2: Dan houdt hij hem liever zelf.
1: Ja, 10% is natuurlijk erg weinig, hè?
2: Ja.
1: Waar had u aan gedacht?
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nee, ik dacht zelf van, laten we zeggen, ja, 1100-1200 euro.
2: Nee,
1: ik ben niet te beroerd om hem even langs te komen brengen natuurlijk dan. Of die pasjes even de brievenbus in te gooien. Maar niet zoveel uit. Maar als je dan zegt van ja, 10%, dan krijg ik €138. Dan denk ik, potdomme jongens, daar had al die moeite voor.
2: Ja, ik weet het niet, meneer.
1: Of zal ik die portemonnee gewoon weggooien?
2: Nee, zeker niet.
1: Want ik vind dat u een beetje, ja.
2: Nee, zeker niet. Maar ja, ik begrijp ook wel dat 1200 euro voor ons heel veel geld is.
1: Ja, nou, voor die man schijnbaar niet, want die is er nog een nonchalant mee omgegaan. Die gooit het zomaar op straat.
2: Nou, die gooit hem niet zomaar op straat. Dat begrijpt u denk ik ook wel.
1: Er zaten ook 4 condooms in, weet u daarvan?
2: Ja, ik weet niet wat mijn man allemaal in zijn portemonnee heeft zitten.
1: Nou, ik zou het horen. Wat schrikt u ervan?
2: Ja. Waar woont u?
1: Maar lukt je dat?
2: En welk nummer is dat?
1: 6, lief. Maar ik ben vanmiddag niet thuis, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
2: Wat zegt u?
1: Ik ben vanmiddag niet thuis.
2: Nee?
1: Nee, ik ga het weekendje weg. Ik heb mijn zakken ervan vol. Ik ga eerst natuurlijk even het geld uitgeven.
2: Nou, dat hoop ik dus niet.
1: Ja, maar ik heb namelijk een nieuwe tv nodig. En ik wil zo graag een breeddeel tv.
2: Ja, geniet er lekker van.
3: Ik heb een heel zwaar leven.

0: de vraag waar vele landgenoten al jaren van wakker liggen. Waar moet je op letten wanneer je een krabpaal voor je kat wil kopen?
1: Wat een kat daarentegen wel altijd nodig heeft, is een goede krabpaal. En daar zijn toch enkele voorwaarden aan verbonden.
2: Mijn motto is: hoe groter de poel, hoe groter de paal natuurlijk.

Nou, het ergste wat ik dit jaar heb meegemaakt was op een gegeven moment in juli, op een zaterdag, stond ik in Amsterdam aan de Prinsengracht. Te zwaaien naar allemaal homo's op een bootje. Dat was ook heel... Ja, en dan niet alleen met die vrienden, met 480.000 andere Nederlanders. Dus er kwamen er allemaal homo's op een bootje langs. En dan stonden wij, dag homo's op een bootje, dag. En die homo's zeiden, dag, dag hetero's. Dag hetero's, dag hetero's. En wij, dag homo's op een bootje. Het is echt gebeurd, hè? Dat je niet denkt dat het op hol geslagen is. Laat ik even duidelijk zijn, ik heb niks tegen homo's. Ik heb niks tegen homo's op een bootje. Ik heb niks tegen blote homo's op een bootje. Ik heb niks tegen 1000 blote homo's op een bootje. Hoewel ik het wel heel veel blote homo's op een bootje heb. Maar ik kan dus niet tegen 1000 blote homo's op een bootje die een beetje zat te mutsen als blote homo's op een bootje. Moet ik hem nog een keer doen of zeg je snap nou? Er was één homo met een hoed op. Ik zei tegen die vriend, waarom heeft die ene homo nou een hoed op? Nee, dat is geen homo, dat is de minister. Weet je, ze praten niet. Ik zei, maar waarom heeft de minister, wat doet de hetero-minister dan op de homoboot? Ja, daarmee laat de minister zien dat hij niks tegen homo's op een bootje heeft. Dat is heel goed van de minister. En inderdaad gingen we allemaal zwaaien. Goed hoor, minister, dat je niks tegen homo's op een bootje hebt. Communicatie 2008. Ik zei tegen die vriend, als jij het aan de hoedoes uitlegt, vertel ik het aan de toetsies. Flikker erop. Op een gegeven moment kwam er een boot langs met een homo Sinterklaas. Een homo Sinterklaas met 7 zwarte mietjes. Ik zie hem nog zo langs. En 2 boten daarachter was een homo paashaas. En opeens werd ik helemaal warm en enthousiast. Ik dacht, oh, wat zou dat mooi zijn als dat matchte vannacht. Als dat wat werd, de homo Sint en de homo paashaas. En dat die homo Sint die homo paashaas dan even lekker reviaans met de roe geeft. Wauw. Dat hij dan zegt, wie zoet is, krijgt lekkers en dat is de roe. En dat die paashaas dan staat van, ja, ja. En die Sint die wordt helemaal enthousiast van je klits, klets, klanderen. Van je ene reet op de andere. En die paashaas die staat daar, ja, ja. En denkt onderhand, hoe kom ik aan die hoed? Weet je, dat zijn dan wel die dingen. En ik stond er maar te zwaaien, want het waren veel homo's hoor. Ik stond maar te zwaaien. En op een gegeven moment ging ik ook weer aan andere dingen denken. Op een gegeven moment ging ik aan het milieu denken. Want daar moet je ook af en toe even aan denken. Je hoeft er niks aan te doen, maar je moet er af en toe even aan denken. En toen stond ik had net zo eens gelezen dat het gaat niet goed met de wereld, weet je wel. De aarde warmt te snel op en de ijskap smelt. En het duurt nog een paar jaar en dan is de Noordpool bevaarbaar. En dat is heel erg. En toen dacht ik, ja, dat is ook erg. Maar het is natuurlijk wel weer leuk voor de Eskimo's, want die... Ja, die hebben nog nooit een gay parade gehad, dacht ik. Die zitten maar in die iglo met dat kleine pegeltje te zwaffelen van... Wanneer zijn wij nou een keertje aan de beurt? Toedeloe.

het hele principe van zo'n koekoesklok is natuurlijk al ridicule. Een dier, terwijl iedereen weet, als er op deze aarde wezens rondlopen waarvan je weet dat ze scheid hebben aan de tijd, dat je er nooit afspraken mee kan maken, omdat ze altijd te laat komen, dat zijn dieren. Want zo zijn ze. Probeer maar eens een afspraak te maken met een das. Ja, loop je door het bos, zie een das. En dan pak je de das en zeg je, morgen is altijd de tijd hier. Denk je dat hij komt? Doet hij niet, interesseert hij niet. Dat vergeet hij. Want zo zijn ze, laks. En daarom vind ik alle dieren klootzakken. Ja, ik hou niet van vlees, maar ik eet het uit principe. Dus, ja. Dank u wel. Ja, dieren en tijd, het blijft een moeilijke combinatie. Want natuurlijk, je kan op een gegeven moment met heel veel toewijding en heel veel wilskracht, dat is altijd belangrijk, hè, wilskracht, och, mensen, ik zat er uren, maar goed. Dan kan je een dier op een gegeven moment natuurlijk de grondbeginselen van het klokkijken leren. Tuurlijk, dat kan. Maar dan komt een ander probleem. Waar laat je het horloge? Bij een haring, bijvoorbeeld. Waar laat je het horloge bij een haring? Om de vin? Ha, forget it. Dat kan niet. Dus dan zou je zeggen om het middel van de haring. Om de buik van de haring, zoals dat zo mooi heet. De buik van de haring. Maar het eerste probleem is, hij wil dat niet. De haring ziet daar totaal niet zitten. Nee. En op een gegeven moment, als het dan lukt, dan zit dat ding. Maar dat moet dan zo'n zwaar onderwaterhorloge zijn, anders werkt het niet. Dat lijkt me logisch, hè. Dus dan heb je hem daar omgedaan, maar dat is ontzettend zwaar. Dus je flikkert hem daarna in het water. Dag, haring, hup. En dan gaat hij meteen zoef naar de bodem. En dan ligt hij. Help! Help! Ik lig hier al, Dus daar heb je al een probleem. De eland. De eland. Waar doe je het horloge om bij de eland? Vingers. Vingers, wat zou je zeggen? Gewei. Kut. Want ik dacht dat jullie zouden zeggen hoef. Daar is eigenlijk het programma een beetje op geschreven. Maar ik zal je uitleggen eerst waarom de hoef dus out of the question is. Kijk, ik ben nu de haring. Niet echt natuurlijk, of nee, de eland. Want een haring, moet je voorstellen dat een eland zo zou eten. Dat is niet te doen. En uitjes in eland? Oh, mij niet gezien. Ha! Goed. Het is laat gisteren. Kijk, ik ben nu de eland. Ja, dus geen haring. Dus als je denkt, wat een rare haring. Nee. Ik ben een eland. Ik kom nu aanlopen. Als eland. Kijk, en dan hebben we het horloge hebben dan bij wijze van experiment om de hoef gedaan. Maar dan kom je, stuit je op problemen. Kijk, want de beweging die de eland met zijn poot kan, dat is dit, kan niet. En dit doen dieren vaker, hè? Dit. Dan moet daar zand, ja, dan moet dan daar naartoe, hè? Maar kijk, maar deze beweging, hè, die cruciaal is bij het klokkijken, kunnen ze niet. En dan proberen ze dat natuurlijk wel. Van eland, hoe laat is het? Dan... breken ze poot. Hij weet natuurlijk wel precies hoe laat is een poot brak. Maar dat levert geen direct voordeel op. Dus ja, dat dus niet. Dus inderdaad, zoals meneer terecht opmerkte, het gewei. Daar kan het horloge wel. Of zoals de Belgen zeggen, het gewei! Bepaalde Belgen. Dus dat doen we dan zo omheen, om het gewei. En dan hangt hij hier zo, het horloge. En als de eland dan wil weten hoe laat het is, gaat hij naar een open plek. En dan zo schudden met zijn hoofd. En dan moet je hem zoeken. Oh, daar. En dan zo kijken ze van, oh, zo laat. Dan ga ik nu naar de drinkplaats. Of waar die dieren dan ook naartoe gaan. Dat weet ik toch ook niet.

Dus ik loop richting die chocolaterie / ijsko-winkel. Ik kom daar aan en er stond een rij helemaal tot buiten toe. En ik dacht meteen, dat is een goed teken. Want voor slecht ijs gaat niemand in de rij staan. Dus ik sloot achter in die rij aan. Zo zen als een boeddha die net naar yoga is geweest. En voor hen stond een man, een vrouw en zo'n kindje. En de rij werd langzaam korter. Langzaam. 20 minuten later was de echtpaar voor men aan de beurt. Ik zie die moeder door de knieën gaan en ik hoor ze zeggen... Schatje, schatje, welke smaak wil je? Kies maar even een kleurtje uit. Welke wil je? Kijk! En ik sta daar dan achter en dan denk ik bij mijn eigen... Hey, daar hebben we net 20 minuten de tijd voor gehad. 20 minuten. Weet je wat ik in 20 minuten kan doen? In 20 minuten kan ik van Schijndel naar Den Bosch rijden. In 20 minuten kan ik bij de tandarts op controle. In 20 minuten kunnen jij 2 keer in 10 minuten oudergesprek doen op school... waarin de leraar vertelt hoe een ongelooflijke droeftoeter jouw participatiekleuter is. In 20 minuten kan ik in mijn eentje, heel mijn huis... van boven naar beneden stofzuigen. Hey. En in mijn slettenbakken tijd kon ik in 20 minuten. Maar ja, ja. Zij vonden het blijkbaar te ingewikkeld om in die 20 minuten te bepalen welke smaak ze wilden. En toen was ik ineens een stuk minder zen. Maar goed, ik zie het gebeuren. Schatje, welke smaak wil je? Kies maar even een kleurtje. Welke wil je? Ik wil de witte! Nee, zegt die moeder, die lust jij niet. Kies maar een ander kleurtje. Welke wil je dan? Ik wil toch de witte. Nee, schatje, de witte, die lust jij niet. Dat is citroen. Kies maar een ander kleurtje. Welke wil je dan? Ik wil toch de witte. Dreint dat participatie, jong. Oké, liefje, mama legt het nog 1 keer uit. Kijk, die witte is citroen, citroen is zuur en jij lust geen zuur. Maar je mag zelf kiezen. Welke wil je dan? Ik wil toch die witte! Als dat een menner was geweest... dan had ik een ijsje gekocht met 10 witte bollen citroenijs. En ik had gezegd, hier schatje, en we gaan pas naar huis als heel dat ijsje op is. En dan had ik de meest bochtige weg naar huis toegenomen, zodat hij kotsmisselijk was geworden. En dan had hij de ijs uitgespuugd, had hij 2 keer citroen geproefd, hoeft hij nooit geen wit meer.

Ik zat laatst ook met mijn vrouw te kijken naar een Netflix-documentaire. Die ging over een seriemoordenaar. En die seriemoordenaar had zijn vrouw vermoord, had haar in mootjes gehakt en had haar in de vriezer gelegd. En mijn vrouw direct, oh, dat bedenk je toch niet? Nou, bedenken is niet zo moeilijk, hè? Voer het maar een keer uit zonder dat je moeder erachter komt.

dit is er ook weer geen vriendenboeken. Jongens, luister. Een paar maanden geleden hadden we ook weer even een paar weken mooi weer. Ik zit met Marco bij Prachtig. Dat is een café onderaan de Erasmusbrug. Heb je een mooi uitzicht over de Maas. En helemaal afgeladen. Dat mag weer lekker. Iedereen hartstikke blij. Dus fijn. Naast ons aan de waterkant. Daar zit een stel. Een beetje middelbare leeftijd. Echte Rotterdammers. Weet je wel. Hij met een versatiebloesie. En een boterklokkie. Dure lozie. En ja. En zij geblondeerd haar. Gouden spulletjes. Tijgerbloes. Vleeskleurenlegging. Helemaal mijn doelgroep. Dus fijn. Ik moet eerlijk zeggen. Zij had al een paar keer naar mij zitten kijken. Weet je wel, zo van hallo, hallo. En ik ook zo, dag, dag. Nou, enfin. Wij zijn klaar met eten. Marco betaalt. Marco die loopt weg. Die loopt altijd gelijk weg. Ik loop er altijd als een soort dikke cavia achteraan. Goed. Dus ik kijk nog even vriendelijk naar die mensen. En die vrouw, dus ik knik zo. En die vrouw die pakt tegelijkertijd de telefoon. En die zegt, sorry hoor, durf bijna niet te vragen. Dus ik zeg, oh, ik zeg, u wilt een foto. Ja, foto, vind nou zo lullig. Ik zeg, mevrouw, geen enkel probleem. Ik vind dat nooit erg, echt totaal niet. Dus fijn. Dus ik heb toevallig dezelfde telefoon. Ik zet het op die selfie stand, die mensen zitten hier. Ik zak nog heel sympathiek, vond ik van mezelf. Door mijn knieën zo, zo. En ik doe zo. En ik maak een stuk of 5, 6, 7 foto's zo.

Een telefoontje terug. Ze pakt hem aan, ze kijkt en ze zegt... Oh, je gaat er zelf ook op. Ja, het gebeurt. Dus, ik denk, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik neem aan dat dat de bedoeling is dat je met mij... Zegt ze, ik ken jou helemaal niet. Ik denk, wat gênant. Ze zegt, wij zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Ik wil gewoon met haar hier op de foto. Waarom moet jij daar dan nog eens op? Waar moeten we jou van kennen dan? Dat is het allerergste. Als je moet gaan uitleggen als bekende Nederlander. Want je hoeft me niet te kennen, maar ik ben gewoon... Ik vond het zo gênant. Ik zeg, laat gaan tegen die vrouw. Ik zeg, sorry, ik zeg, hier zo. En ik heb daar foto's van die mensen staan te maken, joh. Die hebben gewoon een tweede bruidsreportage. Ja, joh. Ik zeg, ga nog eens op zijn schoot en steek die bloemen in je haar. En douw die bitterbal in zijn oor. Het is werkelijk waar. Maar ik kan me hier al weken en weken druk over maken. Dat denk ik. Dan zitten die mensen thuis met familie en vrienden door die foto's te gaan. En dan komen ze bij de eerste en dan zien ze mij zo leuk staan. Maar dan zitten ze zelf achter met zo'n blik van, hoe de fuck is dat, zeg. Oh my god. This one is dedicated to

0: cost down.
1: Alleen, ja, ik heb nog steeds een accent. En ik weet niet of er meer mensen met een accent vandaag zijn. Maar dat is niet erg, hè? Dat is niet erg als je een accent hebt. Hebben ze laatst onderzocht namelijk dat mensen met een accent, die worden door andere mensen gezien als gezellig. Ja, en dom. Wat slaat dat op? Alsof iedereen met een accent gezellig en dom is. Ik kom er niet uit Brabant, zeg. Kom op. Zijn er hier Brabanders vandaag? Ja? Nou, gezellig. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwil is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's... zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwil had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht... vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur... en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer twee van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex in het, bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen... en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft twee eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen. Metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht. Uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden... Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. Nostalgie en melancholie.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Bedankt hem hartelijk voor. Alleen vandaag een iets andere uitzending dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard wel alleen maar mooie Nederlandstalige nummers. Af en toe een wat recentere nummer, maar het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is vandaag zondag en het is vandaag Moederdag. Dus de dag dat moeders in het zonnetje wordt gezet. En dat doen we natuurlijk met een hoop mooie muziek. Vandaar ook de openingsplaat André van Duin met Moederdag. En de komende uren hebben we weer een paar leuke platen uitgekozen die allemaal met moeder te maken hebben. En de volgende dame is Cornelia Helena Konings. Roepnaam was Corrie Konings. Geboren in Breda op 8 september 1951. Nederlandse zangeres natuurlijk van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. En op 15-jarige leeftijd zong ze als zangeres van de Mooks. En ze werd ontdekt door Ries Brouwers, die haar voorstelde aan Pierre Carter. En deze koppelde haar toen weer aan de Rekels. Als beter bekend als Corrie en de Rekels. Maakte ze vooral Fioren met het lied Huilen is voor jou te laat uit 1970. En dit nummer was tot 2013, oftewel 43 jaar lang, de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 aller tijden. En u hoort vandaag een andere plaat. Vandaag hoort u Corrie Konings met Je Moedertje.

dat was muziek van Mieke met Lieve Moeder. En daarvoor hoorde u Heintje met Mama. En daarvoor natuurlijk Corrie Konings met Je Moedertje. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Vandaag staat het programma helemaal in het teken van Moederdag. De dag dat moeder in het zonnetje gezet wordt. En dat doen we met alleen maar mooie liedjes die over moeder gaan of voor moeder gaan. Of waar in de teksten moeder in voorkomt. En een plaatje wat eigenlijk niks met Moederdag te maken heeft. Maar het gaat wel over moeder. Want alles vraag je eigenlijk altijd aan je moeder. Ja, sommigen aan hun vader natuurlijk. Als moeder nee zegt, dan vraag je het meestal aan papa. En papa zegt dan meestal wel ja. Of andersom, papa zegt nee en mama zegt ja. Maar ik weet niet of u het nog kent. Bloem was een Gooiste band die in 1980 ontstond uit het samenvoegen van de bands Teenager en Bloem, met twee O's geschreven. En oprichter, zanger en voorman van Bloem was Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. En de band had in 1980 één hele grote hit. En dat was Blonde Haren, Blauwe Ogen. Dan denkt u van, nee, zo heet hij niet, nee. Hier is Bloem met Even aan mijn moeder.

U hoorde muziek van de zangeres zonder naam met de Mama. En daarvoor Joe Valley met Lieve Moeder. En daarvoor natuurlijk Bloem met Even aan mijn moeder vragen. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En het programma staat vandaag in het teken van Nederlandse muziek. Maar dan wel alles wat over moeder gaat. In de tekst moeder, mama of natuurlijk moedersdag. Want ja, vandaag zijn de moeders aan de beurt. Die worden vandaag allemaal in het zonnetje gezet. En dat doen we met alleen maar mooie, leuke plaatjes die met moeders te maken hebben. Alleen de volgende plaat niet helemaal, maar ik weet dat heel veel ouderen het nummer erg leuk vinden. Het is gewoon heel vrolijk. Het is gezongen door Paul Henry de Leeuw. U kent hem beter als Paul de Leeuw. Geboren in Rotterdam op 26 maart 1962. Nederlandse televisiepresentator, komiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger. En hij heeft een heleboel tv-programma's gemaakt. Meestal voor het goede doel. Voor gehandicapten, voor ouderen, voor kinderen. Af en toe ook een beetje erg grove dingen. Maar op een of andere manier bleef hij toch altijd wel... had het eigenlijk wel iets bijzonders. En een van zijn grootste hits stond op het album Voor Uw Majesteit. En daar stond het nummer op Vlieg Met Me Mee. Dat een hele grote hit werd. En zijn grootste hit, Ik Wil Niet Dat Je Liegt. Een cover van La Solitude van Laura Bossini stond in 1994 9 weken op nummer 1 in de Mega Top 50. Het was de op 1 na best verkochte single van dat jaar. En hij heeft een heleboel leuke plaatjes uitgekozen. En deze plaat kende ik eigenlijk niet. Maar het is vandaag een mooie dag. Bijzondere dag. Het is vandaag Moederdag. Vandaar nu Paul de Leeuw met Wat een Mooie Dag.

van Weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort.

De parfumeriezaak bij mij. Een goede vriend van mijn moeder, een dokter, heeft me toen voor de dienst afgekeurd. Oh, als ik denk aan die ruwe soldaten, wat er toen met me kon zijn gebeurd. Toen het oorlog werd, zei ma die slimmerd, ja, met jou nemen we geen enkel risico. En mijn moeder maakte voor mij een stel jurken. Heel simpel en keurig. En oh, we leken wel zusters. En één keer riep een Duits officier liepling tegen mij. Ja, dat was geestig. Wat hebben we samen gegierd. Vaak als we zo stil bij elkaar zijn, zegt ze nog, jongen, wat was je elegant.

Israëls reuze godsdienstig. Eens in de twee weken komt er een heer van oosterse wijsheid vertellen. En dan maak ik met wier ook wat sfeer. Laatst ook nog, toen bracht er iemand een keurig mevrouwtje, een weduwe mee naar ons huis. Sindsdien liep ze vaak even aan, hè. Vorige week ook nog, mama was niet thuis. Oh, ze lachte zo vreemd. En toen greep ze me plotseling beet. Maar ik zei, hè, dat vindt ma vast niet leuk, hoor. Hou nou eens op met je moeder, zei zij. Toen zei ik tegen haar, heb jij iets tegen mijn moeder? Toen zei ze, je moeder? Nee, zeg. Ze moesten er enkel verzuipen, dat is alles. En toen liep ze weg. Sindsdien heb ik akelige dromen. Ik ben reuze nerveus. Moeder vindt, je moet voortaan maar niemand meer zien, schat. Ik moet zuinig op jou zijn, hoor.

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan altijd met de mooie oud-Hollandstalige muziek die elke week beschikbaar wordt gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem natuurlijk hartelijk voor. Alleen vandaag proberen we dat wel, maar het is een iets aangepaste uitzending, omdat het vandaag de dag is dat moeders in het zonnetje wordt gezet. Het is vandaag Moederdag. Vandaar dat u zojuist hoorde nummer uit 1972. Wim Sonneveld met Moeder. En daarvoor nog een plaatje van de zangeres zonder naam met Moederdag. En de volgende artiest heeft ook een liedje gezongen voor zijn moeder. Frank Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944. Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hem hoort u nu, Boudewijn de Groot met Moeder. MUZIEK

0: Ja, en dat was Lisa Delbo met een moederhart, een gouden hart. En daarvoor hoorde u natuurlijk Boudewijn de Groot met een moeder. CFM Zandvoort. De volgende artiest is Wim Sonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Toon Hermans en Wim Kan. En de plaat die nu klaarstaat, die heb ik net ook al gedraaid. Wim Sonneveld met moeder uit 1972. Dus ga even een ander plaatje opzoeken. Want ja, twee keer hetzelfde nummer is ook niet helemaal. We gaan een andere draaien. Danny de Munk met moeder.
1: Als ik denk aan vroeger. Mijn moeder was er elke dag. Kuste de tranen van mijn wangen. Ik kon schuilen in haar lach. Nog voel ik de warmte van haar adem op mijn gezicht.

van Weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan.

Frans Bauer met Een Moeder Moet Stralen. En dat doen we natuurlijk vandaag op Moederdag. We zetten het moedertje in het zonnetje. Moeders is vandaag, moeders is vandaag heel belangrijk. Moederdag, dat vieren we vandaag. En vandaar ook deze speciale uitzending. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met Edcilia Romli met Lieve Mama. En ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerweel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerweel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En die begonnen we een beetje ruig, hè, met muziek uit 1985. Je hoorde Killing Joke en The Love Like Blood. De plaat stond 9 weken in de top 40. En de hoogste positie voor de heren van Killing Joke was P8 hier in Nederland. Lekkere muziek uit 1985 dus aan het begin van dit programma. Hele goede middag. Nou, het weer is een beetje wisselvallig. En niet al te warm helaas. Dus blijf lekker binnen en genieten van de radio. Want we hebben weer een mooi programma. Vandaag een hele belangrijke voetbalwedstrijd op Duintjesveld. Piet Pijper is bij de wedstrijd tegen Sporting aan Dijk. SV Zandvoort neemt het op inderdaad tegen deze groep. Die niks meer te verliezen en te winnen heeft zo aan het eind van de competitieronde. Maar voor SV Zandvoort is het wel een heel belangrijke wedstrijd. Want voor hun staat de na-competitie wel of niet op het programma. Nou, Piet is bij de wedstrijd vanaf 2:30. Even na 2:30 gaan we hem bellen. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort, ons wekelijkse actualiteitenprogramma. En daarin nam Geert-Jan Bluis ook van de luisteraars afscheid als wethouder. En gaat hij met pensioen. Uiteraard van harte gefeliciteerd daarmee Geert-Jan Bluis. Verder de Jutters Museum in Zandvoort. Die zoeken nog vrijwilligers. De voorzitter van het Jutters Museum was vanmorgen hier in deze radiostudio. En ja, uiteraard zijn oproepen of iemand het Jutters Museum wil helpen en vrijwilliger wil worden al daar. Nou, dat gaan we allemaal doen in dit programma. Het weerbericht natuurlijk, evenementenagenda. We hebben de Pit Reports met Randall Lawson. Uiteraard over de Nürnberg Ring, de 24 uur daarvan. Hele belangrijke, ook voor Max Verstappen. En verder kijken we nog naar andere berichten wat zo de studio binnenkomt waaien. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus naar een nieuw uur Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag 16 mei. En Mario is dan nog een beetje in moederdag. Hè? Afgelopen zondag was zijn uitzending. Vandaar heel veel platen over moeder. Just

deze radio-uitzending met Killing Joke en Love Like Blood. En erachteraan deze van de Dolly Dots en Only the Rain. De beide platen uit 1985. Ja, ik ben een beetje in dat jaar begonnen eigenlijk met deze uitzending. We gaan het hebben over het WK-voetbal. Over ruim 3 weken gaat dat beginnen. En dit is het lied van het WK-voetbal. Shakira en Burna.

Leuk hè, deze WK-single, WK in Amerika, gaat over iets meer dan 3 weken van start. En Shakira en Burna Boy, die hebben daarmee een hit te pakken. Dai Dai, ja, die plaat die gaat de hitparades veroveren. Het is 14:15, Zandvoort. Nogmaals, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We gaan eens even kijken naar het weekoverzicht wat betreft het nieuws. Want ja, we hebben het al over Geert-Jan Bluis gehad. Straks hebben we hem ook nog in de uitzending. Maar hij ontving afgelopen dinsdag 12 mei van burgemeester David Molenburg de erepenning van de gemeente Zandvoort. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange toewijding en grote inzet voor de Zandvoortse gemeenschap. En ja, dat is heel veel jaar hoor. Volgens mij zat hij ruim 28 jaar in de Zandvoortse politiek. Straks daar meer over. Dan gaan we het hebben over het nieuwe reclamebeleid hier in de gemeente Zandvoort. Want sinds mei gelden er strenge regels voor gevelreclames, stoepborden en de terrasschermen in het centrum. De gemeente wil hiermee de openbare ruimte overzichtelijker en toegankelijker maken. Voor ondernemers geldt momenteel nog een overgangsperiode om de aanpassingen door te voeren. Dus hou het in de gaten. Dan de struikelstenen die zijn onthuld. Want onlangs zijn er op diverse plekken in ons dorp nieuwe struikelstenen geplaatst. Deze monumentjes houden de herinnering levend aan de Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Zandvoort zijn weggevoerd. Dan hebben we de final lap hè, op de, van de Dutch GP, die gaat er aankomen. En de organisatie maakt officieel bekend dat de final lap, hè, de laatste Dutch GP hier in Zandvoort, volledig is uitverkocht. Dus mocht je er nog naartoe willen, helaas pindakaas zeggen we dan. En dan mis je onder meer DJ Martin Garrix die de fanzone zal afsluiten na de race van Max Verstappen. En laten we hopen dat Max die race gaat winnen. Dat is ja, wat betreft het nieuws van de afgelopen week en de komende periode. Straks gaan we kijken naar het weer, maar eerst weer even meer muziek. Hier is Five Star.

0: en Love Take Over. Vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet niet mee uiteraard vanwege de boycotts. Maar wel 25 andere landen staan vanavond in de finale. Waaronder onze zuidenburen de Belgen. Zij hebben de finale gered met deze single die je nu gaat horen van Esila.
1: I got that summer on my skin.

Nou moet ik zeggen, deze single knalt er best wel in, hè? Dat hoor je natuurlijk hier ook op de radio ZFM met Dancing on the Ice. De Belgen die komen vanavond als nummer 4 op het podium daar vanavond in Wenen. Tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. En nee, Nederland doet niet mee, maar dat weten we natuurlijk al lang. De Belgen, heel veel succes vanavond. En laten we hopen dat ze een mooie finale plek gaan halen daar in Wenen.

0: En als ze toch lekker bezig zijn met de goede muziek zo op deze zaterdagmiddag, wordt deze er ook bij Chaka Khan en Ain't Nobody. Lekker hoor.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, het is net na 2:30. We gaan eens even kijken naar het weer van Rico Schreuder. Want ja, we hebben al wat zon en ook wat wolkenvelden meegemaakt. Maar de zon komt toch weer terug zo aan het eind van de middag en begin van de avond. Er waait een matige aan zee hier vrij krachtige westenwind. En het wordt ongeveer 11 graden. Morgen is het wat graadjes hoger met 13 graden. Een aantal graden zachter. Maar vooral later op de dag valt er weer enige regen. Op maandag en woensdag, maandag tot en met woensdag, is het van tijd tot tijd nat met regen en buien. Temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 16 graden. En woensdag kan het zelfs 19 graden worden. Maar let op, even trommelgeroffel. Vanaf donderdag blijft het droog en schijnt de zon flink. Ook wordt het warmer met temperatuur boven de 20 graden. En in het lange Pinksterweekend kan het zelfs 24 of 25 graden worden. Nou Rico, als je weerbericht uitkomt, alvast hartelijk dank daarvoor. Want dan zouden we een mooie Pinksterweekend gaan krijgen. Met lekkere temperaturen en daar kan je er lekker op uit natuurlijk. Genieten van alle evenementen en leuke dingen die Zandvoort te bieden heeft. En kon dit maar, hè, de wereld veranderen. Change the world. Eric Clapton heeft er al heel veel jaren geleden een hit over geschreven en gezongen. En die gaan we nu draaien. En zo dadelijk naar het voetbal, naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Voor een hele belangrijke wedstrijd tegen Sporting Andijk.

0: Eric Clapton hoorde je en Change the World. We gaan naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Nou, jij zei het net, vanuit Stadion Zandvoort de laatste keer van dit seizoen.
1: In ieder geval is het vandaag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Volgende week spelen we nog een uitwedstrijd. En nou, als het allemaal vandaag gunstig loopt, dan is het inderdaad ook de laatste wedstrijd van, thuiswedstrijd van het seizoen, maar ook de laatste wedstrijd. Hangt een beetje af van een hele belangrijke wedstrijd. Want alle wedstrijden starten vandaag gelijk, vandaar ook dat wij om 2:30 starten. En er is een wedstrijd in Purmerend, en dat is de wedstrijd Purmerend SVW 27. En SPW 27 is eigenlijk de ploeg die wij moeten inhalen om tegen dit niet in de nacompetitie te komen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en er is ook een ploeg die al een wedstrijd meer heeft gespeeld, hè, begreep ik.
1: Dat is SPW ook. Hè. Die speelt vandaag zijn laatste wedstrijd. En als die het niet winnen van Purmerend, dat zou mooi zijn. En wij winnen wel, dan zijn we veilig. Er zijn ook nogal andere mogelijkheden. Als wij dan verliezen, dan kunnen we volgende week ze nog inhalen. Dan spelen we uit tegen IJmuiden. En dat is dan zeg maar de laatste wedstrijd. En IJmuiden is al gedegradeerd.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want hoe werkt dat met de degradatie?
1: Nou, het onderste is IJmuiden. Die degradeert gewoon. Die is al gedegradeerd. Die kan niet meer inhalen. En daarboven staat Jong Hercules, Zandvoort en SVW. En twee van de drie gaan de na-competitie in. En op dit moment staan wij er goed voor. Maar we moeten wel die puntjes halen. Dus we hebben het eigenlijk in eigen hand. Maar we moeten wel de punten halen en dat is vandaag dan tegen Andijk. Andijk is eigenlijk gespeeld voor Jan met de korte achternaam. Want die hebben niks te winnen, niks te verliezen. Die komen hier echt naartoe gewoon te voetballen. Dus dat kan een voordeel geven, ook een nadeel als je wordt voetbalt. Maar we moeten gewoon dus die puntjes halen vandaag, heel belangrijk. En wat de opstelling betreft zijn we redelijk goede bemanning vandaag. Ik zie Berk Belenkamp zat in het veld. De Gio en Silvio en Van de Brugge staat... Rico van den Burg staat linksback. Christine doet weer mee. Berg doet mee. Schaan doet mee. Dus we hebben een redelijk goed team. En we zijn zojuist 2 minuten geleden gestart. We voetballen ook de goede kant op. Dat betekent dat we tweede helft naar de kantine voetballen. Richting voetballen, richting kantine. En het staat toch wel redelijk wat volk op het terras. Dus in de tweede helft kunnen we dat de nodige steun daarvan verwachten. Lange bal naar links. En die wordt onderschept door de verdediging van voor ook Menno Ippenburg. Vorige week een goede wedstrijd gespeeld. En ook Berk Belenkamp die vorige week eigenlijk fantastisch inviel. En ons onder de grote druk zeg maar kon redden. Om die 2-1 overwinning. Dus ik denk dat we het hier even wel laten. En dat ik je ga melden zodra er wat te melden is.
0: Ja, zeker. Nou, dus voor SV Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd. En Sporting, die moet je gewoon een biertje beloven aan het eind van de wedstrijd.
1: Eigenlijk had ik dat willen doen, maar ik heb die jongens van ons er maar één beloofd. Dan winnen we het gewoon op de manier zoals het eigenlijk hoort. Hè, toch?
0: Ja, zeker weten. Dan weer sportief. Heel goed, okay. Piet. Tot zometeen. Ik bel je
1: tot
0: straks
1: zometeen.
0: Weer. Oké,
1: okay. Hoi.

0: Vanaf Duintjesveld een belangrijke wedstrijd. Dus we gaan er even heen om de heren van ST Zandvoort aan te moedigen. 0-0 aan het begin van de wedstrijd. We houden die pot voor je in de gaten uiteraard. En Piet staat daarvoor ter plekke op Duintjesveld. Vanmorgen hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoort met de presentator uiteraard Ben Zonneveld, als je geluisterd hebt. Maar mocht je dat nou gemist hebben, vanmorgen was de voorzitter van het Juttersmuseum aanwezig. Zijn naam is Anton Rauhorst. En ja, het Juttersmuseum is dringend op zoek naar vrijwilligers. Dus heb jij zin om vrijwilliger te worden bij het Juttersmuseum? Meld je dan aan. En ja, Anton die sprak daarover met Ben Zonneveld. Of Ben met Anton, precies zoals je het wil zien.
1: Anton, wie heb jij opgevolgd?
2: Mijn voorganger was Martijn. En die is twee jaar geleden, of nou, vorig jaar, plotseling gestopt.
1: Oh.
2: En toen was ik als jutter bij het Juttersmuseum. En toen denk ik, ja, dan laat ik het maar doen. Dus er moest toch iemand...
1: iemand moet het doen.
2: Ik heb er geen spijt van, ik vind het ontzettend leuk om te doen. We hebben een ontzettend leuk team mensen.
1: En, ja, dat geloof ik ook.
2: En daarvoor doe je dat natuurlijk. Dus.
1: Hoe lang is het Juttersmuseum eigenlijk al open? Ik weet dat Victor Bol en Wim...
2: Ja, Kruiswijk.
1: Ja, die zijn ooit eens begonnen.
2: Klopt, ja. Het is, dit jaar bestaan we 26 jaar. En we hebben, als het goed is, volgend jaar, als we dat halen krijgen, hebben we 500.000 bezoekers gehad. Dat is giga veel mensen. En de laatste jaren zitten we zo'n beetje op 10.000 man of vrouw per jaar. En dat is best wel veel voor zo'n heel klein museum. En dat is ook leuk om te doen. Want wij als jutters van het Juttersmuseum spreken iedereen. En daar leer je van. Mm-hmm. Dat is leuk. Ja.
1: Het museum staat helemaal vol met allerlei leuke en interessante dingen. Wordt er nog eens nu nieuwe dingen binnengebracht?
2: Ja, we hebben een kindertafel, zoals dat heet. De kinderen die leveren wat spulletjes in. En dan mogen ze hun naam erbij zetten. En maken we een foto. Of de opa's en oma's maken foto's. En dan komen ze een paar weken later terug of het er nog ligt. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Er komen niet zoveel spullen meer bij. De laatste jaren zijn er wel wat meer botten gevonden. En dat komt eigenlijk door die windmolens die geïnstalleerd zijn. Die zeebodem wordt zeg maar losgevoeld. En dan,
1: dus van die dinosaurussen die daar duizenden jaren geleden...
2: Ja, er zijn wat mensen, vissers, die hebben zo'n groot bot in hun net gehad. En die brengen ze dan. En dat vinden we ook ontzettend leuk. Maar de laatste tijd is het wat minder.
1: Als er nou zo'n bot binnengebracht wordt, hè, kan je daar iets mee? Kan je daar een leeftijd uit halen of laat je dat onderzoeken?
2: Nou, we laten het onderzoeken in Leiden bij Naturalis. En die geven ons advies wat het dan is, want dat weten we natuurlijk zelf allemaal niet. We hebben wel veel deskundigheid in huis ten aanzien van schelpen en zeedieren, dat soort dingen. Maar botten is altijd wat moeilijk en dat vragen we ook hulp bij Naturalis.
1: Nou, er ligt natuurlijk van alles, want een stuk raket ligt er nog en dat soort dingen.
2: Ja, we hebben een draagarm van een raket die toen naar Mars gegaan is. Daar heeft een camera op gezeten. En dat is ook wel een heel bijzonder ding dat we hebben. Dus we hebben echt wel veel bijzondere spullen.
1: Toen dat binnengebracht werd, hè, wat is dat nou? Hoe is dat verder onderzocht?
2: Nou, er zit op zo'n deel van zo'n raket zitten wel wat wij noemen partnummers, dat weet je. En daar hebben we onderzocht, daar hebben we gedacht, hoe komen we er nou achter? Toen zijn we naar de NASA gegaan en die hebben ons geadviseerd wat dat onderdeel specifiek was en van welke raket dat was.
1: En je mocht het wel houden?
2: We mochten het houden. Ja, we hebben het ingelezen in een soort schilderij. En dat hangt erop. Dus veel vraag naar. Iedereen zegt, hé, wat leuk. Wat is dat?
1: Hey, wat is dat dan?
2: Wat is dat dan? En dan gaan we weer.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzonderheid.
2: Ja, we hebben wel meer bijzondere dingen. We hebben natuurlijk ook veel metalen delen van vliegtuigen vanuit de Tweede Wereldoorlog liggen en hangen. En ja, die kleine kinderen zegt dat niet zoveel. Maar de ouderen die vinden dat toch wel leuk om er weer te zien. Ja.
1: Nou ja, wat je al aanhaalt, je hebt een speciale kinderhoek. En er is achterin heel veel te doen voor kinderen. Je kunt naar de film kijken.
2: Ja.
1: Onlangs hebben jullie verbouwd.
2: Ja.
1: De schorpioen is weg. Bekweefd, moet ik zeggen, sorry.
2: Ja, ik ben twee jaar zeg maar, geleden als vrijwilliger gekomen bij het Juttersmuseum. Toen lag de kreeftenbakker nog en het aquarium. En die hele hoek was een beetje in een rommeltje.
1: Mm-hmm.
2: toen hebben we een stel vrijwilligers hebben we gezegd, ja, we moeten wat doen. Je kan er wel over praten en je moet het gewoon doen, oppakken en doorpakken. En dat hebben we toen gedaan. Dus daar hebben we een bomschuit de hoek van gemaakt. Dat is ook wel heel erg

0: Voor een, voor nou,
1: misschien
0: een
1: kan Gert-Jan Bluis ook vrijwilliger worden bij ons nog. Oeh. Dat kunnen we nog wel even vragen.
0: Nou, ik zal het hem straks even vragen.
1: Ja.
0: Hoe zit het Judas Museum verder in elkaar? Jullie zijn gratis toegankelijk.
1: Ja.
0: Een en ander kost geld.
1: Ja. Nou, we zijn een stichting met een bestuur natuurlijk, uiteraard. En wij leven van donaties. En daar kunnen we eigenlijk de operationele kosten mee afdekken. En dat lukt redelijk. We doen zelf heel veel onderhoud, schilderwerk enzovoort, schoonmaken. Alles doen we zelf, vernieuwen. Dus dat is allemaal wel redelijk betaalbaar.
0: Maar jullie vallen toch wel onder cultureel Zandvoort?
1: Ja, we zijn eigenlijk nog een beetje zelfstandig. Mensen vragen wel eens aan mij, krijgen jullie geen subsidie van de gemeente? Ja. Ja, nou ja, dat is niet, als ik dan, is niet helemaal terecht als ik nee zeg. Want we hebben die ruimte tot onze beschikking gekregen van de gemeente. Dus dat is indirect wel een subsidie.
0: En indirect is de huur al een subsidie?
1: Tuurlijk. Dus de gemeente doet genoeg. Dus dat is ook wel. Want mensen zeggen, ja, jullie krijgen geen subsidie, je leeft van donaties. Ik zeg, nee, dat is niet waar. We krijgen subsidie van de gemeente indirect.
0: Ja, dat moet wel helder zijn natuurlijk.
1: Ja,
0: die weg dat ze dat ook hebben en ter beschikking stellen.
1: Ja,
0: loopt dat een beetje, die donaties?
1: Nou, het grappige is dat er de Duitse families altijd wat meer geven dan de Nederlandse families.
0: Hoe zou dat nou komen?
1: Ja, oké. De Duitsers stoppen er vaak een briefje in en de Nederlanders doen er een muntje in. Dat is het verschil. We hebben wel eens uitgerekend dat je ongeveer, als je van 10.000 bezoekers uitgaat, dan is de gemiddelde donatie ongeveer 20 cent per bezoeker. Nou,
0: dat is wel laag, hè?
1: Ja, maar het is 2.000 euro, 2.500 euro per jaar.
0: Het is geld.
1: Het is geld en daar kunnen we toch wel wat dingen van doen. Dus, maar ja, vorig jaar moesten we een groot televisiescherm kopen, want er zat bijvoorbeeld die film De Wilde Noordzee, was door de vorige voorzitter geregeld allemaal. En dat kost geld, zo'n televisie. En daar hadden we dus wel wat geld voor nodig, maar dat is allemaal gelukt.
0: Komt allemaal goed,
1: zo is dat.
0: Andere kant is dat het Judas Museum geheel en al door vrijwilligers gedaan wordt. En jij bent voorzitter, dus jij moet er een beetje aan trekken hoe dat met die vrijwilligers gaat. Hoeveel hebben jullie er nu?
1: We hebben er nu 13. En eigenlijk 14, want er is ook een dame vrijwilliger geworden. Die geeft alleen maar rondleidingen aan de scholen. En dat doen we ook veel. We hebben dus veel schoolbezoeken door de week. En dat gaan buiten de officiële openinguren om natuurlijk. En dat doen we met twee dames. En dat gaat geweldig. Dus dat is heel leuk om te zien. En af en toe moet je bijspringen. En dat doen we allemaal. We zijn een heel flexibel team. We kunnen goed met elkaar opschieten. En dat is heel erg belangrijk. En de meeste mensen zijn heel erg gemotiveerd om dingen te doen.
0: Ik wil even terug en ga straks nog even over vrijwilligers. Maar die rondleiding voor scholen, is dat uit de hele regio?
1: Ja, we hebben mensen uit Haarlem. Of scholen uit Haarlem, maar ook uit boven het Noordzeekanaal.
0: Hmm.
1: Zandvoort uiteraard hebben we verschillende scholen gehad. En we hebben ook veel scoutinggroepen die vragen een rondleiding aan. Gisteren hadden we er ook weer een. Want er zijn heel veel scouts in Zandvoort op het ogenblik. Van het
0: Nabeveld.
1: Ja, precies. Dus en dat is ook erg leuk. En het grappige is voor die scoutinggroepen, die kinderen zijn heel erg geïnteresseerd in de natuur en in de zee. En, noem het maar op. Dus dat is een heel ander publiek dan, laat ik zo zeggen, de gemiddelde kinderen.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel, en zeker in de scoutingwereld, dat komt uit heel Nederland en internationaal naar Naaldenveld en naar Zandvoort toe. Ja. En sommige kinderen hebben natuurlijk nog nooit de zee gezien.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Dus dat maakt het nog interessanter.
1: Ja.
0: 13 vrijwilligers, is dat genoeg? De volgende is, wil je er nog meer hebben?
1: Ja. Nou, we willen eigenlijk naar ongeveer 20, als het kan. En waarom is dat? Je zit toch met vakantieperiodes. En we zijn een redelijk flexibel planning hebben we ingericht. We laten aan de vrijwilligers open of ze één keer per maand komen. En wanneer enzovoort. En dan maken we voor de volgende maand een planning. Dat doet een van de vrijwilligers en dat loopt goed. Dus de vrijwilligers zijn niet gebonden aan één, laat ik zeggen, één plek of één
0: Ja, je moet niet elke dinsdag om 12 uur daar zijn.
1: Dus sommige

0: mensen die willen op zaterdag een keer, op zondag. Sommigen doen het 3 keer in de maand. Anderen doen het 1 keer in de maand. En die flexibiliteit is wel belangrijk.
1: Je hoort het wel vaker met mensen die dan een soort van vrij zijn na hun AOW of na hun pensioen.
0: Ja.
1: Ik wil wel doen, maar niet elke dinsdag om 12 uur.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat horen wij ook. Vandaar dat we het zo hebben ingericht. Dat de mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze een dienst willen doen, zeg maar. Ja. Dus, en dat loopt heel erg goed.
1: En dat loopt.
0: Ja, ja.
1: Als mensen zich willen aanmelden, ik las ook, je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben. Nee. Moet je wel een babbel hebben?
0: Ja, dat vind ik zelf wel leuk. Omdat je dan, wat ik altijd doe, is ik vraag als mensen binnenkomen, waar komt u vandaan? Welkom, leuk dat u er bent, noem het allemaal maar op. En dan ga je zo'n gesprek aan met zo iemand. En dat is heel erg leuk om te doen. Want je spreekt mensen uit de hele Nederland, of wat het buitenland, Duitsers, Fransen, ja. Belgen. En dat is ontzettend leuk om te doen, ja. En dan hoor je ook wat ze van het museum vinden. En dat is heel erg leuk om zo'n enthousiast publiek te mogen ontvangen.
1: Dat maakt het vrijwilligerswerk alleen maar leuker.
0: Ja, dat is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja. Ik had dat niet gedacht toen ik begon,
1: nee?
0: Maar dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja.
1: Als mensen dit horen en zeggen van, nou, ik wil toch eens een keertje komen praten. Kun je gewoon binnenlopen of moet je bellen? Of?
0: Nee hoor, je kan gewoon binnenlopen. Ik ga zo om 12 uur ga ik het museum weer openmaken. Met wat andere jutters. En dan mogen ze zo binnenlopen vanmiddag of andere dagen.
1: Ben je elke dag open?
0: Nee, in principe zaterdag en zondag en woensdagmiddag.
1: Okay.
0: En halve dagen vanaf 12 tot 4, zo'n beetje.
1: Ja, ja,
0: en we overwegen wel om in de zomermaanden ook op vrijdagmiddag open te gaan.
1: Een vakantieperiode.
0: Juist. Maar ja, dan komen we net even wat vrijwilligers tekort.
1: Nou, vandaar Zandvoort. Dus als je niet gebonden wil zijn, ja. Ga even vanmiddag langs het Juttersmuseum. Praat met Anton en je weet alles.
0: Ja, zo is dat.
1: Zo is dat. Hey, vloed is in de buurt.
0: Ja.
1: Merk je dat?
0: Ja. Gisteren hadden we, moet ik even goed zeggen. Nee, donderdag hadden we meer dan 220 bezoekers. In het Juttersmuseum, dat is best veel.
1: Dat is ook opvallend dan, precies in die, in die vloedperiode, toch?
0: Ja, ja, het was toch. Maar het waren veel mensen van buiten Zandvoort, merkten wij. Gisteren waren er 120, toch nog, ondanks het slechte weer. Het was best koud op het strand. Je ziet meer mensen buiten Zandvoort dan Zandvoorters, volgens mij. Maar,
1: nou, dat is er meer mensen opgevallen over het festival. Er gebeurt van alles. Hè. Gisteravond heb ik de avondroute gelopen. Bijzonder leuk. Er zijn speurtochten voor kinderen vanuit het museum.
0: Ja.
1: Bijzonder druk bezocht, want het museum staat bommetje vol. Ja. Dus het trekt wel.
0: Ja, ja, ik vond het wel een heel mooi evenement, moet ik zeggen. Wel heel erg leuk. Ja. Dus,
1: heb je ook naar die schreeuwende kinderen gekeken op die fietsjes?
0: Ja, ja. Ja, dat was echt geweldig. Ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Ik denk, wat is die man aan het doen? Dacht ik nog. Ja, dat was heel erg leuk.
1: Ja, het is geweldig om te zien. Ik hoop ook dat het vandaag een beetje weer blijft voor ze. Want vandaag is de laatste dag, hè?
0: Ja, het schijnt vanmiddag wat zonniger te worden, heb ik begrepen.
1: Ja, mooi.
0: Van mijn echtgenoot. Dus ik hoop dat het allemaal wel droog blijft vandaag.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk voor beide festivalen. Voor Vloed en voor de Wereldse Smaken.
0: Ja.
1: Want ik was er gisteravond even. Zat iedereen wel onder die tent. Maar ja, de foodtrucks die hadden niet zoveel meer te doen.
0: Nee, dat klopt. Want ik was gistermiddag even langs gegaan. Ik zei tegen mijn echtgenoot. Zullen we even gaan vanavond? Dus, nou, niet in dit weer. Dus ja, dat is wel jammer, denk ik, voor het evenement.
1: Nou ja, dan hopen we dat het voor beide evenementen toch opklaart. En voor Vloed, die sluit af. De Wereldsmaak gaat nog een dagje door tot zondag, zoals traditie is. Het Juttersmuseum gaat vanmiddag open.
0: Ja, en zondag hebben we ook nog de IVN-dagen.
1: Oh ja.
0: Dat is ook nog. Dat helpen we als Juttersmuseum ook nog bij. En dat is ook een heel erg leuk evenement.
1: Dat zijn altijd wel grappige dingen. En het is mij een beetje ontgaan. Want vaak praat ik dan met een van die mensen. En dan wordt alles verteld over dat ze gaan korren. Dat ze beneden staan met een kraampje.
0: Ja, ja.
1: Dat ze ook met schelpen allerlei uitleg geven.
0: Ja, ja. Dat is zondag weer. Dus, en dan zijn we ook weer bij betrokken. Dus dan wel leuk.
1: Beginnen die ook om 12 uur?
0: Ja, wij gaan om 11 uur al open, geloof ik, zondag. En, dus we hebben weer een druk weekend.
1: Nou, dat weet ik je. Nou, ontspannen wordt het niet, maar een druk weekend. En ik hoop dat er een paar vrijwilligers bij jou gaan aanmelden. Anton, bedankt.
0: Ja, bedankt. Ik vond het erg leuk om te doen.
1: Oké, dank je.
2: Ja, dat was Anton Rauhorst, de voorzitter van het Juttersmuseum. Uiteraard een leuk museum om heen te gaan. En hele mooie verhalen en 500.000 bezoekers, als ze dat gaan halen. Wel heel erg veel. En ook wel terecht, want ja, je kan er mooie dingen vinden die gejut zijn hier uit het water van Zandvoort. Verder hadden ze het over wereldsmaken. Nou, vandaag en morgen nog op het Raadhuisplein. En Festival Vloed vanavond, de laatste uren van dat festival. Wil je daar meer informatie over Festival Vloed? Ga dan naar festivalvloed.nl en dan vind je ook het programma van vanmiddag en vanavond. Wat betreft dat leuke culturele festival hier in Zandvoort. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur met Uptown Girl van Billy Joel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Het is even na 3 uur. Welkom terug, hè? Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag vanuit Studio Tolweg 10A. En we gaan nu naar het voetbalstadion van SV Zandvoort toe. Daar op Duitsersveld Piet Pijper. Nogmaals, goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een hele belangrijke wedstrijd voor vandaag. Dus we nemen je graag weer even mee in de uitzending.
1: Het is een hele belangrijke wedstrijd en Zandvoort is goed op dreef. We zijn regelmatig in de aanval. En dat heeft in de 26e minuut geleid tot een doelpunt. Oh, dit was een pegel van Nigel Berg. En de keeper die redt hem ten koste van een straf, van een corner. Dus we krijgen zo een corner. Maar in de 26e minuut een mooie aanval van SV Zandvoort over links. Met een uurtje weer een schoot, teruggeschoten. De bal komt voor de voeten van Jesse de Haan. En die schiet hem met links in de verse rechterhoek. Naast de doelman dus. Na 26 minuten 1-0 voor SV Zandvoort. Daarna een paar keer een gevaarlijke uitvallen van Van Dijk. En daarbij heeft onze keeper Mika Bloem zich echt onderscheiden. Met twee fantastisch mooie reddingen. Dus daarom staan we nu ongeveer na 35 minuten staan we 1-0 voor. Ik neem u even mee met een hoekschop. De hoekschop komt van rechts van Nigel Costin die we daar nu meedoet. Dan gaat de korte hoekie en dan nog een keer. En dan gaat Nigel Costin. Oh, weer een corner. We zijn druk in de aanval. 1-0, 35e minuut. Dus dat is precies de stand die we gehoopt hadden. En die we ook nodig hebben vandaag om wat lucht te krijgen. In ieder geval lucht te krijgen. En daarna hebben we het helemaal in eigen hand. Maar we gaan het meemaken. Hij gaat op zijn dode akkertje gaat hij naar de cornervlag toe. Nigel Costin. Hij is vorige week geschorst en doet nu weer mee. Dus lekker uitgerust. Daar komt hij aan. Nou, het wordt een lange corner, dus het wordt een kopcorner. Voor de goal. Ja, een mooie kop over Karsten Vries. Op de paal. Dit is weg.
0: Net iets, jeetje.
1: Net niet.
0: Nee, okay. Wat erg.
1: 1-0 na 37 minuten. Ik ga even jullie verlaten en ik kom weer terug als ik wat te melden heb.
0: Zeker weten, Piet. Dankjewel voor dit moment. Oké. Nou, in ieder geval goed nieuws vanaf Duitsersveld. Momenteel 1-0 tegen Sporting Andijk. Blijf voor het vervolg van de wedstrijd lekker luisteren. Want in uur 2 uiteraard meer Piet vanuit Duitsersveld. Maar we gaan ook met Geert-Jan Bluis praten. In ieder geval deed Ben Sonneveld dat vanmorgen. Over zijn afscheid als wethouder en als politicus en nog veel meer andere dingen. Want hij gaat gewoon met pensioen. Wat Gert allemaal gaat doen in zijn pensioen en dergelijke, dat hoor je straks verderop dus in deze uitzending. Ook het nieuws hou je voor je in de gaten. De Wereldse Smaken en Festival Vloed. En nog veel en veel meer. Dus blijf luisteren. Dit is de Zandvoortse Radio. Al 35 jaar actief.

radiozender ZFM begon het allemaal begin 1990... met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En zo zijn we al ruim 35 jaar actief als lokale omroep hier in Zandvoort. En de muziek uit de jaren 60 hebben we toen de tijd ook heel veel op de radio gedraaid. Gewoon omdat het lekkere muziek is. En ditmaal draaien we ook een plaat uit de jaren 60 van de Monkees. Speciaal even voor mijn oud-collega Albert-Jan Vos. Hij is verhuisd, woont inmiddels in Drenthe. Dus radio maken, dat gaat even niet meer lukken. In ieder geval niet op deze zender. Maar ik hoop dat je hem gehoord hebt, Albert-Jan, daar in Drenthe. De single I'm a Believer van de Monkees.

tegen Sporting Andijk. 1 tegen 0, dat zijn goede berichten. En laten we hopen dat er nog wel een doelpuntje bij komt. Voor SV Zandvoort natuurlijk. Je hoorde Sheila Biedevoosen en Spacer. Zo dadelijk Gert-Jan Bluis. Ja, hij gaat met pensioen, is met pensioen. Wethouder Gert-Jan Bluis, daar hebben we het over.

0: TikTok-hit van dit moment. Je hoorde Destino van Mark Moon. Hou die plaat in de gaten, want ook in Nederland zal het best wel eens kunnen gaan aanslaan, deze plaat. Vanmorgen was Geert-Jan Bluis, de wethouder bij collega Ben Sonneveld, op de koffie in de studio aan de Tolweg 10A bij Goedemorgen Zandvoort. En Ben die sprak met hem, want ja, wethouder Bluis is met pensioen. En hoe is het, wat heeft hij allemaal gedaan en wat gaat hij nog doen? Hoor het nu van Geert-Jan Bluis zelf.
1: Deze week, dinsdag, was het afscheid van u als wethouder. Hoe was dat?
2: Ja, het was wel bijzonder. Voor mijzelf is het meer als wethouder. Hè, want ik ga ook met pensioen, ik ben 67. En dus voor mij is het ook gewoon afscheid van mijn werkzame periode. Dus dan denk je ook terug aan hoe je begonnen bent. Toen ik nog 20 jaar was bij de Nederlandse Rotorgravurenmaatschappij. Daarna mijn eigen bedrijf, Nedelhof Repro. Eerst als bedrijfsleider, daarna als directeur-eigenaar. En wat ik daar allemaal gedaan heb. En uiteindelijk wat ik uitgestippeld voor mezelf heb, is redelijk uitgekomen wat dat betreft. En dan is het wel bijzonder dat je daar dan afscheid van neemt.
1: Heeft u in het grafische werk ook de hele verandering gezien? Van, ik zie dat nog voor me, die pers. En ja, ook met Tom de Rode bijvoorbeeld.
2: Ja, alles, want
1: en daarna werd het digitaal.
2: Ja, het is goed dat je het zegt. Want ik heb natuurlijk van mijn grote vriend Tom de Rode natuurlijk weer op mijn kop gehad. Ja, je hebt helemaal niet verteld dat je toen je 14 was. bij drukkerij
1: Verbeteren. Bij Tom stond.
2: Bij Tom stond en pakjes rondbracht. En dan hielp ik op vrijdag. Gingen ze die krant drukken. En dat was allemaal nog loodzet, zonder zo'n zetmachine. Dat werd daar dan getypt met Kuiper erbij. Het was altijd één groot feest daar. Oh. En iedereen kwam dan binnen het laatste nieuws brengen. En dan werd die krant gedrukt. En dat werd met zetsel nog gedaan. En daarna, ik ben in die grafische school, was ik toen al mee begonnen. En daarna is het de fotosetter geworden. Ja, daarna kwam het digitaal drukken erbij. Wij deden heel veel lithografie. Dus dat was nog met dia's die gescand moesten worden. En nu is het allemaal digitaal. Dus ik heb echt, dat is echt een gigantische tijdsperk van 50 jaar... wat er dan allemaal gebeurt in zo'n grafische industrie.
1: Ja, ja, je ziet die loodplaatjes nog wel eens. Ja, en dat werd in zo'n kassie gedaan. Ja, en dan ronddraaien. Ja, en nu is het tikken, tikken, tik, krant.
2: Ja, precies, bij wijze van spreken. Ja, digitaal. Ja.
1: Werkzame leven leg je ook neer. Er werd net gevraagd of je kwam vrijwilliger bij het Juttersmuseum.
2: Bij het Juttersmuseum, ja. Ik wil wel. Ik ga natuurlijk vrijwilligerswerk. Ik doe al vrijwilligerswerk. Want ik ben nu al gevraagd om met de Zonnebloem mee te gaan. Dus door
1: met vakantie?
2: Met vakantieweek. Dus dat doe ik. En dat soort dingen, wat losse klussen wil ik doen. Ik wil het liefst niet meer in besturen. Want dat heb ik
1: genoeg gedaan.
2: Genoeg gekletst en geregeld en gedaan. Dus ik wil liefst gewoon wat leuke dingen doen. Dus handen uit de mouw steken. Misschien bij zo'n scoutingclub waar ik al jaren bij ben geweest. In het onderhoudsteam. En dan klusjes doen. Want ja, gewoon lekker bezig zijn.
1: Ja, lekker bezig zijn. Dan naar de politiek. Wanneer bent u begonnen met de politiek?
2: Ja, ik ben in 1994 ben ik begonnen. Toen was ik 27 jaar oud. En toen maakte ze mij meteen lijsttrekker van het CDA. Ik nam het over van Peter Ingwersen. En toen zei ze, ja, de politiek. En ik zeg, man, ik werkte al 12... Ik was bedrijfsleider bij Nedelhof. Ik werkte daar al 10, 12 uur per dag. Ik denk, hoe moet ik dat er nou nog bij doen? Maar het trok me wel, hè. Dus ik heb het gedaan. Ik zeg,
1: waarom,
2: geen wethouder.
1: Waarom trekt dat?
2: Ja, ik ben wel iemand die sociaal bewogen is en dingen wil regelen. En ik denk, nou, in de politiek kan je dingen regelen. Ik zei ook altijd van, ik wil ook altijd een eigen bedrijf hebben. En zo zat ook in het, denk ik, wil ook altijd wat in de politiek doen. En misschien ook ooit nog eens wethouder worden in die tijd. Want ja,
1: in het begin zeker niet.
2: In het begin niet, ik kwam qua tijd niet. En ik denk, jeetje, hoe klets ik, hè? Want er zat meneer Aukema daar. Nou jongen, die kletste. Dan zat ik daar te luisteren en dacht ik, waar hebben ze het over? En hoe kletst die het allemaal aan elkaar? Nou, ondertussen, en die was dan ook van mijn leeftijd ongeveer gestopt. Dat kletsen, dat ga je dan wel leren. En je constateert zelf ook wel eens, je kletst wel eens wat te veel dan. Mm. En dat krijg ik nu de laatste tijd ook wat meer te horen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat kletsen. Ja, dus, en dan zeggen ze, nou, dat zal wel goed zijn, dat is de wijsheid. Maar dat is dan wel zoals het is.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb nog een archief over 2006.
2: Ja.
1: Daar staat u naast Hans Hoogendoorn.
2: Ja, met Hans Hoogendoorn, ja, ja, ja.
1: En dan over mensen die praten. Er is Van Praag, Tatus, ja. Draaier, Hoogendoorn, ja. Simons.
2: Simons, ja. Ja,
1: Tonen zit er nog bij zelfs.
2: Tonen erbij, ja, ja, ja.
1: En Ingrid de Leeuw van SP.
2: Ja, SP.
1: Die, die ben ik een beetje kwijt.
2: Ja, maar die heb ik nog eens een keertje gezien. Met dat rood haar, weet ik al.
1: Vandaar.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan naar het raadslidschap. Raadlidschap. Hoe heb je dat ervaren? Want je komt dan uit een bedrijfsleven. Veel mensen in de raad werken gewoon overdag. En allemaal goede bedoelingen. Hoe kom je daarin?
2: Nou ja, je moet dus heel veel gaan lezen. Dus je moet, omdat je uit het bedrijfsleven komt. Ik benaderde het wel vanuit het bedrijf. Dus ik zat altijd heel snel in die begroting. Wat staat er nou in zo'n begroting? Wat voor producten, wat voor diensten hebben ze, levert zo'n gemeente? Doen ze dat slim? Doen ze dat efficiënt? Dus dat maakte ik mij wel vrij snel eigen. Ik heb het altijd wat gezegd van, eigenlijk is een overheid ook een soort van bedrijf met heel veel producten die ze eigenlijk moeten leveren en diensten die ze moeten leveren. En daarvoor vind ik ook dat ze heel klantgericht moeten zijn.
1: Ja, nou,
2: dus dat was een beetje de drive steeds waar ik in zat. En ik was best wel eigenwijs. Ik heb een keer gewoon een hele alternatieve begroting ingediend. Dan was er weer geen dekking genoeg. Ik zeg, nou, als je het zo oplost. Zelfs toen zaten we in de oppositie. En dat soort dingen werden wel geaccepteerd. En dat was wel in de tijd dat er wat meer mensen met bepaalde hele specifieke kennis in zo'n raad zat. Dan had je ook zo'n commissie financiën. En dan zit je daar met Pim Kuiken en met Fred Paap en Cor van Koningsbrugge. Ja, en ik erbij. En ja, wij, dan was het niet zo politiek geladen. Want het ging dan ook gewoon over de financiën. En dat mis je nu een beetje meer. Het zijn allemaal meer generalisten die daar nu in het raadswerk. Iedereen moet alles kunnen. Maar het zou best wel goed zijn die specialismen her en der wat beter vast te houden.
1: Hetzelfde verhaal vertelde Pieter Jouwstra. En die is natuurlijk nog ouder. Ja. Die had ook zo'n verhaal van, joh, we gingen zitten met die en die en die. En dan kwam er wel wat uit. Over naar de wethouder. Op een gegeven moment wordt u gevraagd om wethouder te worden. En hoe ging dat met het bedrijf? Want heb je toen een stukje bedrijf afgestoten?
2: Ja, nou kijk. Ik had dat wel in mijn hoofd zitten. Ik denk, ik wil ook nog dat wethouderschap. En dat vond ik op een gegeven moment. Ik denk, nou, dat moet ik ook gaan doen. En nou, dat wilde ik ook wel graag doen. En ik denk, dan ga ik het ook anders doen. Een beetje bedrijfsmatig. Dus ja, we deden dat bedrijf met z'n drieën. Dus ik zeg, nou, ik wil er wel mee stoppen. Aandelen verkopen. Dat jullie het overnemen. Nou, dat heeft hem wat tijd gehad. Maar dat was wel in een tijd dat wij net gingen fuseren met een ander bedrijf. Nou, ik weet nog dat ik soms wel 24 uur per dag heb gewerkt. Toen de tijd. Want toen moest het een stukje. Ik heb het een jaar nog bij elkaar gedaan. Ging ik om 6 uur naar het bedrijf tot 11 uur. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, jongens, ik moet er van minder. Want twee bedrijven laten draaien. En dat zit tussen je oren. Blijft dat ook spelen. Dan krijg je geen rust. En je moet ook een beetje rust kunnen nemen af en toe.
1: Is die fusie in die periode dat u daar werkte nog afgerond?
2: Ja, die is afgerond. Ja, dat was heel, ik heb de twee spannendste weken van mijn leven meegemaakt. Ja. Om met dat bij elkaar te brengen. Maar dat is toen uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk ben ik uit het bedrijf gestapt. En helaas is het bedrijf er nu niet meer. Maar oké.
1: Daarna was het fulltime wethouder.
2: Ja.
1: 14 jaar.
2: 12 jaar.
1: 12 jaar. Een stabiele factor heb ik gehoord. Een monument heb ik gehoord. Feestbluis heb ik gehoord. Ik heb van alles voorbij horen komen. Daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Stabiele factor. In die 12 jaar zijn er, en dat heeft u zelf gememoreerd, ongeveer 11 of 12 wethouders gepasseerd. Waarom bent u dan de stabiele factor?
2: Dat komt mede omdat ik zelf altijd wel verbind. En niet zo gauw uit het veld bent geslagen als ik iets aan het doen ben. En ik voorzie vaak als er problemen zijn en dan ben ik ze gewoon voor. Kijk, je moet in gesprek blijven met degene waarmee je dan een probleem hebt. Als je dat niet doet, dan ga je uit elkaar en dan groei je uit elkaar. Nou, dat is een gave die ik heb. Want ik heb natuurlijk altijd een bedrijf geleid met op een gegeven moment met 50 mensen. En dan wist ik ook wel precies wie wat kon. Dus bijvoorbeeld zorgen dat je on speaking terms met iemand bent, terwijl je weet dat die er anders over denkt. Dan moet je toch, zou je ook wat water bij de wijn moeten doen. En je moet mensen dan ook niet de dingen laten doen of laten gebeuren waar ze niet helemaal happy mee zijn of geschikt voor zijn. Nou, dus je moet dat goed regelen. En dat was gewoon niet goed. En ik had een partij, CDA, die daar stabiel, heel stabiel in is. En ja, politiek, zei ik al, het is een kat- en muisspelletje. Ja, dan moet je toch maar zorgen dat je meer de kat soms bent als de muis. En dan gaat dat goed.
1: Wat was in die 12 jaar de leukste periode?
2: Eigenlijk de leukste. Ja, dat was toch de eerste periode met Gerard Kuipers erbij. Was ook heel bijzonder, hè, want ik begon met Han Cohen. Nou, dat was binnen de kortste keren was dat één groot feest. Toen kwam Lisbeth Tjalk. En daarna nog een keertje in een wissel. Dus eigenlijk we namen eigenlijk het bedrijf, hè, de gemeente Zandvoort. Ja, daar was eigenlijk. Het was er wel, maar het was er ook niet. Financieel stond het er niet goed voor. De organisatie was helemaal uitgekleed ondertussen. Er was wel besloten iets in het sociale domein met Haarlem te gaan doen. Dus eigenlijk hebben we samen met vooral met Gerard Kuipers daar echt gewerkt en gebouwd. Hè. Ja, we willen gaan investeren. Ja, hoe doen? Nou, was de boulevard bijvoorbeeld. Hadden we €300.000 voor. Ja, wat gaan we dan doen? Nou, toen hebben we onder andere die kiosken die er nog steeds aan neerzetten. Maar we zeiden, we hebben een structuurvisie. Waarvoor doen we er niet meer mee? En zo is die strategische investeringsagenda ontstaan. En er is er geld gevonden en gespaard. En,
1: strategische investeringsnota is eigenlijk wel een erfenis van u.
2: Ja, yes, degene die we hadden, die is af. En ze hebben nu weer een nieuwe gemaakt. En dat geeft wel een beetje ook focus dat geld er is. En het is ook voor de gemeenteraad dan fijn dat ze daar dan wat mee kunnen. Dus
1: u haalt de boulevard aan.
2: Ja.
1: En in 2005 is er een projectleider aangesteld. Dat vond ik wel grappig. Ik vond dat gisteren bij het boek van Thijs. Gerard Kuipers, ja, die was u al na aan het hart. Dat bleek ook wel in de gesprekken toen de tijd.
2: Ja.
1: Zandvoort gaat door en gaat fuseren met Haarlem. Wat was uw gedachte daarover toen?
2: Nou ja, kijk, Zandvoort, toen wij kwamen, was het sociale domein was al geregeld. Ze wilden toen alles doen al. Nou komt het leuke. Ik heb toen nog een interpellatiedebat als raadslid gevoerd dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Heb ik eigenlijk een stokje voor gezegd. Ik zei, we gaan niet zomaar fuseren zonder. En dat het allemaal goedkoper is. Dat kan helemaal niet. Ik zeg, Haarlem is helemaal niet goedkoper. Zo'n bedrijf, hè, zo'n is dat niet. Maar ja, toen waren we ondertussen met het sociale domein. En dat ging goed. Ja, en toen kwam het verhaal hoe ze het over hadden gedragen. En toen kwam ik er natuurlijk achter van, ja, dan moet op, als je dat definitief doet, dan krijg je overheidskosten. En toen bleek gewoon dat het bedrijfseconomisch gewoon helemaal niet meer terug kon. En dat was de reden. En dat wij de capaciteit niet hadden. En dat is eigenlijk de reden dat ik vanuit bedrijfseconomische gronden ik ook gezegd heb van, we moeten doorgaan. Ja. En dat is gedaan. En ik denk dat we daar toch blij mee mogen zijn. En je krijgt wat en je laat wat. Maar ik denk dat we nu wel meer capaciteit hebben. En we ongeveer 4 keer zoveel aan ambities kunnen uitvoeren als dat de tijd toen ik voor het eerst kwam. Want het was echt een uitgeklede organisatie. Mm-hmm. Met weinig capaciteit, weinig slagkracht. En natuurlijk kan het altijd beter. Ja. Maar als je ziet wat we nu doen, zo'n Formule 1, hè, trouwens, ja, dat daar is Gerard Kuipers de baas. Maar die is er wel gekomen. Ook met trouwens middelen van de gemeente Zandvoort. En ik blijf het dan nog steeds teleurstellend vinden. Ja. Hoe het circuit dan over die retributie elke keer praat. Maar dat zijn wel de afspraken die we gemaakt hebben. Maar het is er wel gekomen. En als je dan ziet hoe we dat organiseren. Ja, dat kan je alleen maar als je dat in een grote verband doet. Dus ambtelijk gefuseerd met Haarlem heeft daar dan toch wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, okay.
1: Tussentijd nog even een, mag ik zeggen, dieptepuntje in de grap, de krocht. In 2014 stond in alle raadsprogramma's, ook bij het CDA, dat de krocht verbouwd zou worden. Het heeft lang geduurd. Doet het zeer zoals het nu gaat?
2: Ja, dat doet heel zeer. Nou, niet zozeer dat
1: het is
2: zeer.
1: Wel, u hebt de aanzet gegeven.
2: Ja.
1: Het is redelijk gegaan en nu zijn er nog wat hobbels.
2: Ja, er zijn wat hobbels. Ja, ja, dat komt ook om. Ja, dat gebeurt. Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Dat we ook de kosten niet helemaal in de hand hadden. Maar ja, aan de andere kant staat er wel iets moois. En een groot deel van die kosten zijn gewoon in de apparatuur gegaan. Mm. Alleen we hadden dat gewoon beter moeten begroten. En dat hebben we niet gedaan. Ja. En nou, ik vind dat daar ook iets tekort geschoten ben, helaas. Maar oké. Dat is dan een klein smetje. Het is wel jammer dat het aan het eind van de periode is. Maar er staat wel een fantastisch gebouw.
1: Er
2: woon er om de hoek. Dus net zolang het er blijft staan. En ik kijk naar binnen, heb ik smaarlijk toch denk, is toch gelukt.
1: U bent vaak heen en weer gelopen dinsdagavond.
2: Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja, wat al die flessen wijn en zo.
2: Cadeaus en leuke dingen, theaterbonnen.
1: Het was hartstikke leuk. Ja.
2: En nog gesprekken en bezoeken die ik met mensen ga doen.
1: Nog een laatste vraag, want we moeten straks met de DJ verder. U praat over uitgeklede organisatie. Nu hekelt u een beetje de overdaad aan ambtenaren en ook het vele gesprek. Het is niet meer, we doen dit en we doen dat. Hoe voelt u dat?
2: Ja, nee, daarom moeten we goede bestuurders hebben die dat vanuit dat ondernemersgeest handelen. Want je kan het verschil wel maken. Ik kan een heleboel dossiers noemen waar echt het verschil gemaakt is. Uiteindelijk oplossingen zoeken. Het Watertorenplein, 5 meter is opgevallen. Opnieuw opgepakt. Ik heb het opgesplitst. En daar ben je als wethouder, kan je het verschil maken.
1: Dus niet blijven zitten wat ambtenaren doen?
2: Nee, niet helemaal. Maar het systeem is, ons systeem is heel ingewikkeld. Onze regelgeving is nog veel te ingewikkeld. Want wonen is onze eerste levensbehoefte. En als iedereen goed woont, is de helft van de problematiek op allerlei gronden is minder. Maar toch hebben we een groot probleem met stikstof. We lossen dat niet op. Nou, daar mag meer power gegeven worden. Dus wat dat betreft, wethouders, daadkracht tonen. Dus ik wens de 3 komende veel sterkte. En ze kunnen altijd voor een adviesje bij mij terecht.
1: Wij wensen u namens ZFM, u bent vaak genoeg hier geweest, ook een eerste fijne vakantie. Dan als voorzitter van het CDA nog veel werk te doen. En in ieder geval terug naar Naaldenveld voor een mooi weekend. Dank u wel.
0: Ja, dat was Geert-Jan Bluis vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En uiteraard gefeliciteerd met het pensioen. Ja, met de pensioen. Verder namens ook de radio, zoals Ben Sonneveld dat ook zojuist zei. Nou, zo dadelijk gaan we weer naar Duintjesveld, want daar is wel heel veel gebeurd hoor. Eerst werd het 1-1 en uiteindelijk. Eerst werd het 2-0, zou moet ik het zeggen. En uiteindelijk werd het 2-1 voor rust daar op Duintjesveld. En hoe het zo meteen verder gaat lopen, horen we uiteraard weer hier bij de radio van Piet Pijper. Maar eerst gaan we weer lekkere muziek voor je draaien. Het zonnetje schijnt inmiddels. En ja, als de zon schijnt, dan komen ook de betere platen langs op de radio. In ieder geval bij mij. Zo ook deze plaat die ik altijd draaide in het programma Tussen App en Vloed. Elke dag tussen 10 en 12 in de avond hier bij deze Zandvoortse radio. En dit was wel een van mijn favorieten destijds. Marillion, hier is

en Kaylee. Lekker, de zon schijnt in Zandvoort. En ook de muziek is lekker zonnig zo op deze zaterdagmiddag. We gaan het hebben over een mooi etenfestival, wilde ik bijna zeggen. Wereldse smaken op het Gasthuisplein. Waar vroeger ook de Zandvoortse Radio trouwens zat. Op het hoekje met de Kruisstraat 2A hadden wij vroeger de studio. En ja, Wereldse Smaak is daar weer terechtgekomen. Nog tot en met morgenavond. Je kan genieten van diverse hapjes. Onder meer Mexicaans, Indonesisch, Surinaams, Italiaans, Japans, Argentijns, Thais, Duits, Vietnamees. Even kijken, Nederlands uiteraard ook. Hongarije is vertegenwoordigd. Griekenland, de maaltijden uit Amerika terug te vinden. Frankrijk, België. Verder hebben we nog meer het wapen. En ja, nog heel veel andere dingen. Er staan maar liefst 25 punten opgesteld op en rondom het Gasthuisplein. En ook voor de evenementen, voor de omlijsting is verzorgd. Vanaf de 4 uur heb je daar Street Art tot 10 uur vanavond. Dan om 6:30 DJ Jenny Rose. Om 7:30 Laura Rivas. En dan om 8 uur weer DJ Jenny Rose. Om 8:30 William Rans Jans als Julio Iglesias. Probeert iemand me te pesten met de WhatsApp. DJ Jenny Rose om 9 uur. Om 10 uur is de muziek. En de band Kelder op, aan het eind van het festival van 10:30 tot aan middernacht. Dat wat betreft Wereldse Smaken. Zo dadelijk gaan we weer heel snel naar Duintjesveld. Want de tweede helft is daar inmiddels begonnen. Van de hele belangrijke wedstrijd tegen Sporting Andijk.

0: En ook aan het begin van de tweede helft gebeurt er weer heel veel op Duitsersveld. Piet?
1: Ja, hier is Piet weer en we zitten er nog steeds lekker. Het zonnetje een beetje achter de wolkjes, het lijkt of je nog doorkomt. Het zonnetje schijnt wel voor Zandvoort. Ja, iedereen roept om een strafschop voor Zandvoort, maar die krijgen we zo te zien niet. Maar ben jullie verlaat in de eerste helft bij een 1-0 voorsprong. En die is even later is hij door Jesse de Haan in de 40e minuut is hij verdubbeld. En vlak voor rust kreeg Zandvoort nog een beetje een vreemde penalty tegen door een hensbal. En dat kansje liet Andijk zich niet opnemen. En die scoorde 2-1, wat meteen het rustsignaal was. En inmiddels zijn we in de tweede helft. We zijn een minuut of 8 bezig. En zojuist was een hele vreemde bal. Er wordt de bal wel keihard tegen Jesse de Haan aangeschoten. Zo'n beetje 10 meter over de middenlijn, denk ik. En die bal die krijgt een vaart en een gang en daar gaat de hoogte in. En die rolt van verre de goal en Andijk in. De keeper was gepasseerd. En dus we staan na 8 minuten 3-1 voor.
0: Dat is lekker.
1: Dat is lekker. En het allermooiste wat ook nog is gebeurd is dat we toch contact hebben. En het gaat wel via heel veel schijven, maar we hebben contact met Purmerend gehad. En daar is de wedstrijd Purmerend SCW staan. Aan de gang, en want alle wedstrijden zijn gelijk begonnen vandaag. En daar was de ruststand 2-0 voor Purmerend. En dat zou

0: vorige week hadden we ook een primeur, maar dat had ik ook verteld. Dan hadden we een scheidsrechter van 75 jaar, dus dat was ook heel apart. En inmiddels kort, Zandvoort 4-1. En het is niet te geloven, maar het is volgens mij weer Jesse Daan. Toch, of niet? Hans? Hans Botman zit naast me, dus ja, erebezoek zeg maar. 4-1 is het geworden.
1: Wauw, geweldig!
0: Hey. Ja, dus dat, die kat lijkt wel een bakkie.
1: Zeker, ja, en was hij inderdaad van Jesse?
0: Ja, volgens mij was hij van Jesse, ja. Hou het daar maar even op, ik zal het navragen zo, dan hoor je het ook wel.
1: Zeker, helemaal goed. Nou, dat is mooi om er even tussenuit te gaan en zo dadelijk horen we meer van je. Dankjewel Piet voor dit moment. En doe Hans de groeten van ons.
2: Wie was dat erop? Jij weet wie je me scoren.
1: Ja? Nee? Ja, nee, we horen straks.

De nieuwe single van Tyla en Sarah Larsson hoor je. She did it again. Ja, 4-1 daar op de Duitsersveld beginnen van te stotteren zeg. Een mooie tussenstand op dit moment voor de heren.

Michael Jackson met een van zijn betere platen wat mij betreft. The Man in the Mirror. Ja, ik kijk naar het klokje voor mij. Het is bijna 4 uur. Betekent dat we alweer aan het einde van de 2 uur van Zandvoort op zaterdag zitten. De zonnige zaterdagmiddag en maandagmiddag was er zeker ook mooi weer als je naar de herhaling luistert. Zo dadelijk gaan we het hebben over onder meer de groene hel. Ja, dat doen we samen met Randall Lawson. En wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je gewoon zo meteen zo rond. En bij 4:15 voetbal is heel erg belangrijk.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosden. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag met Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Lekker zonnig daar ook op Duitsersveld, dus ik denk ik gooi er een beetje een reggae plaatje in, Piet.
1: Nee, inderdaad, het zonnetje is letterlijk even gruwelijk doorgekomen nu. Hè. Het is een groot deel blauwe lucht en in mijn gezelschap bevindt zich inmiddels ook onze topreporter Jaap Koper. Dus eigenlijk van hoog niveau kun je geen verslag krijgen, hoor.
0: Nee, en heb je Hans B. ook nog bij in de buurt, of niet?
1: Nee?
0: Heb je Hans B. ook nog bij in de buurt?
1: Hans B. zit naast mij en Jaap K. zit schuin voor me.
0: Sowieso, een mooi gezelschap.
1: En daarna zit Arne Stolder en die kijkt op alles wat ik zeg juist is.
0: Dus, oké. Nou ja, vertel maar wat dan, Piet, want hoe gaat het op dit moment?
1: Nou, we zitten in de 30e minuut en het is 4-1. En ja, we hebben wel wat kansjes gehad volgens mij om het verder uit te breiden. Maar dat gebeurt nog niet. Maar gelukkig houden we het achter redelijk dicht. Dus nu gaan we weer een aanval. Met name Menno Liepenburg is snel. En Jesse Daan is daar niet te houden natuurlijk. Met zijn 3 doelpunten. En Menno Epenburg had dan die laatste gemaakt die ik net nog niet wist. Maar ook een mooie goal. Dus inmiddels een... Ja,
2: die was starter, hè? Ja, wel.
1: De speler van Andijk die gaat links helemaal door. En loopt ook over de achterlijn met de bal zo goed. En dat levert dan de achterbal op. En, zit in de 30e minuut, dus het is, ik heb ook nog geen nieuwe stand gehoord uit Purmerend, dus laten we vanuit dat daar nog steeds de stand voor is voor Purmerend, dan zijn we straks rijp voor een volle glas bier, om dat te vieren met z'n allen, dat we het derde klassenschap gaan behouden.
0: Dus, ja, zeker weten. Nou, als dat gebeurt, dan gaat het dak eraf zometeen, hè?
1: De dag gaat er af en ik zie ze al, die jongens op het terras zat vol. Inderdaad, in het zonnetje staan ze allemaal. En ik kan hier vandaan niet zien of ze glazen bier in de handen hebben, maar ik zal net een filmpje voorbij gaan. Dat het wel zo is, want daar wordt ook wel een beetje voorschot genomen op de handhaving. Nou, mooi allemaal. Ik laat het even hierbij, ik kom zo nog een keer terug. En we zitten inmiddels in de 32e minuut, dus tot nader horen.
0: Oké, dankjewel Piet en tot straks. Hoi.

Het is toch wel heel lekker voor SV Zandvoort. Momenteel tussenstand tegen Sporting Andijk 4-1. En dat zou betekenen dat ze gewoon in de derde klasse A ook volgend jaar weer actief zijn. Goed nieuws, en we houden natuurlijk de telefoonlijnen goed in de gaten hier. Of Piet weer wat van zich laat horen. Maar eerst gaan we ze dadelijk Pit reporten. De 24 uur van de Nürburgring is inmiddels van start gegaan. En Randall Lawson die weet daar vast en zeker meer over. Dus zo dadelijk de Pit Reports na deze van Whitney Houston.

0: Rendel, even voor jou. SV Zandvoort speelt vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Want ze hopen in de derde klasse A te kunnen blijven. En ja, we hebben goed nieuws, Rendel. Want het staat momenteel 4-1 hier in Zandvoort. In het voordeel dus voor de heren van Duitsersveld. Hoe vind je dat dan?
1: Nou, helemaal geweldig. Dan mogen ze dus blijven in de klasse waarschijnlijk.
0: Ja, dan mogen ze blijven. En dan gaan er een paar potten bier zo dadelijk gedronken worden.
1: Ik wou zeggen, waar is dat honk? Dan gaan we er gelijk heen.
0: Ja, Duitsersveld. Ik zei de ploeg Duitsersveld, maar het is SV Zandvoort op Duitsersveld.
1: Oké.
0: Hey, Rendel, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb je hem aanstaan, de groene hel? Of niet?
1: Ja, nee, niet. Ik zit nu even achter mijn computer. Ik was met andere dingen bezig. Maar ik zit af en toe even te kijken natuurlijk op Viaplay. En daar is het rechtstreeks. Ja, jongens, ik weet niet waar de heren daarmee bezig zijn. Maar het lijkt wel een sprintwedstrijd in plaats van een 24 uur wedstrijd.
0: Want echt waar?
1: Er wordt een beetje gebumpt en gedaan en getoestand. En het is, het heeft helemaal niks meer met endurance te maken. Het is gewoon kwalificatierondje na kwalificatierondje, zeg maar.
0: Oké, maar is dat het max-effect op die race?
1: Nee, jongens. Ik vind het een heel max-effect. Ik vind het leuk dat die er is, hoor. Maar het is zwaar overdreven. Er wordt altijd zo gereden daar. Ah. Dus, zeker in die hogere klassen. Kijk, tijdens deze wedstrijd hebben ze meer klassen dan de auto's rondrijden, zeg ik altijd maar. Want soms weet ik helemaal niet meer in wat voor serie ze zitten of waar ze bij horen. Die SP9 is natuurlijk de zware jongens. Hè. Dat zijn al die Mercedes, Lamborghinis, dikke BMW's, Audi's, verzin het maar. Jongens, daar wordt serieus wat gereden. Maar ga nou niet denken dat ze niet tot het einde, zeg maar, tot de toerental limiter gaan. Nee, ze gaan er gewoon zelfs overheen als het moet. Er wordt serieus gereden in de eerste rondjes al, in het eerste uur al. Alsof ze over een uurtje klaar moeten zijn. Zeg.
0: Ja, mooi. Over. Ja, ja. Die auto's dan, Rendel, want dat las ik ook ergens. Is het zo dat die auto's s'nachts nog een stukje harder gaan dan?
1: Nou, als het natuurlijk de temperatuur het koud als het droog is, hè. We weten, er wordt vannacht wordt een hele koude temperatuur verwacht. Ik geloof rond de 2 graden, rond de 3 graden op de Noornburging. Nou, dat betekent wel, dat is niet de meest ideale omstandigheden. Het is wel zo, als de heup een beetje vochtig is, vindt de motor heel erg lekker. Dus als het niet regent, maar een beetje dampig is, dat vindt de motor heel erg lekker bij de inlaat. Maar ook de koude temperatuur vindt de motor heel erg lekker. Want hoe kouder de lucht is die naar binnen gaat, hoe meer vermogen ze uit zijn motor halen. Alleen, als dan de asfalttemperatuur ook heel erg omlaag gaat, ja, dan is de grip opeens weer weg. Dus ik weet niet wat het deze nacht gaat doen met het hele gebeuren. Maar dat ze hun bandjes heel erg warm moeten rijden als ze voor de eerste keer weer de baan op gaan naar een pitstop. Dat is wel heel erg duidelijk.
0: Ja, zeker weten. Wacht heel even, Rendel. Even, ja, de voetbalwedstrijd zat er tussendoor, maar die heeft inmiddels opgehangen. Dus niks aan de hand. Ik denk misschien belangrijk nieuws. Excuses.
1: Nou, het biertje staat klaar, denk ik.
0: Ja, nou, bijna. Ze zijn bijna zover. Dus,
1: Oké.
0: Ja. Nee, Rendel, we gaan gewoon door met waar we het over hadden. Die Nürburgring. En Max is niet de enige Nederlander trouwens, hè, die meerijdt.
1: We hebben er 26, jongens. Maar, het is ook niet zo dat er maar een paar Nederlanders heen gegaan. Nee, er is een hele tour in Carvol heen.
0: Echt waar? Dus, 26?
1: Ja, gewoon 26 rijders. En er zijn een heleboel namen die zullen niemand kennen. Maar als ik even een paar grote namen noemen, van die jongens die er ook rijden. Tom Coronel natuurlijk. Die rijdt bij Max Kruse Racing in die Audi. Duncan Huisman. Daar hebben we tijd niet meer van gehoord. Maar die rijdt gewoon weer lekker mee. Morris Schuring. Hele jonge jongen. Die kent ook een hoop mensen al inmiddels. Rijdt in een hele dikke Porsche GT3 R. Ook in zware klasse. Thierry Vermeulen natuurlijk. Hij ligt er volgens mij op het moment met die Ferrari aan de leiding. En dat is natuurlijk ook heel erg knap. Of zijn teamgenoot zit nu geloof ik achter zijn stuur. We hebben wel meer. Poelrenger van de Zand. Nou, die kent iedereen wel van de tv, denk ik. Conny Carasani is ook geen onbekende in de touringcarwereld. Robin Freins is er. Carlo van Dam. Nicky Katsburg. Al die jongens die heel vaak in Amerika rijden. In allerlei kampioenschappen. Ja, die zijn er toch even overkomen. Jeroen Blekemolen. Jongens, hij doet ook mee, hè?
0: Oké.
1: In de SP10-klasse met een BMW M4 GT4. Gaat niet voor de eindoverwinning. Hoopt wel natuurlijk zijn klasse te winnen. Dan hebben we een heleboel onbekende jongens, hoor. Philip Hoenjet heeft nog nooit iemand van gehoord. Piet-Jan Oomstel niet. Thomas Verhoek ook niet. Maar allemaal jongens die uiteindelijk in BMW'tjes en Toyota Supra's en dat soort dingen. Ook een van die 100, wat is het, 170, 180 deelnemers zijn. De auto's die op de baan zijn.
0: Jeetje.
1: Ja, Patrick Huisman trouwens ook. Rijdt ook nog. Maar ook een bekende. Hè. Die heeft ook een hele lange carrière. Ook lekker in een Porsche aan het gummen. Dus ze zijn enorm veel Nederlanders actief in kleine klassen, de middelklasse, maar ook een heleboel in de SP9-klasse. En dat zijn toch wel de grote jongens, zeg maar.
0: Ja, en heel veel mensen die erheen gaan om te kijken. Compleet uitverkocht, las ik. Maar is het dan ook zo, Rendel, dat gewoon in de nacht ook gewoon die mensen daar nog aan het kijken zijn?
1: Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt afgelopen week. Op maandagnacht stonden al de files op de Nürburgring. Voor mensen die een campingplekje zochten langs een van de campings, langs de circuit. En dat zijn hele grote campings, kan je vertellen.
0: Jij?
1: Hele grote campings. En die zitten allemaal bomvol. Maar de mensen beginnen al maandag al met bouwen, jongens. Er worden tribunes gebouwd. Er worden hele restaurants gebouwd op die campings langs de baan. Waar gewoon, Michelinsterren nog net niet aan het koken zijn, maar waar wel gewoon voor 50, 60 man gekookt wordt. Dus dat gaat natuurlijk vanavond straks komen. Hè. We zitten daar nog iets te vroeg, maar over 2-3 uurtjes gaat die barbecues aan. Ja, dat gaan die rijders gaan dat merken. En dan krijg je serieus honger van. Want dat is het mooiste moment van de hele 24 uur. Als s'avonds al die barbecues aangaan, reizen door die lucht en die rook. En daar heb je dan wat spekklapjes erop zitten. En daar heb je natuurlijk de braadhoes erop zitten.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, als je het hele rondje hebt, heb je 5 hangerminuten gehad, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, wij hebben hier in Zandvoort wereldse smaken op het Gasthuisplein. Op de Nürburgring is het een beetje hetzelfde, begrijp ik.
1: Ja, en het mooiste is dat, niet de topjongens hoor, en Max Verstappen gaat daar niet heen, maar ook de wat mindere rijders, of onbekende rijders, heel veel Duitse rijders zijn natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook familie, vrienden, toestand. Die gaan daar gewoon mee zitten eten, naast de baan, en ook een beetje naar de wedstrijd zitten kijken. Want ze kunnen er allemaal komen. Dus ja, ik vind het wel prachtig hoor. Het is eigenlijk gewoon een 7-daagse campingfeestje, zo moet je het zien. En alleen, ja, ze hebben zulk slecht weer gehad. Dus ik weet niet of je de modderpoel hebt gehad. Nou, als je het wereldkampioenschap modderduiken wil hebben, moet je nu naar de Nürburgring gaan.
0: Oh joh, dat is dan weer erg gewoon voor de mensen die komen.
1: Koud. Ja, en koud geweest. Het heeft vannacht gevroren, hè, de Nürburgring. Dus als je daar in je tentje ligt, daar in zo'n pubtentje, dan moet je heel veel slaapzakjes bij hebben, anders heb je het echt heel slecht hoor. En dan ben je al nat en vochtig en alles wordt ook niet meer droog dan. Hè. Ze hebben het nu mooi weer, geloof ik, maar het is nog steeds koud, hè, 7, 8 graden. Je krijgt het allemaal niet meer droog. Dus ik denk dat volgende week een hoop ziekmeldingen bij de diverse bedrijven zijn. Zullen we dat moeten houden?
0: Oh ja, ja, ja. Van, oh, jij was er ook, zeggen ze dan.
1: Jij was daar ook. Ik heb het meegemaakt.
0: Ja.
1: Jongens, de Engels die heel goed hebben, de boeren dadelijk weer, die kunnen met tractors al die auto's uit die modder halen. En ik zag gisteravond op Duitsland beelden van een autobus die er stond. Nou, die stond niet tot zijn assen in de modder, die stond gewoon zeg maar tot de vloer van de vrachtwagen in de modder. Hè. Om die eruit te halen hebben ze een serieuze taak nodig, zo maar zeggen.
0: Oké, ja, nou hier in Zandvoort is het lekker zonnig op Duitsersveld. Maar is het ook nog zonnig qua stand daar? Piet? Veren? Wie heb ik? Wie heb ik? Nee, echt helemaal niemand dus, Renold. Dus wij gaan gewoon weer door.
1: Die zit al aan het bier, joh.
0: Volgens mij wel, ja. Ik hoorde ook een beetje van die feestgeluiden, hoorde ik al langskomen.
1: Want heel eerlijk, als jij 4-1 voorsprong weggeeft, dan mag je van mij uit de klasse zetten. Ja, klaar. Ja, toch?
0: Ja, inderdaad. Ja. Hé, maar Nürburgring gaat goed volgende week weer. Eindelijk weer Formule 1.
1: Ja, gaan we.
0: Wat ga je daarvan verwachten na die race in Miami?
1: Ik moet zeggen, ik was wel verrast dat het inhalen nu toch een beetje ander verhaal is geworden. Hè? Niet meer gelijk terugpakken, toes en dat soort dingen, dat was gast. Ik ben niet, waar ik wel teleurgesteld over was bij Miami, dat jongens, even heel eerlijk. De afstanden tussen de teams is nog steeds heel groot. Het is heel goed dat Red Bull natuurlijk nu een beetje bijgekomen is. Maar dan kijk je naar het middenveld, ze zitten er nog steeds ver achter. Dus wat ze in die halve week hebben gedaan, het is niet dat het bij elkaar is gekomen of makkelijk is geworden voor de kleinere teams om uiteindelijk ook gewoon een beetje die inhaalslag te doen. Ja, en als je zelfs een Aston Martin langzamer tijdens het rijden als GP2... Maar dan heb je wel zoiets van, gaat niet helemaal goed daar. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze zijn op de goede weg, Maar ze zijn er nog lang niet. Laten we daarop houden.
0: Nee, ze waren even de weg kwijt, zullen we zeggen.
1: Nou, ja, vanaf dag 1, hè. Het is niet vanaf twee of drie kampies geweest. Vanaf dag 1 waren ze de weg kwijt. Eigenlijk al bij de eerste test bleek dat al een beetje. Maar oké, er worden maatregelen genomen om gewoon uiteindelijk het veld bij elkaar te krijgen. Er worden maatregelen genomen om uiteindelijk, moet ik het zeggen, dat ze toch weer gewoon het inhalen en de show mooier gaat worden. En het was een mooie wedstrijd, maar ik had nog wel steeds, het voelt nog steeds heel erg kunstmatig. En dat vind ik een beetje jammer.
0: Ja, dat is wel zo, maar toch zat ik er al veel meer in dan die race daarvoor.
1: En de rijders waren meer tevreden. Hè?
0: Ja.
1: Dat is ook heel belangrijk. De teams zijn tevreden, de rijders zijn tevreden. En ze weten dat er nog een lange weg te gaan is. Nou ja, geef ze nog 4-5 kampries en dan moeten we misschien een oordeel gaan verder hoe het er dan bij staat. Het is allemaal elektronica waar het over gaat. Het gaat allemaal eigenlijk gebeuren tussen dat motortje en tussen al die energiebenden die er omheen zitten, zo noem ik het maar. Volgend jaar gaan ze dat al in plaats van 50-50 gaan ze dat 60-40 maken. Hè? Dan moet de motor weer meer zijn best gaan doen.
0: Batterijen.
1: Dus dat is wel de planning waar ze naartoe gaan werken. En of ik weet het volgend jaar is of het jaar na, maar daar gaan ze naartoe werken. En het mooiste is eigenlijk dat de baas van de VIA, die door iedereen verguisd wordt, die heeft gezegd, we moeten eigenlijk maar gewoon weer terug naar de V8 motoren. Kijk, daar ben je gelijk met vriendje.
0: Nou, precies.
1: Ja,
0: dat begint al een beetje op gegild te lijken dan weer, hè?
1: Ja, weet je, en als hij nou eens een keer echt, hij drukt met al zijn zin door, en dit ook gewoon zegt van jongens, we gaan ervoor. Ja, dan wordt het wel een stukje leuker, maar ja, een beetje afwachten.
0: Zeker, dus, historische auto's ook binnenkort op Zandvoort, of binnenkort, dit weekend, hè? Volgens mij zelfs.
1: Ze zijn nu bezig.
0: Maar ik heb ze helemaal niet gehoord, dus vandaar dat ik dacht volgende week, maar deze week.
1: Ze mogen geen lawaai maken, dus dit is geen lawaai weekend, dus ze mogen maar 96 dB maken.
0: Oh.
1: Nou, hey, dat maak jij in de microfoon nog meer. Dus.
0: Zeker weten. De historic Zandvoort Trophy, wat voor auto's kunnen we daar zien?
1: Nou, er rijden een paar klassen, maar ze hebben niet heel veel. Wat ik een hele mooie klasse vind die er rijdt. En ze hadden de 47 aan, dus dat is de Kampf der Zwerken. Nou, dat zegt het al een beetje, de Zwerken. Dat zijn de kleine autootjes en dat betekent Fiatjes, 500 jongens, NSU TT'tjes, Defiance, heb je nog nooit gehoord, maar een prachtig sportautootje uit Engeland. Allemaal dat soort auto's die daar rijden. En dat is echt gewoon deurkruk aan deurkruk. Het zijn voornamelijk Duitse rijders die er rijden. Ja, dat is zo mooi. En ik hoop dat ze met geluid wegkomen, want meestal als ik ze zie rijden op andere evenementen in het buitenland waar geluid mag, die maken een serieuze herrie. Dus ik denk dat er heel veel geknutseld is met uitlaatjes. Maar dat is gewoon het prachtige veld van 47 auto's. Het NK 8290 rijdt dat, die klasse van de Hark. Ik geloof dat ze 30 auto's aan de start hebben, is ook een mooi veld. En ze hebben daar nu de 90's, een nieuwe serie. Maar dat wil nog niet van de grond komen. Dan hebben ze pas 14 auto's. En waarvan ook een heleboel toch wel jaren 80 auto's zijn. Dus dat is nog even een kind wat even moet opgroeien.
0: Is dat nog een beetje voor het Escort en dat soort auto's?
1: Nou, Nike's is het namelijk de BMW's wat daar rijden. Dus het zijn de M3 van de E36-klasse en dat soort auto's allemaal. Die er meedoen. Maar gewoon de NK8290 is heel veel Mazda's, heel veel E30 BMW's. Het zijn die oude vierkantige BMW'tjes met M3'tjes erbij. En nog wat andere spul ertussen, wat ertussen zit. Ja, het is een mengelmoes van alles. Alleen ja, geen geluid. Dus ze komen heel zachtjes voorbij. Helaas wel. Ja, toch?
0: Ja, nou ja, ik heb het niet gemerkt. Dus, ja. En ik verwandde echt bijna op het circuit. Dus,
1: ja, en ik weet niet hoe het weer nu is. Ik weet niet eigenlijk of ze dan zijn, maar volgens mij morgen is dan ook nog een keer het 402-event daar. Dan is er sowieso een rally die gaat met een stuk of 30, 40 auto's geloof ik, die stopt op het circuit met allemaal hele mooie klassiekers. En die hebben een plekje op het circuit. En het 402-event heeft dan zijn grote evenement met allemaal de mooiste auto's. En die komen ook op naar het circuit toe. En dan verwachten ze 1000 auto's. Dus ik denk dat er morgen wel een filetje richting Zandvoort staat.
0: Oh, dat is wel leuk. Op de Valennepweg
1: weer file kijken op de Valennepweg. Dat moet kunnen. En ik hoop het een beetje mooi weer is. Dan komen al die mooie klassiekers, die komen allemaal naar Zandvoort. En die komen allemaal op het paddock worden hier neergezet. En dan kan je ze lekker gaan bekijken. Dus het is prachtig.
0: Helemaal mooi. Ja, en dan volgende week hebben we weer Duitse degelijkheid op het circuit natuurlijk.
1: Ja, dan komen volgens mij komt de echte jongens, hè?
0: De echte jongens, ja.
1: Daar komen
0: Porsche Carrera Cup en de DTM natuurlijk.
1: En de DTM, en de DTM. En dat is eigenlijk, jongens, een hoop van die DTM-auto's moet je een beetje zien wat nu ook op de Nürburgring bezig is.
0: Ah, dus, dat zijn allemaal
1: hele dikke kronen.
0: Ja.
1: Hele dikke kronen.
0: Zeker, en die mogen wel herrie maken, toch?
1: Die mogen herrie maken. Oké. Okay. Is dat een geluidsevenement? Ja, want anders gaat het niet lukken. Die krijgen niet 96 dB voor elkaar. Dan staan ze net stationair te draaien, zullen we dat houden?
0: Ja, precies. Nou, weet je wat wij gaan doen, Rendel? Volgende week spreken we elkaar weer. En dan weten we ook hoe Max het gedaan heeft met zijn 24 uur race en dergelijke. En dan zitten we natuurlijk in Canada.
1: Het is een hele lange rit, de 24 uur. Dus,
0: maar hij verheugt zich op de nacht, begreep ik. Dus,
1: ja. Hij verheugt zich op de nacht. Ook met regen. Hij vindt alle omstandigheden mooi. Maar dat vindt ook de Tom Coronel leuk. Hè? En dat vindt ook een Max Jansen en een mooie Schuring leuk. En ook een Thierry Vermeulen. Dus jongens, laat het zo zeggen. Iedereen kan de 24 uur winnen als je in die SP9-klasse zit. Iedereen.
0: Nou, ik zou zeggen, je neef herkent El, toch?
1: Maar dat heb ik nog even gezien. Ik weet niet of jij het gezien hebt, denk ik niet. Maar Max ging echt net serieus echt af, hè, door het gras heen.
0: Oh?
1: Hij is gewaarschuwd. Laten we het zo zeggen.
0: En er was een valse start voor die op de eerste plek lag.
1: Dat ging ook niet helemaal goed. Dus die kreeg gelijk een lekker band. Dus dat was ook niet helemaal zo goed.
0: Hey.
1: Dus, ja.
0: Nou ja.
1: Ja. We hebben wat. Het is een hele lange wedstrijd. En ik ben heel benieuwd. En ik weet niet of ik de hele nacht ga kijken. Maar jongens, alleen al het feestje eromheen is prachtig.
0: Zeker weten. Nou, volgende week zijn wij er weer gewoon, toch, Grendel?
1: Absoluut. Komen we
0: weer. Oké, tot dan. Een heel mooi weekend, hè. Dankjewel, hè.
1: Hoi. En drink ze straks, hè. Drink ze.
0: Ja, uiteraard. Op SV Zandvoort. Hoi. Hoi.

kwam weer even uit mijn platenkoffer. Lekker hoor, de muziek van uiteraard de Magic Touch van Midnight Star. Loose Hands. Ja, hoe kom ik nou Midnight Star? Nou goed, gaat lekker in ieder geval. Max Verstappen druk onderweg. Daar op het circuit van de Groene Hel, zoals dat genoemd wordt. Dat komt door een naamgeving van Jackie Stewart uit de jaren 60. Hij noemde dat circuit de Groene Hel en dat is een beetje blijven hangen. Nou, ze rijden 24 uur, dat betekent de finish om 3 uur morgenmiddag. En allemaal live te volgen uiteraard op de tv-kanalen van Viaplay. Dan gaan we een lekkere plaat draaien en die gaat over Zandvoort in de zomer. Moet ik die ook wel kunnen vinden? Ja, hier hebben we hem. Zandvoort in de zomer. Gebracht door Keten. En hier is inderdaad de nieuwe single Zandvoort in de zomer. Keten live op ZFM.

Is hij mooi of mooi? Ja, dat toch? Keten hoorde je met Zandvoort in de zomer. Wij draaien hem als een van de eerste hier op de Zandvoortse radio. En dan hoort hij natuurlijk ook gewoon, hè? Zandvoort in de zomer. 1975, toen ging het heel goed voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Wij wonnen zelfs daar in Stockholm en dat deden we met die hele bekende platen. Die ook later nog leuk is om te draaien van Teaching en Dingedong.

de boel, maar ja, 75 deden we dat niet. En er won Tietje in, uiteraard, met Ding Dong. De Zuiderburen wens ik heel veel succes vanavond in de finale. Bij 1 tegen die 25 landen die meedoen.

Je hoorde Don't Stop the Music, doen we zeker niet. Na 5 uur veel meer lekkere muziek hier bij de Zandvoortse Radio. En ik zou zeggen tot volgende week voor een nieuwe Zandvoort op zaterdag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.
4: Ik neem jou.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk.

CFM Zandvoort, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats van dansen. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië.

en Mie en Rampa en Alex Dixon met Dansda. TVM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Chesto heeft een rechtszaak tegen het Amerikaanse advocatenkantoor gewonnen. In hoge beroep uiteraard. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde afgelopen dinsdag dat de Nederlandse DJ en producer 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerde belastingadvies. Ook worden zijn proceskosten van bijna 35.000 euro vergoed. De 57-jarige Chesto, die het echte natuurlijk Thijs Verwest heet, bleek jaren geleden te weinig belasting te hebben betaald in de VS. En hij was daar wel toe verplicht, doordat hij al zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Een fiscaal van een advocatenkantoor Greenberg Traurig, moet ik zeggen.

Toen vroeg hij de Amerikaanse Belastingdienst dit te corrigeren. En daarop moest hij extra belasting en een boete betalen. De rechtbank eerder erkende dat Chesto verkeerd was geïnformeerd. Maar concludeerde dat de DJ uit Breda daarvoor geen schade had opgelopen. Volgens de rechtbank had hij het mogelijk zelf nog meer belasting moeten betalen. Want ja, hij verdient zoveel geld. Maar uiteindelijk heeft hij toch gewonnen. En zo zeggen we altijd, de volhouder wint gewoon. En op hoger beroep, soms lukt het en soms niet. Hè. Kijk daar, Ali B. Die doet hoger beroep en hij krijgt meteen een hele lange gevangenisstraf. Dus het werkt niet altijd, maar soms kan het goed uitkomen. En ja, je hebt het gehoord natuurlijk. Musical ging niet door. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival B

werd op het laatste moment afgelost. Afgelast moet ik zeggen. Moeilijk hè, Nederlandse taal. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheid voor een tent op het terrein niet kon worden gegarandeerd. De annulering heeft ons diep geraakt, heeft de organisator Loveland maandagavond laten weten. De kaarten blijven gelden voor de volgende editie. Mensen kunnen ook hun geld terugkrijgen. Loveland informeert de tickethouders er volgende week over. Dus ja, het ging allemaal over één tent. In de vergunning stond een andere tent. Toen hebben ze met spoed een andere tent moeten regelen. En het is dezelfde tent die eerder is gebruikt in Amsterdam. En toen was hij wel gekeurd. Maar dit keer hadden ze geen tentboek of zoiets heet dat. Het is vergunning technisch allemaal. En het is voor de veiligheid en voor de wind. Nou, die tent die kan heel veel hebben. Kan ik je vertellen. Persoonlijke ervaring. Maar de vergunning van Amsterdam. En die zei van nee, staat hij op de vergunning. Dus het gaat gewoon niet door. Dus een hoop heibel. En toen kwam er op de hemkade. En ging iedereen daar naar de after. En ja, dat werd wel extreem druk. Dus dat had toch een staartje. Maar de rechter had gewoon gezegd van ja, de gemeente Amsterdam heeft gewoon keihard gelijk. Alleen ja, als je dan helemaal uit de andere kant van de wereld komt, het vliegtuig, een hotelletje geboekt, en dan kom je ergens en dan gaat het niet door, ja, dan ben je wel heel boos, denk ik. En Madonna, Shakira en K-popgroep BTS treden op bij de finale van het WK voetbal. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het WK dat er een zogeheten halftime show zal zijn tijdens de finale. Ja, hebben ze

is een kans om te laten zien hoe geweldig alle verschillende mensen zijn. Zo legt Martin in de video uit aan Elmo. Ja, je moet het gewoon even gezien. Dan moet je even googlen en dan kan je er terugkijken. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond. Dat betekent lekkere muziek. Onderweg zometeen Sint Crocs en Nara Leach met Keep On Walking. Maar eerst hoe je Mr. Belt and Weasel. Met een oud nummer van Crystal Waters in een nieuw jasje gestoken. Homeless, luister maar.

0: out the door.
1: Ja, dat was muziek van James Hur en Woo met Out The Door. Ook een oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. CFM Zandvoort draait er ook mee. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Her en der in Zandvoort en ver daarbuiten. Nou, zullen we dat beginnen weer eens met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat gebeurt allemaal in de Escape in Amsterdam. Dat is natuurlijk op het Rembrandtsplein. Zo, ik denk dat ik meer bier moet hebben of meer koffie. Want een hoop spraakgeblek. Voor meer informatie checken we de website escape.nl. De line-up is in handen van Raimundo. En hij nodigt altijd iedereen uit. En vandaag staat er alleen TBA. Dus je moet even kijken op de website van escape.nl. Of je moet even Raimundo bellen. Je kent hem waarschijnlijk als Raymond Teunissen. Die kan je alles vertellen. Maar waarschijnlijk neemt hij niet op. Want van mij neemt hij ook nooit op vlak voordat hij moet werken. Dus in ieder geval, wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorgaan, dan hebben we natuurlijk de Thuishaven. Thuishaven zomeropening. Is vanmiddag om 10 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond op het Thuishaventerrein als je op de contactweg hebt. Naast de A5. En dat is natuurlijk pak een beet Sloterdijken. En voor meer informatie check de website thuishaven.nl. Met onder andere Lockhead, Chespo, Fabi, Abel, Noer, Michel de Hey en Job de Jong. En check gewoon even thuishaven.nl voor al die informatie. En de lockers zijn aanwezig en te huur op het terrein. Dus komt allemaal goed. Je moet wel 18 plus zijn, anders kom je niet binnen. Maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. En ook een Thuishaven zomeropening nachtshow hebben ze. Dat begint vanavond om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend op het Thuishaventerrein. En dat is met D-Stone, Natalie Robinson en Philo Luzolo. Dus vanavond dus ook een zomeropening nachtshow op het Thuishaventerrein. Dat is nu vanaf 1 uur tot 11 uur vanavond. Dus je denkt van ja, maar ik wil pas strakjes weggaan. Dan is er dus ook nog een nachtshow. En dan hebben we nog een groter feest. Is, ja, ik denk niet dat je het gaat redden als je nu in de auto stapt. Maar natuurlijk vandaag is er een lake dance. In Aqua Best, in Best natuurlijk. Is om 1 uur begonnen. Duurt tot middernacht vanavond. En voor meer informatie check de website.

Ik vind het gewoon door elkaar. Wat nog meer? Lucas en Steve, Cabri Ponte, Brandon Hart zijn aanwezig. MC is Heights en Michel de Hey, Jess Maas en Joey Daniel zijn aanwezig. En Freddy Borrera, Face DJ Ruud, Pat B, Zani zijn er. Nou, check gewoon even de website lakedance.nl, want als ik alles moet opnoemen, dan zijn we nog tot middernacht bezig. En nog een feestje. In Sparenwoude is wat dichter bij huis, maar het is om 12 uur vanmiddag begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond. Up Close 2026, de zaterdageditie. Dus er is ook nog een zondageditie. En het is natuurlijk techno. En voor meer informatie, awakenings.com. Want het is natuurlijk van Awakenings. Wel gewoon ID&T, zoals wij dat allemaal kennen. En onder andere Luna Ludmila is begonnen. Ook Rod en Sterak hebben gedraaid. Joris Voorne heeft gedraaid. Ben Klok, die is net klaar. Chris Liebing en Speedy J zijn om 9 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur. Staan hun achter de deks. En ook Len Faki en Planet Assault System zijn nog bezig. En Ellen Alien die begint zo meteen om 9 uur. En Norbak, Tumodo, Phil en Kravo die zijn om 8 uur begonnen. Check gewoon even de website awakenings.com. Daar vind je al die informatie voor Up Close 2026. En morgen is er ook nog een editie. En dan hebben we ook nog dichter bij huis. Het is vanmiddag begonnen om 5 uur. Disco Train Beach Party op ons paviljoen nummer 11. Dat is de strandafgang de Vauvage 11 in Zandvoort natuurlijk. En dat is vanavond de Disco Train organisatie. En voor meer informatie check eventjes de website disco-train.nl. En dan vind je al die informatie. Duurt tot vanavond middernacht. En dat is als je ervan houdt. Earth, Wind & Fire, The Bee Gees, Bob Sinclair, Dua Lipa, Lady Gaga. Gewoon lekkere dansbare muziek wordt er gedraaid. En nog een feestje. Elke week weer hebben ze een feestje op Paal 69. En vanavond hebben ze uitgenodigd Anja Snijder. Is om 5 uur begonnen. Duurt tot 11:30 vanavond op Paal 69. Zuidstrand nummer 3. En dat is natuurlijk de line-up Anja Snijder. Want die hebben ze uitgenodigd. En ook nog Tara Bergen en Shane zullen daar draaien. Dat is Berlin Electronic Music Scene. Als je dat wat zegt, dan kan je dat allemaal verwachten.

Sweden Prince en Gene Ferris met This Is House. En daarvoor horen we de Lulu Players met Freedom in de Leo Bear Remix Extended. Dus we werd even tijd voor de Nightwalk 10. Bij elk plaats erg populair. De clubs op de streams en op de radio. Deze week op 10, Dean Turley met Acting Tough in de ABC Remix. Die gaan we denk ik zo meteen nog even draaien als we het redden. Voor het nieuws en weer van 11 uur. Op 9 deze week, Another and 3 D.I. met Like It. Op 8, Dean Turley, ook Acting Tough, alleen dan het origineel. Op 7, Groove Theory en Clooney met One Question. Op 6, Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 5, Mixmaster en Melisos met My Life is a Disco in the Mix. Op 4, Chris Lorenzo en Amo met Hot For You. Op 3, Another and 45 Ultra moet ik zeggen, met Talk To You. Op 2, Spiller, Sophia, Alice Baxter, William Kiss en Jordan Brando in een nieuwe remix van Groovehead, If This Ain't Love. En deze week nog steeds op 1, Prospa en Clooney met Free Your Minds. En ik heb een opdracht gekregen om te draaien. Vorige week niet, dus zolang niet iedere keer op 1 staat, proberen we om de week dan alsnog te draaien. Prospa en Clooney nu de nummer 1 in de Nightwalk 10 met Free Your Minds.

Ja, fantastische plaat. Op TikTok is hij wat rustiger, maar het origineel is leuk. Ik vind het pianoduintje fantastisch. Het was Bauza met Magnetic. En daarvoor horen we Roel met Keep My Mind. Tot zover het eerste uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd, zometeen het nieuws weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House Vibe. Dan is nog even muziek. Hier is Yuki Yoshiyama met Identity. Identity. De remix van Who Plays. Ik zeg tot zometeen na de break. En het is tijd voor een biertje, want spraakgebrek blijven we houden, denk ik.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Fasten your seatbelts. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes.
3: I'm a planner.
2: In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.
3: This is Intense Radio.
4: Global House Vibes.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.
2: Welkom to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: those words in heavy doses.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. De zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.